0: Weer online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: van 3 uur.
1: Goedenacht. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De waakhond sleept Meta voor de rechter. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Conrad. I don't like Mondays. Nou, we hebben er wel zin in hoor vandaag. Goedemorgen, we gaan beginnen aan de ochtendshow. Dit is Joe. Yes, en dat doen we natuurlijk met het nieuws van 6 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Eerste ronde voorbij. De eerste ronde vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. Er is nog geen deal, maar de sfeer aan tafel zou een stuk beter zijn dan eerder. Volgens Iran worden grote stappen gezet. De VS wilde verder nog niks over loslaten. Nu er een tijdelijke vechtpauze is, wordt de komende tijd geprobeerd om tot een definitief akkoord te komen. Deze hele week wordt in Zwitserland nog verder gepraat. De vrouw die is verdronken in de Waal bij het Gelderse Ochten kwam ook uit die provincie, uit Lunteren. Ze was volgens de politie 42. De vrouw redde gisteren kinderen die aan het zwemmen waren in de rivier en in de problemen kwamen. En daarna werd ze mogelijk zelf meegetrokken door de stroming. De vrouw en de kinderen zouden volgens de NOS familie zijn. Illegale online casino's hebben vrij spel met reclames op Instagram en Facebook. Ze proberen mensen in ons land te verleiden een gokje te wagen door te strooien met hoge bonussen en gratis geld. De advertenties zien er betrouwbaar uit. Maar een klein deel wordt verwijderd en daarom start de branche van legale online casino's volgens de Telegraaf nu een rechtszaak tegen het moederbedrijf. En op het WK voetbal heeft Egypte met 3-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland. De Belgen scoren weer niet, 0-0 tegen Iran en de volgende ronde wordt een lastig verhaal voor onze zuidenburen. Spanje is los nu, 4-0. Hebben ze namelijk gewonnen van Saoedi-Arabië na een eerder gelijkspel tegen Kaapverdië. En Kaapverdië heeft weer gestund. Opnieuw een punt door 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. En zo klonk die tweede Kaapverdische goal bij de NOS.
2: Probeer iets meer naar voren te komen. Daar is de kans. En daar komt de 2-2. Ja!
1: En dat zorgt dan weer voor feest in Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen. Getoeterd daar op straat bij Kaapverdië spelen namelijk 5 in Nederland geboren voetballers. Ja,
3: wordt er toch nog getoeterd? Want de Turken liggen eruit natuurlijk.
4: Turken liggen er hartstikke uit, ja. Ja, joh. God, een teleurstelling. Maar nou, we hebben de Kaapverdianen, de nieuwe Turken.
3: Leuk hoor, leuk, leuk. Het is altijd leuk als een ploeg in één keer gaat stunten, hè? Want je dat niet van tevoren verwacht.
4: Nou, daar gaan er 32 landen door, dus ze zullen ongetwijfeld 34 stunten
1: hebben. Ja. Het weer van Weerplaza. We maken ons op voor een snikhete week. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden tot lokaal 32 in Limburg.
3: Dankjewel, Mart. Gaan we eens even kijken naar de verkeersinformatie. Want ja, er is al een file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Daar is de oprit afgesloten. Het zorgt er daarvoor 5 kilometer file. Je bent een kwartiertje langer onderweg.
5: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Daar zijn we weer voor de eerste van een nieuwe week. Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Katrina and the Waves is de eerste van de show. Walking on Sunshine. Ja!

0: Zo, hele goedemorgen. Welkom bij een nieuwe ochtendshow hier bij Joe. Met in de gelederen deze ochtend. Ik kijk naar rechts en dan zie ik Van der Lantinga.
1: Een hele goedemorgen allemaal.
0: Hey, goedemorgen. Nieuwslezer Mart Grol.
2: Hi, goedemorgen.
0: Daar zijn we weer gedrieën. Klaar voor een nieuwe ochtendshow. Hoe is het? Lekker weekend gehad?
1: Hartstikke lekker weekend gehad, ja. Lekker gegeten, lekker gebarbecued, lekker gezeten. Zaterdag de sportdag, hockey, voetbal gekeken. Dus ja, dan kan je er al wel weer tegenaan, denk ik, hè?
0: Ja, dat klinkt als een lekker weekendje,
1: ja,
0: zo.
1: Dat is gewoon heerlijk. Ja, dat is dan 9:30 kijk je op Stuyvesant Hockeyveld en 16:30 ben je thuis en heb je al je kinderen zien sporten. Ja, daar moet je maar het beste van maken dan ook.
0: Ja.
1: Ja, maar wel gezellig, hoor.
2: En gisteren was iedereen blij, toch? Ook naar Oranje. Dat merkte je ook wel op straat, vond ik.
0: Nou, we hebben wel te maken met een beetje een omslag, hè? Want ja. Er was eerst nog een beetje teneur over dat gelijke spel. Maar nu worden we gewoon weer wereldkampioen natuurlijk.
1: Ik zat te denken, welk onderwerp? Er zijn natuurlijk twee gesprekken van de dag.
0: Ja, ja.
1: De hitte.
0: Ja.
1: En het voetbal. Ik denk, nou, ben benieuwd wat in deze uitzending eerst wordt aangesneden.
0: Nou, ik hoor Marten over
2: kom
0: het voetbal.
2: Ik met het voetbal.
1: Kom jij in noodweden met het voetbal, ja. Ja. Nee, maar we worden wereldkampioen natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar vind jij dat ook, Sander?
1: Nou,
0: kijk, ja.
1: Ik ben na zaterdag verdedigend, ging er nog wel een en ander mis. Maar als je toch 5 keer scoort en dan vooral overtuigend. Ja, dat is natuurlijk wat de pijn zei. We hebben gewoon bepaalde wapens. Ja, Brobbie is zo'n wapen. Nou, als je die in stelling brengt, ja, schiet je gewoon papapam. Hier in dood.
0: Ja, maar dit was tegen Zweden, hè?
1: Ja, die
0: was niet tegen Duitsland of Spanje of Frankrijk.
1: Nee, maar goed, tegen Spanje hebben we ook een keer 3-3 gespeeld.
0: Ah ja.
1: Ja, Zweden is toch wel bekend als een stuggere ploeg. Gewoon goed uitspeeld. Dus ik, nou ja, goed, laat ik het zo zeggen. We zijn minder negatief dan dat we pakken beet 48 uur.
0: Dat is ook weer zo. Ja. Dat is ook weer zo. Ja, ik had afgelopen weekend, jongens, dat vond ik toch even het vermelden waard. Ik had een reunie.
1: Ja.
0: Een reunie van mijn middelbare school.
1: Oh.
0: School in Bilthoven. Werkplaats Kindergemeenschap. Nou vind ik werkplaats altijd een beetje een rare naam gevonden voor een school. De Kees Boekenschool, ook wel bekend. 100 jaar. En ja, dit was een reunie. En dat is toch altijd een beetje gek. Dan ga je dan, ik fietste daar naartoe. Ik nam ook even bewust de route die ik altijd nam. Van mijn ouderlijk huis naar school, weet je wel. Maar het was fantastisch.
1: Ja, was het leuk?
0: Ik had helemaal weer, alle herinneringen kwamen terug. Je gaat echt, ik zag, er waren zoveel leraren, leraressen waren daar. Waar je natuurlijk bijzondere herinneringen aan hebt. Dus ik ging echt weer 30 jaar terug in de tijd. Ik heb het heel leuk gehad, ja.
1: En ja, dan kom je toch ga je ook op zoek naar klasgenoten en zo. Ja. Was het niet ongemakkelijk allemaal?
0: Nou ja, weet je, dat is het natuurlijk wel. Maar dat geldt voor iedereen.
1: Ja.
0: Dus je zit allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. En daardoor viel het ook wel mee. Iedereen was wel relaxed. Het was natuurlijk hartstikke mooi weer. Dus we stonden heel veel buiten. Het enige wat jammer is dat de hele school tegen de vlakte is gegaan.
1: Oh.
0: Dus 15 jaar geleden is een nieuwbouw neergezet. Dus dat gevoel van de geur en de oude lokalen en de routes lopen en zo. Dat was er allemaal niet, maar het was toch boven verwachting leuk.
2: En wat is er van iedereen terechtgekomen dan? Want voor jouw werk kent iedereen. Maar dat is ook voor jou wel gek, dat het altijd over je werk gaat natuurlijk als mensen.
1: Het is natuurlijk wel even de grote Koen Zwijnenberg. Ja.
0: Nee.
1: Weet je, 30 aan de datum ben ik hier even de popie open geworden.
0: Nee, dat was het echt helemaal niet. Nee, gelukkig niet. Nee, want het grappige is dat je na 30 jaar na dato is iedereen gewoon weer zoals hij toen ook was. De verhoudingen zijn weer hetzelfde. Ik denk, oh ja, die neemt weer het voortouw. Weet je wel, zo gaat het.
2: Ja, leuk.
0: Dat is echt heel leuk. Maar je moet, ja, ik weet niet, van tevoren dacht ik, oh ja, reunie, ga ik er dan wel heen? Maar ik raad iedereen aan, doe dat gewoon, want dat is toch heel erg leuk.
1: Nou, dan moet die wel georganiseerd worden, want ik in mijn hele leven heb ik nog nooit een reunie meegemaakt.
0: Nog nooit?
1: Nog nooit. En er scheet Slingerbos, Harderwijk, laat je horen. Nee, echt niet.
0: Hebben die, nou ja, maar dat is toch, dan ben je toch een beetje als school verplicht om dat te doen?
1: Ik heb ontzettend goede herinneringen aan mijn HAVO-tijd. Ja. Dat was vanaf begin jaren 90 tot 94. Maar ik heb dat... En het komt ook niet tot je. Hoe ben je erachter gekomen?
0: Oh ja, nou dat gaat dan in Facebookgroepen.
1: Ja, en daar ga je al.
0: En ja, daar zit ik ook niet op Facebook.
1: Maar... Facebookgroepen, dan weet je zeker dat de gemiddelde leeftijd 82 is. Facebooken zelf komt denk ik ook.
0: Ja. Nou, het was de enige jammer, was één afwezige. Prinses Beatrix.
1: Ja.
0: Oh. Is niet gekomen. Toch een beetje jammer.

0: Michael en Queen, Somebody to Love. In de ochtendshow. Voor een maandagochtend 22 juni. Gisteren, nog even terugblikken op de dag van gisteren. Was het 21 juni, Vaderdag.
1: Vaderdag, ja.
0: Heb jij een leuke Vaderdag gehad?
1: Ik ben hartstikke leuk. Ik ben ontzettend verwend natuurlijk. Ontbijt op bed. Maar echt door de kindjes zelf gemaakt. Zonder hulp van moeders. Dus dat was nogal dus ik had dan een kousworstenbroodje. En een beschuitje met hagelslag. Maar hartstikke lief. En daarnaast allemaal tekeningen. Brieven. We schrijven altijd een brief aan elkaar. Wat we zo leuk aan elkaar vinden. Dus die heb ik ook gehad. En dat is voor mij meer dan voldoende. Want om nou weer echt iets fysieks. Dat hoeft voor mij ook niet.
0: Het gaat toch om juist die kleine leuke
1: Daarom,
0: dingetjes.
1: Uit het hart is veel mooier dan bijvoorbeeld uit een winkellaar.
0: Ja.
2: Nou ja, ik heb ook bijna een spreuk al.
1: Ja.
0: Oh, was dit een spreuk?
1: Nee, absoluut niet. Nee, okay. Het kan beter.
0: Ja. Ik had ook Vaderdag, die van mij is 19. Maar die was bij zijn vriendin. Dus dan krijg ik even een belletje. Hey, fijne Vaderdag, pap. Wow. Yo, fijne dag. Hoor.
1: Ja, is ook lief, toch?
0: Dat was mijn Vaderdag.
1: Ja.
0: ook lief. Hij dacht er in ieder geval aan, dus dat is ook weer mooi. Goed, 6:50, lieve mensen. Wees welkom bij de ochtendshow van Joe. En hij is al geroepen, hij is al genoemd. Maar nu komt hij dan toch echt. De spreuk van Sander.
1: Het huwelijk is een relatie waarin er één iemand altijd gelijk heeft. De ander is de man.

0: Phil Collins. De studio. Om 5:30 maandagochtend. Ochtendshow van Joe. Met uiteraard ook het nieuws krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Positieve geluiden over de vredesgesprekken in het Midden-Oosten. En even opletten, een drukke en belangrijke snelweg is lang dicht.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zaak.

0: kwart voor tien in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: File vanochtend en nu ook nog ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Het weerbericht voor vandaag. Veel zon, warm, temperatuur loopt uiteen. Op de Wadden valt het mee, hè, 23 graden. Maar in het zuiden kan het vandaag wel 32 worden. Eind deze week richting de 35 zone. Ja, 13e vertraging op dit moment op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug 20 minuten. En de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 25 minuten. En dan is het 6:30 in de Koen en Sander Show. Maart Gool, goedemorgen.
5: Goedemorgen. We beginnen met de situatie in het Midden-Oosten. Iran en de VS hebben de eerste ronde vredesgesprekken gehad. De sfeer zou volgens bemiddelaars goed zijn. In Zwitserland praten de landen de komende week nog met elkaar over een definitieve deal, nu er al een tijdelijk staakt het vuren is. Snelweg A27 is vanaf nu een maand dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen, net onder Utrecht. De weg wordt verbreed en dus wordt verkeer van Gorkum naar Utrecht nu omgeleid. En volgende week gaat ook de andere kant dicht. A27 is een belangrijke Noord-Zuid-verbinding. En het stuk wat nu wordt aangepakt, dat staat al een paar jaar bovenaan in de file top 10. Protest bij de terugkeer van acteur Thijs Reumer op het toneel. Bij het theater in Amsterdam, waar hij gisteravond speelde, demonstreerde een groep mensen. Ook was er een bekladding. Reumer werd een paar jaar geleden veroordeeld voor online misbruik van minderjarige meisjes en staat nu op de planken met een voorstelling over zijn veroordeling en de gevolgen daarvan voor hem. En deze man vertelt waarom hij kritiek heeft op de voorstelling.
6: Een show erover maken en dan zeggen, ja, om mijn verhaal te vertellen, dat is een verdienmodel. Jouw verhaal wordt een verdienmodel. Dan had je gewoon op tv moeten zeggen, luister, ik ga een show maken. Al het geld dat ik daarmee genereer, geef ik aan mijn slachtoffers.
5: Volgens critici komt de terugkeer van Reumer op het podium dus voor de slachtoffers veel te vroeg.
4: Ja. Ik moet zeggen, ik las dit natuurlijk van het weekend ook hierover. En dan gaat het in mijn hoofd niet helemaal goed. Want aan de ene kant ben ik het met deze man die je net hoorde ontzettend eens. Denk ik, het is een verdienmodel. Maar ja, aan de andere kant, dat is niks nieuws natuurlijk. Dat gebeurt heel vaak. Mensen die boeken schrijven over vreselijke dingen of wat dan ook. Ja, toch?
7: Ja, maar vaak, kijk, die zijn vaak niet de dader, toch?
4: Nee, nou ja, maar ja. Ja, ik zou er in ieder geval niet naartoe gaan.
7: Nou, laat ik zo zeggen, ik hoop niet dat hij met een oudejaarsconferentie komt.
4: Nee.
5: Ja, hij stelt natuurlijk wel. Het is wel een kwetsbare voorstelling, ook wel deels, moet ik wel zeggen, door wat verslagen die ik erover heb gelezen. Hij wilde ook wel, zou ik zeggen, met die slachtoffers ook praten en excuses maken en zijn verhaal doen of zo. Dus er zit wel meer gewicht in het hele stuk, begrijp ik, ja, van mensen die het hebben gezien. Maar goed, er is nog steeds kritiek natuurlijk op het feit dat iemand die veroordeeld is dan toch nog op het podium staat.
7: Ja.
5: Dan leek op papier het zo'n makkelijke groep, hè, op het WK-voetbal. Groep G, maar na 2 wedstrijden dit WK is België verre van zeker van plaatsing. De Rode Duivels speelden ook hun tweede wedstrijd van het toernooi gelijk. Iran hield België op 0-0. Onze zuidenburen moeten nu vol aan de bak in de laatste groepswedstrijd zaterdag tegen Nieuw-Zeeland. Plots wordt het bibberen, schrijven Belgische media, die het een frustrerend 0-0'tje noemen.
7: Ja, dat is toch stom, want België had, denk ik, een jaar of 6 tot 8 jaar geleden de gouden generatie. Met de Bruyne in vorm, Courtois, Witsel, Fellaini, Vertongen, al de wereld. Ja, en dat ze dat, hoe heet hij ook weer, die snel op de Hazard. Ja, dat ze het nooit hebben ingekopt, dat is echt zonde, hoor. En nu is het een beetje overal top heen, zoals je merkt.
4: Ja, maar ik hoop dat ze het nog wel gaan redden, maar uiteindelijk ga je er alsnog snel uit, denk ik, hè?
7: Nou ja, we hadden natuurlijk net een half uur geleden over stuntploegen. Je weet ook al dat er 1 of 2 grote titelfavorieten altijd vroeg naar huis gaan. Ik denk dat België er wel eentje van is.
4: Dat is toch geen titelfavoriet?
7: Nou, dan wordt hij als dark horse of outsider, weet je wat. Het is toch
4: België?
7: Ze hebben nog steeds, wel kwaliteit met Courtois en de Bruyne.
4: Dat is waar, ja.
7: Ja.
4: De Rode Duivels.
7: De Rode Duivels, ja.
4: Maarten, dankjewel voor het nieuws voor deze maandag. Wij gaan spelletje spelen. Doen we met de Gerben uit Waalwijk. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Gerben. Je zit in de beroepentest en dan weet je dat we gaan proberen samen met onze luisteraars, die puzzelen mee in de app van Joe, achter jouw beroep te komen. 7 vragen in totaal. Hier de eerste.
7: Gerben?
8: Ja?
7: Hoeveel collega's heb jij?
8: Over het gehele bedrijf, toevallig nog gezien, afgelopen vrijdag 403.
7: Oh, kun je ze allemaal even noemen?
4: Oké, Gerben werkt in een groot bedrijf, dat mogen duidelijk zijn. De beroepentest komt eraan over 3 minuten. Ja.

0: Terwijl Nederland alweer lekker aan het opwarmen is, Bryan Adams op de radio met een Run to You. De temperatuur hier in de studio stijgt ook, want wij mogen weer aan de bak, de beroepentest. 7 vragen mogen we stellen aan Joe-luisteraar. Gerben komt uit Waalwijk om samen met jou achter zijn beroep te komen. Het komt er eigenlijk altijd wel op neer dat we de hulp van onze luisteraars erg kunnen gebruiken. Dus als je een idee hebt gaandeweg de test wat het beroep van Gerben is, laat het ons weten in de app van Joe. Gerben, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd.
0: Dan gaan wij beginnen. 1 vraag is zojuist al aan je gesteld, 5 minuutjes geleden. Hoeveel collega's heb jij? Daar had je een heel exact antwoord op, want dat had je onlangs nog gehoord. Het hele bedrijf telt 403 collega's.
1: Momenteel wel, ja. Dat is het.
2: Juist. Oké. Dan is mijn volgende vraag. Hoeveel van die collega's werken met jou op dezelfde plek?
1: Bij mij op kantoor zit ik met 3 personen. Ja. Maar de locatie heeft er een stuk of 10. En dan vervolgens zetten wij op ons in de regio met een man of 60.
0: Juist, oké. Gerben, kun jij ons een vakterm delen uit jouw beroepssector? Wat is nou een bepaald woord wat daarin veel gebruikt wordt?
1: Nou, ik zal een beetje in de goede richting geven. Laden en lossen.
0: Mm-hmm.
2: Oké. Verkoop jij een dienst of een product?
1: Een dienst. Al verkoop ik het niet zelf, maar...
2: Nee.
0: Wat is het belangrijkste eigenschap die jij moet hebben om jouw werk uit te voeren?
1: Goed kunnen luisteren.
2: Wat zeg je?
1: Goed kunnen luisteren.
0: Nog 2 vragen.
2: Ja, kun jij je werkplek eens omschrijven? Wat zie je allemaal?
1: Jazeker. Ik heb voor mijn neus 3 beeldschermen. Daarachter een raam waardoor ik naar buiten kan kijken. En als ik om me heen kijk, zie ik naast mijn bureau nog een spreektafel zitten met een aantal stoelen. Waar ik mensen kan ontvangen. Ja, dat is het wel eigenlijk.
0: Oké, even een intern overlegje. Gerben reageerde nog niet op, als je wil, want we hebben nog maar 1 vraag. Kijk, ik dacht met dat laden en lossen, jongens, dacht ik, ja, hij is iets van transportplanner of zo.
2: Ja.
0: Wel, dus daar zit hij. Maar toen vroeg ik naar belangrijkste eigenschap. Ja, goed kunnen luisteren.
2: Ja.
0: Waar zit jij op, Sander?
2: Nou ja, als je het over een spreekruimte hebt, dan is het toch inderdaad, dan heb je misschien mensen die zelf een probleem hebben. Maar ook 3 beeldschermen vind ik ook heel veel.
0: Ja, maar daar kan je dan weer misschien die vrachtwagens op zien. Waar zijn de locaties?
3: Maar hij ziet geen enkel voertuig vanuit zijn werkplek dan. Alleen maar beeldschermen en mensen.
0: Nou, hij heeft een raam waar hij naar buiten kan kijken. Dus.
3: Ja, maar dat is...
0: Zullen we vragen wat hij op zijn beeldschermen ziet?
2: Ja, of die mensen die hij ontvangt in de spreekruimte, waarom die bij hem komen?
0: Gerben.
2: Kan ook.
0: Waarom komen die mensen daar bij jou in die spreekruimte? Waarom komen die bij je?
1: Jullie zaten wel redelijk in de goede richting. Als mensen inderdaad een probleem hebben wat we niet telefonisch of op de mail op kunnen lossen, dan mogen ze bij mij op kantoor komen.
0: Maar nu denk ik bijna dat Gerben huisarts is.
2: Ja, nou ja, dat is...
3: Ja, als ik... Maar laden lossen kan natuurlijk ook bouwgerelateerd zijn, hè?
0: Ja, ja. Maar nu zijn
1: we. Daar ga je ook weer de goede kant op.
0: Oh. Even mee. Nou, we hebben nu 7 vragen gehad. En dit, ja, hier moeten we het mee doen.
2: Ja, help ons, alsjeblieft.
0: We hopen informatie wel gekregen. Maar nu moeten we het allemaal een beetje aan elkaar gaan zien te knopen. Maar gelukkig hebben we daar onze fantastische luisteraars die hopelijk nu massaal gaan appen, Gerben. En dan melden wij ons over 3,5 minuut. En dan hebben wij hopelijk straks een antwoord voor je.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja, we gaan puzzelen. Tot zo, hoi. You're large, someone loves you, honey. Hoor je nu bij Joe.

0: Someone Loves You Honey. Volgens mij heeft T-Spoon dit nog gedaan in de jaren.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Had ook wel een eentje mee.
1: Bij mij geen blijvende indruk gemaakt.
0: Nee. Kwart voor zeven is het. Wij spelen de beroepentest met Gerben uit Waalwijk. We weten inmiddels behoorlijk wat over het werk wat hij doet. Maar ja, geef het beestje maar eens een naam. 403 collega's in totaal, maar drie daarvan werken bij Gerben op kantoor. In de regio zit er vervolgens een man of 60. Ze leveren een dienst. Goed luisteren is een eigenschap die belangrijk is in het werk van Gerben. En op zijn werkplek heeft hij drie beeldschermen, een raam om naar buiten te kijken en een spreekruimte waar die mensen kan ontvangen. Nou, die mensen die komen daar als er problemen zijn die niet opgelost kunnen worden via de telefoon of de mail. En een vakterm die Gerben veel gebruikt is laden en lossen. En daarnaast weten we dat zijn werk dus iets met bouw, de bouw, te maken heeft.
1: Ja, nou ja, er komt er binnen bijvoorbeeld planner bij mandenmakers. Weer planner, maar dan bij een distributiecentrum. Directeur bij een logistiekbedrijf, uitvoerder in de bouw. Rattenvanger in Hamelen, denkt Fons, HR in een logistiekbedrijf. Hij werkt als manager voor een gemeenteophaaldienst. Gerrit denkt aan dit.
2: Gerben is verkoper bouwmaterialen.
1: Ja, dan zegt Twan, hij is planner bij een verhuurbedrijf van gereedschappen. Zoals Borent of Boels. En wat er ook heel vaak binnenkomt, is transportplanner.
0: Ja. Ja, daar zat ik dus in eerste instantie op.
1: Ja.
0: Ook vanwege die beeldschermen en zo. Maar waarom heb je dan een spreekkamer? Waarom heb je dan een ruimte om mensen te ontvangen?
1: Ja,
0: kan hoor, daar niet van, maar ik vind het niet zo logisch.
1: Ik denk zelf dat hij inderdaad materialen verhuurt. Maar ook bijvoorbeeld partytenten en dat soort dingen. Dus dat mensen bij hem komen die zeggen, ik heb een feest en ik moet het verankerd hebben en ik moet een grote tent en ik moet dit en dat.
0: Ja, maar hij zit in de bouw.
1: Ja, is dat zo?
0: Nou ja, hij liet wel los dat zijn werk iets met de bouw te maken heeft.
3: Maar dat kan ook inderdaad zo'n keukenzaak zijn dan bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja.
3: Heb je ook een gespreksruimte om iemands keuken in te tekenen bijvoorbeeld?
1: Ja, kortom, we hebben geen idee.
0: Nee. Geen idee, nee. Maar we moeten toch aan mijn antwoord komen natuurlijk.
1: Ja.
0: Gerben.
4: Ja dan?
0: Jij bent er nog, hè? Ja. Wat zullen we eens gaan... Ja, medewerker transportbedrijf?
1: Ja, daar komt wat echt het meest binnenkomt is transportplanner.
0: Oké.
1: Daar moet het toch met de meerderheid mee.
0: Dan gaan wij, Gerben, voor transportplanner.
4: Helaas.
1: Ai.
4: Het zit wel heel dichtbij. Maar helaas. Ik ga hem niet goedkeuren.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Wat doe je dan, Gerben?
4: Ik ben chauffeurscoördinator bij Van der Werf Logistics. En wij zijn gespecialiseerd in transporten, met name in de bouwsector, met zo'n meeneemheftruck.
0: Ah.
4: En ik ben eigenlijk voor de menselijke kant van het transport.
0: Juist.
4: En ik sta tussen de chauffeurs, HR en de planning in.
0: Auw, ja.
4: En als eerste aanspreekpunt voor chauffeurs. Dus komen we onderweg dingen tegen, dan

0: uitzending. Goedemorgen. Dit is Joe en de grootste hits uit de 70s, 80s en 90s. En natuurlijk ook het nieuws van vandaag de dag. Mart Gool, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De hitte, daar houden onze auto's niet zo van. Ga je zo horen. En op het WK voetbal een nieuwe stunt van Kaapverdië.
0: Een noot van een hele grote hit, Sander. Kijk of je hem weet. Welke hit is dit?
2: Drums, please, summertime.
0: Zo, wauw. Heel snel en heel goed. Het wordt weer een lekkere zomerse dag. En summertime hoor je zo.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt

0: geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
1: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
0: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
2: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar
5: Aldi. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
9: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: 30. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Goedemorgen, de Koen en Sander Show en het nieuws van 7 uur. Mart Gol.
6: Goedemorgen. Voorzichtig positief. Dat is de stemming na de eerste ronde gesprekken tussen Iran en de VS over definitieve vrede in het Midden-Oosten. Dat zeggen bemiddelaars aan tafel. Er is nu een stappenplan gemaakt om tot een deal te komen en daar nemen Amerika en Iran 2 maanden de tijd voor. De rest van deze week wordt verder gepraat in Zwitserland. De hitte in ons land zorgt niet alleen voor puffende mensen, maar ook voor oververhitte auto's. Wegenwacht moest afgelopen dagen 100 keren extra uitrukken voor pechgevallen, schrijft de Telegraaf. Dat kwam vaak door de accu, de motor of de airco. Ook vandaag is het extra opletten, omdat wagens soms het hele weekend in de zon hebben gestaan. Advies is eerst je ramen even open te zetten en te wapperen met de deuren om de ergste hitte uit je wagen te krijgen. In Engeland zijn alle ogen vandaag gericht op de Britse premier Starmer. Gaat hij aftreden of niet? Een krant schrijft dat het vandaag gaat gebeuren. Dit soort berichten zijn er de laatste tijd vaker, omdat Starmer steeds meer kritiek krijgt. Een rivaal van Starmer wist lokale verkiezingen te winnen en die zou nu binnen de Labour-partij genoeg steun hebben om het premierschap over te nemen. Een groot feest weer in Rotterdam, waar Kaapverdianen vierden dat ze weer een WK-punt hebben gepakt na eerder gelijkspel tegen Spanje, nu 2-2 tegen Uruguay. Dus getoeter in Rotterdam. Kaapverdië doet voor het eerst mee aan het WK en het team zitten meerdere spelers uit Rotterdam. België kwam ook in actie, ook daar een gelijkspel. Het werd 0-0 tegen Iran. Egypte pakte de eerste WK-overwinning tegen Nieuw-Zeeland, werd het 3-1. En Spanje speelde gisteravond en won met 4-0 van Saoedi-Arabië. Het weer van Weerplaza. Veel zon in het noorden, het koelst met 27 graden tot lokaal 32 in het zuidoosten.
7: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie. Het aantal vertragingen loopt dus snel op. Het zijn er nu 28. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp, daar 30 minuten. De A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos 35 minuten. Daar is de oprit dicht. En een ongeval nu al op de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. 35 minuten extra reistijd. Sander?
8: Ja?
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Als ik jou zeg dat ik afgelopen vrijdag een voice-appje van jouw vrouw heb ontvangen.
8: Van mijn vrouw?
7: En dat voice-appje gaat over jou.
8: Oh.
7: Heb je dan een idee waar het over gaat?
8: Nee.
7: Nee. Oké.
8: Nee.
9: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
7: Ga ik je dat zo meteen even vertellen.
8: Oh, dan ben ik
7: En ook een blunder van onze koning straks in de ochtendshow. Naar Mike Oldfield en Maggie Ryan.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly. Moonlight Shadow. Goedemorgen, het is 7:05.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja. Beetje een moeilijke dag vandaag, maandag 22 juni. Want, ja, de dagen worden weer korter.
3: Ja, je gaat het merken vanavond al, want het is vroeger donker. Ja. Open haardkanaan, kaarsjeskanaan, ja, je merkt het meteen al.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk overdreven. We gaan voorlopig blijven toch hebben nog hele lange dagen. Maar toch, hè?
3: Ja.
0: De langste dag is gewoon alweer geweest.
3: Nou, dan is september, en dat, let wel, dat is dan over de 2,5 maand. Dan denk je in één keer, oh fuck, het is nu alweer donker.
0: Ja.
3: En is het nog wel qua gevoelstemperatuur warm. Maar dat is van die mooie avonden, vind ik wel.
4: 187 dagen is het kerst.
3: Ja, leuk. Ja. Weet je wat je gaat doen?
4: Ik denk gourmetten en dan tweede kerstdag bij jou, toch?
3: Leuk, gezellig. Ja. Gezellig.
0: Je hebt er zin in, Mart, begrijp.
4: Zeker, ja. Ik kan niet wachten.
0: Ja, het is warm en het blijft voorlopig ook warm. Nou, laat ik het maar gewoon heet noemen. Ik moest lachen net in het nieuws van 7 uur bij jou, Mart Gol. Hoorde ik het advies om met de deuren van de auto te wapperen.
4: Ja, inderdaad, want die hitte die kan zich een beetje opbouwen natuurlijk. En dat vinden de accu's en de airco's toch altijd niet leuk. Dus even wapperen die hitte eruit en dan pas starten, zeggen ze.
0: Wapperen met de deuren van de auto.
3: Ja, maar ik ben er wel klaar mee, hoor, die hitte.
0: Nee, toch?
3: Jawel, ik heb slecht geslapen. Het is even net even te warm.
0: Ja, ik heb even de vooruitzichten bekeken.
3: Ja, nee, ik weet het alleen maar heet. Dus ik zoek even een beetje verkoeling in deze periode. En die gaat er voorlopig niet komen.
0: Nee, gaat er niet komen.
3: Nee.
0: Nou, laten we met elkaar het hoofd in ieder geval koel houden. Zeker als het gaat ook om het WK voetbal. Want daar gaat het eigenlijk gewoon weer bijzonder goed. We hebben met 5-1 gewonnen van de Zweden.
3: Ja.
0: En ja, ik merk gewoon dat de hele sfeer in het land knapte wel enorm van op, hè?
3: Absoluut. In één keer staan we weer echt als één man achter Oranje. Terecht ook, want 5-1, dat is gewoon een klinkende overwinning. En dat geeft er vooral ook hoop voor de toekomst. Tunesië, dat is dan donderdagnacht, 1 uur. Nou, die ben je dan ook wel. Dus dan is het toch waarschijnlijk Marokko of Brazilië.
0: Ja, onze tegenstander.
3: Maar dan zitten we ook nog eens aan de goede kant van het schema.
0: Oh.
3: Dat je dus, als je die wint, dan moet je tegen Zuid-Korea of dat soort teams.
0: Kijk nou toch uit wat je doet. Jij bent nu alweer.
3: Laat ik het zeggen: Duitsland, Argentinië, Spanje, Portugal, dat soort landen kan je pas in de finale tegenkomen.
0: Echt waar? Ja. Maar dan moet je dus wel winnen van of Brazilië of Marokko.
3: Ja, nou ja, dat, God, we hebben 5-2 gewonnen, dus dat zal wel gebeuren, denk ik.
0: Oké.
3: Nou goed, waarschijnlijk praten we vrijdagochtend heel anders.
0: Er zijn er een hoop voetbalanalisten natuurlijk. Ik hoorde hier zojuist nog eentje.
3: Ja.
0: De heer Estlantiga.
3: Ja.
0: Maar dan heb je nog Pierre van Hooijdonk, dan heb je Rafael van der Vaart, dan heb je natuurlijk Kees Kwakman, dan gaan we straks over een half uurtje ook even bellen. En we hebben de heer van Oranje.
5: Ze hebben daar echt gewoon als team gestaan en samen hebben ze deze wedstrijd gewoon helemaal naar een hand gezet. Natuurlijk, het vroeg goal is natuurlijk heerlijk. En dat ik namens de andere 18 miljoen bondscoaches daar even in de kleedkamer mocht zijn en ze mocht bedanken namens Nederland, was een heel bijzonder moment.
0: Ja. Zoals een koning.
3: Ja, zo sportfan is hij, hè?
0: Dat was wel fantastisch, toch?
3: Of het nou schaatsen is, of hardlopen, of motocross, of voetbal.
4: En ook naar Curaçao, hè, nog.
3: Ja, ook nog Curaçao.
4: Ja.
3: Had hij even een ander sjaaltje omgedaan, gelukkig.
4: Ja, even omgekleed.
0: Maar stond hij daar dus echt te dansen met die spelers?
4: Ja, de heupjes gingen los, hoor.
0: Nou ja, vind ik echt leuk.
3: Ja.
0: Echt leuk.
3: Het is een schat van een man. Die gewoon echt, dan vindt hij dat, is hij echt weer een kind.
0: Over een schat van een man gesproken, Sander.
3: Ja.
0: Ja, ik had hier zoveel zin in al. Want kreeg ik vrijdagavond van jouw vrouw een bericht. Een ingesproken bericht. En dat begon zo.
6: Koen Zwijnenberg, dit bericht is ingesproken op vrijdagavond 19 juni 2026.
0: Ja. Dus het begin van het bericht.
3: Kort bericht.
0: Nou, er komt nog een minuut achteraan, kan ik je vertellen.
3: Oh, leuk.
0: Ja. Maar gaat er al een lampje branden?
3: Vrijdagavond. En wij flink zitten drinken in een tuin. Er ging het regenen. Nee, ja, voor de rest weet ik het niet.
0: Oké, je hebt geen idee. Ja, heel leuk. Hou dit vast, want over een paar minuten dan krijg je het hele bericht van jouw eigen vrouw te horen.

0: Met Alone.
1: En zacht.
0: Maandagochtend. En ja, dan vraag je natuurlijk sowieso, dat doe je natuurlijk ook als je lekker naar het werk gaat vandaag. Van, hoe was je weekend? En dan was het natuurlijk het weekend van Vaderdag.
1: Zeker, ja.
0: Leuk.
1: Weekend van het voetbal.
0: Weekend van het voetbal, ja. Ook een beetje het weekend van de dood weer natuurlijk.
1: Zo. Nee, het was vrijdag wel echt meer dan 180.000 ontladingen op een
0: niet
1: avond.
0: Normaal, joh.
1: Dat lukt Gerrit Joling nog niet eens.
0: Het was wel een bijzonder schouwspel. Maar ik vond het ook wel gaaf, hoor. En die natuurfoto's van die wolken, die daar waren, zagen er waanzinnig mooi uit.
2: Ook wel wat overlast, maar het was inderdaad prachtig.
0: Ja, maar hier natuurlijk wel wat probleempjes, inderdaad. Maar, Sander, daar doe ik eigenlijk even een beetje op. Ik heb van jouw vrouw een voiceberichtje gekregen. Afgelopen vrijdag begon zo.
3: Koen Zwijnenberg, dit bericht is ingesproken op vrijdagavond 19 juni 2026.
0: Ja. Ja, gaat al een lampje branden, nog steeds geen idee waar dit bericht over gaat?
1: Nee.
0: Het gaat over jou. Luister even mee. Het duurt 1 minuut. Gaan we even genieten van jouw vrouw, Tessel.
3: Wij zaten vanmiddag met elkaar, Sander, ik, de kinderen in de tuin, bloedheet te zijn. Bloedheet. Op een gegeven moment betrekt echt de hele hemel. Het wordt ongeveer pikzwart. Ik zeg tegen Sander, liefje, ik wil graag dat we niet in een regenbui zitten en dat we voor die tijd thuis zijn. Sander zegt, ik kijk even op buienradar. Vervolgens zegt hij, oh, maar dat duurt nog een uur. Ik zeg, nou, dat denk ik niet. Want als ik nu naar die hemel kijk, dan denk ik dat het zo gaat regenen. Nee, echt waar, schat, het duurt nog een uur. Dus we kunnen nog een drankje drinken. Ik zeg, nou, prima. Wat denk jij dat er 5 minuten later gebeurt? Inderdaad, het begint te regenen. En niet een beetje, maar keihard, waardoor wij vervolgens nog 1,5 uur niet naar huis kunnen. Omdat het echt met bakken uit de hemel komt, inclusief lichtflitsen. Alles erop en eraan. Dus, even terugkomend op mijn man. Die doet alsof ik een soort van malle epi ben, dat ik nooit een weerapp gebruik. Hierbij weer het bewijs. Je kan beter gewoon even zelf om je heen kijken.
0: Ja, Sander, want afgelopen week heb jij natuurlijk regelmatig je vrouw een beetje te kakken gezet wel.
1: Nou, de kinderen gingen vandaag in kersttrui naar school. dus dat is een beetje haar.
0: Ja, maar jouw verwijderde haar is, ja, gebruik gewoon even een weerappje.
1: Ja, absoluut.
0: Maar nu zegt ze, zij zegt dus eigenlijk, ja, aan een weerappje heb je dus helemaal niks.
1: Nou, nee, ze heeft, ja, precies. En ik heb dan niet goed gekeken, zegt ze. En te kijken om je heen. Maar ik moet toch even dit verhaal ontzettend nuanceren. Los van het feit dat ik onder heel erg lekker in die tuin zat bij vrienden van ons. En ik nog graag 1 of 2 of 3 drankjes had gewild. Dus de zin naar huis was. Maar je kent, kijk, ze doet daarnet of het helemaal omsloeg. Ergens in de verte zag ik wel inderdaad een soort van donkere lucht aankomen. Met een beetje, maar voor het, normaal, als het weer omslaat, dan gaat het waaien.
0: Dat gebeurde bij mij, hoor.
1: Ja, bij ons dus niet. Oh. Daarom dacht ik, we kunnen nog even. We zaten in die tuin en het begon een beetje te druppen. Maar ondertussen zaten we nog volledig in de zon. Dus ik denk, het zal zo'n vaart nog niet lopen. Dus ik pak inderdaad mijn buienradertje erbij. Ja, daar heb je met die popcornbuien die oppoppen en weer weg. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dus mijn inschatting was, het duurt nog wel eventjes. Maar dat hele omslaan, dat normaal is dat een voorbode. Maar nu gebeurde dat eigenlijk tegelijkertijd. Dus het begon te spetteren, begon een beetje te druppelen. Ik ben nog in het
0: jammer dat jij nu helemaal aan het ontkrachten bent. Ik denk, jij gaat vol erop, ga jij nu.
1: Nee, maar kijk, ik moet haar gelijk geven. En op een gegeven moment, uit het niets, toen begon het heel hard te regenen. En toen ging het nog harder regenen. En toen werd het pas een beetje donker. Toen dacht ik, ja, dat is even onfortuinlijk nou.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar dit staat toch al enkele weken tussen jullie in eigenlijk. Mm-hmm. Het gedoe over. Ja. En ik moet zeggen, jullie zijn niet de enige. Want er is veel kritiek natuurlijk ook op buienradar en de weerappjes. Dat ze dan niet het goede weer laten zien en zo. Maar is er al enige verbetering bij jouw vrouw?
1: Nee, want ze liggen nu nog te slapen. Maar ik denk dat ik ieder moment een appje zou krijgen van, wat moet ik de kinderen naar school aandoen?
0: Ja.
1: Wat
0: zou je willen adviseren voor vandaag?
1: Nou, vandaag mogen ze op de sandalen, kort rokje en een klein shirtje.
0: Ja, toch?
1: Het wordt bloed. Het wordt hele week bloed. Nou, ik hou mijn hart alweer vast, want de school heeft geappt. Hier, ik kan hem voorlezen. Beste ouders, verzorgers, voor de tweede helft van de komende week wordt extreem warm weer voorspeld. Dus we houden het nou let in de gaten en misschien moeten we maatregelen nemen.
0: Ja.
1: Ja, dat betekent weer dat ze om 12 uur vrij zijn.
0: Ja. Dan ben jij klaar.
1: Ja, maar Mart, ze moeten toch een keer naar school?
0: Ah, dat vind ik ook hoor.
1: Ja.
0: Maar hoezo? Is het dan te heet? Is het dan niet...
1: Ja, dan is het waarschijnlijk te heet, ja.
0: Maar dan moeten ze dan de airco even aanslingeren?
1: Nee,
0: dan
1: hebben we geen airco.
0: Oh, hebben ze geen airco?
1: Nee, oh, nee. Okay. Nee, dus dan krijg je dat soort dingen. Dus, nou, dat zit weer de hele week thuis.
0: Maar heb jij thuis airco?
1: Ja.
0: Oh, dat heb je wel.
1: Op de bovenste verdiepingen wel.
0: Nee, oké, okay, maar ik bedoel, ja, ik heb dat dan niet. Denk ja, of je nou op school geen airco hebt of thuis geen airco.
1: Ja, dat snap, maar dan kunnen ze zich niet meer concentreren.
0: Ah ja.
1: Ja. Ja. Dus als de hele generatie naar de knoppen gaat, is niet door corona, maar gebruik van airco's.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. Deze ochtend is maandag 22 juni met Deep Blue Something. Tot het nieuws van 7:30.

0: Breakfast at Tiffany's. Bijna 7:30. Zometeen krijg je van Mart Gol het belangrijkste nieuws van deze maandag.
1: Goedemorgen. Dat gaat ook over de hitte, maatregelen vanwege de hitte. En ook zelf kun je wat doen voor je je auto vanmorgen start.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Donderdag is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: Actie, Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Oranje fans opgelet. KPN.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Veel zon vandaag en het wordt wederom heet. 27 graden tot 32 in het zuiden. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Het is een stukje drukker ook wel dan vorige week. Wat langere vertraging ook op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel. 40 minuten. De A50 Os-Arnhem bij de Rijnbrug. 1,5 uur vertraging. En de A59 Zonzeel-Os bij Waalwijk-Oost. 9 kilometer en 35 minuten extra. Dit is jou. 19:30 in de Koen en Sander Show. We gaan naar Martgol. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En Nederland maakt zich dus op voor een snikhete week met waarschijnlijk de tweede landelijke hittegolf dit jaar. Vrijdag kan het 37 graden worden. Ja, op meer plekken in Europa is het nu tropisch. In Frankrijk kan het vandaag de warmste dag ooit worden met dik 40 graden. Code rood geldt in een groot deel van dat land. Scholen zijn dicht vanwege de hitte. En ook in Engeland en Duitsland worden temperaturen tot ver in de 30 graden verwacht.
2: We hebben nog geen vertraging op het spoor gehad, toch? Dat krijg je toch met hitte?
3: Dat het de rails uitzet.
2: Dat de rails uitzet,
4: ja. Oh ja.
3: Dan gaan ze natuurlijk met van die speciale treinen ook rijden. Of is het alleen in de winter met van die vloeistof?
2: Dat weet ik niet eigenlijk.
3: Ja, dat is vooral om de ijzer volgens mij af te spuiten.
2: Oh ja.
3: Ja, misschien om te koelen of zo. Zie je in Amsterdam ook wel dat bruggen dan worden gekoeld.
4: Ja,
3: gekoeld,
4: ja.
3: Dat ze anders niet meer open gaan.
4: En dat staat dan iemand bij. Die staat dan heb je de hele dag een brug gekoeld.
3: Ja.
4: 8,5 uur lang sta je gewoon een brug te bespuiten.
3: Ja, het is, ja.
2: Nou ja, ik denk dat als we echt naar 37 graden gaan, dat we wel dat soort problemen gaan krijgen dan gaandeweg de week.
4: Ja, nou, ik vond vrijdag, hè, voordat het helemaal los was, ik vond het ook zo vies benauwd.
3: Vies, oh ja, het was echt benauwd.
4: Ik ben tot niks in staat dan.
3: Nee. Dan wil je misschien eventjes gaan afkoelen. Bijvoorbeeld even lekker ergens zwemmen. Maar zwemmen in een rivier, dat is zeker niet zonder gevaar. Bewijst ook het volgende verhaal weer. Want de dood van een vrouw uit Gelderland gisteren, ze kwam uit Lunteren, was 42 en is verdronken in de Waal.
2: Ja.
3: Zij redden bij het Gelderse Ocht de kinderen die in de problemen waren gekomen. En toen is ze zelf waarschijnlijk meegezogen met de stroming. Volgens de NOS zou ze familie zijn van de kinderen. Dan tennister Serena Williams. Zij staat over een week weer op Wimbledon bij het enkelspel. Ze heeft een wildcard gekregen van de organisatie nadat ze via die weg ook met haar zus Venus is toegelaten tot het dubbelspel in Londen dit jaar. Ze won Wimbledon 7 keer, Serena. En wordt gezien als een van de grootste tennissers aller tijden.
2: Was zij niet gestopt?
3: Zij was gestopt en in één keer was zij weer terug.
2: Ja.
4: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
3: Of het geld was op.
2: Maar
4: 44... Nee, dat zal toch niet.
3: Geen idee, ja.
2: Nee. Maar 44 jaar, hè? En dan gewoon
3: 44,
2: nog...
3: 40, nog even proberen.
2: Ja, wel gaaf, hoor. Vind
3: tot
2: ik dat
3: nu toe,
2: gek.
3: Tot nu toe loopt het sportief niet helemaal. Ze heeft al een paar toernooien gedaan. Dat gaat allemaal net niet helemaal. Maar ze gaat in ieder geval weer proberen in Londen. Dus binnenkort. Dan nog even terug naar de hitte. Want wapper even met de deuren van je auto en zet de ramen open voor je motor start. Dat advies geeft de Wegenwacht vanmorgen in de Telegraaf. Dat er vandaag weer extra pechgevallen worden verwacht. Auto's die het hele weekend in de brandende zon hebben gestaan, die kunnen moeite hebben met starten. En de Wegenwacht rukt nu met dit weer honderden keren vaker uit dan normaal.
2: Ja, en ook je airco niet meteen op maximaal zetten.
3: Nee, het is wel verleidelijk, hè?
2: Dat is wel verleidelijk, maar zet hem even iets minder heftig.
4: Ja.
2: Dan koelt hij ook, maar dat heeft het wat minder heftig ook voor de airco en voor je auto. En voor je
4: Ja.
2: Klein adviesje. Dankjewel aan Mart voor het belangrijkste nieuws. Waar vandaag, maandag 22 juni, zo vlak na een weekend, wat was het een lekker weekend. 5-1 winnen.

0: Sunday. Goedemorgen, de ochtendshow van Jona. Ik zei het net al. Echt een lekker sportweekend natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Zo.
1: Ja. Nou ja, goed, ja, natuurlijk, er gebeurt veel, maar alle ballen, het WK is nu echt begonnen.
0: Ja,
1: dat kan je wel, in ieder geval qua gekte oranje koorts. Bijna 5 miljoen mensen hebben gekeken, 4,7.
0: Ja.
1: Het is het ene record naar het andere sneuvelt. We zijn volop in het WK.
0: Moeten we het natuurlijk even over hebben met onze favoriete voetbalanalist. Ik zag hem gisteren nog op televisie op SBS bij de Oranje Zoon.
1: Ja, ging een beetje vreemd, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, er wordt aan hem getrokken aan alle kanten, dat merk je wel.
1: Dan moet je bij Kelly niet mee aankomen.
0: Nee. Maar ik ben benieuwd of hij al wakker is, 8:50.
1: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Ah, kijk eens, kijk eens. Ja hoor. En dan hebben we natuurlijk over de man met het verstand van het voetbal, hè. Kees Kwakman, dames en heren. Ja.

0: Zo, Kees.
1: Goedemorgen, hey Brian, Bobby, lalalalala. Hey, die toverde die even uit de hoed, Ronald Koeman.
0: Ja, die zagen we even niet aankomen dat hij de basis zou staan.
1: Nee, die zag ik zeker niet aankomen.
0: Maar wereldwijd wordt hij bejubeld nu, hè, Brian Bobby. Dat is ongelooflijk.
1: Ik vind dat wel ook heel erg leuk wel, ook voor Ronald Koeman. Hè. Ja. Je krijgt toch ook wel een beetje gezeik weer van het hele land. En enigszins terecht, wij hadden het natuurlijk ook over de wissels.
0: Ja,
1: en dan komt hij hiermee met een plannetje van tevoren. Ja, en Malen en Brubby. En dan heeft hij er twee in liggen na 20 minuten.
0: Zit er nou Ronald Koeman aan?
2: Ja, een goede Koeman.
1: Ja, dat is zeker.
2: Zeg, Ronald, wat vind jij van Kees Kwakman als analist?
3: Ja, nou, Kees, goede analist. De beste. Maar goed. Nee, jongens, leuk toch? Het was een mooie avond.
2: Ja, is dit nu voor altijd de opstelling? Gewoon Brobby spelen en dan misschien Malen of Summerfield? Maar gewoon, is dit de manier waarop we het gaan doen?
1: Ik denk wel dat hij hiermee verder gaat, ja. En dan is het natuurlijk even de vraag of hij Summerfield of Malen op rechts gaat zetten. Het fijne is ook wel dat je nu, of het nou Malen of Summerfield wordt, een van die twee kan daarna ook invallen. Dat is ook gewoon lekker. Dat je dan iemand hebt die ook met snelheid erin kan komen.
2: Ja.
1: Ik denk ook dat het... dat Memphis moet gaan spelen, dat gaat ook een beetje naar de achtergrond. Hè? Want ja, Brobby, als hij het zo blijft doen, of als hij gewoon ook fit is, dan wordt hij nu gewoon de eerste spits. Dus ik denk dat hij nog wel eens allemaal lekker kan gaan uitpakken.
0: Nou, weet je, wij kletsen zo verder, Kees. Laten wij nog even, voor het gevoel, even teruggaan naar afgelopen zaterdag. 7:00 PM.
4: De bal rolt in Houston. Nederland moet zo snel mogelijk gaan zorgen dat die Zweedse defensie gaat kraken als Knecke.

heeft de bal klaargelegd. En daar gaat hij. Verbrugge zit er helemaal naast. Lager Bjelke 2-1. Vlagsignaal voor buitenspel. Ja, offside. En dus blijft het 2-0. Dat zullen we veel meegeven aan Dumfries. Daar komt hij. Ja, daar is hij alweer. Cody Gakpo. Het is 3-0. Gakpo nog een keer. Gakpo naar binnen. Gakpo. Nederland nu oppassen, komt hij het over de Zweden. Ja hoor, daar is dan wel de treffer. 4-1, niks aan de hand. Somerville nog een keer. Somerville! Nummer 5, hier

0: eigen liedje wordt beter en beter.
1: Ja, ja. Dat is Sander toch, dat laatste stukje live?
2: Ja, helemaal live, ja.
1: Nee, ja. Dat hoor je meteen, hoor.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat is Marcel Kaptein van Ten Sharp. Van de grote hit.
1: Oh, mooi. Op en weer in, hè? Ten Sharp.
0: Precies.
1: Ja, mooi nummer.
0: Die komt rijden, inderdaad. Ja. Maar Kees, ja, 5-1 gewonnen van Zweden. Het hele sentiment is gekanteld. We worden weer wereldkampioen. Dat is dan toch wel weer lekker.
1: Wij riepen het meteen al, hè, jongens. Ook naar Algerije, wij worden wereldkampioen, riepen we bij Joe al.
0: Ja,
2: ja zeker. Ja. Nou moet het Tunesië, daar hebben we het niet eens meer over. Dat is dan gewoon
0: formaliteitje. Nou, wordt dat een B-elftal, Kees? Gaan we dan andere namen zien?
1: Ik denk wel dat hij iets gaat veranderen. Het is even de vraag, Frenkie de Jonge heeft toch wel wat last. Ik hoorde gisteren een lijstje voorbij komen. Noah Vaal noemde dat even op. Nou, daar schrok ik wel een beetje van.
0: Wat?
1: Ja. Er waren best wel wat jongens die her en der lasten hebben. Dan kan je er wel 2-3 misschien sparen, maar hij moet niet de hele elftal overhoop gooien.
2: Nee, want dat gebeurde bijvoorbeeld op het EK 2008 tegen Roemenië. En toen ging het daarna veel minder. Maar goed, eigenlijk mogen we al vooruitkijken. Moeten we nou eerst of tweede worden? Want dan moeten we tegen of Brazilië of Marokko. Wie tref jij liever?
1: Ik denk dat het toch beter is om Brazilië te treffen.
2: Brazilië?
1: Ja. Ja, ik vind Marokko wel een goede indruk maken, hoor.
2: Nou, absoluut.
1: Die zijn ook wel die zijn fit en die hebben echt goede spelers. En daar zit ook een bepaalde spirit in dat elftal. Ik denk toch dat bij Brazilië, dat zijn toch een beetje verdettes. En als die achterkomen, dat gaan ze een beetje zeuren op elkaar. Ja, ik heb toch... Kijk, het allermooiste zou... Nou, we sluiten het natuurlijk niet uit.
0: Schotland
1: heeft een beetje... Ja, die heeft natuurlijk een beetje een gouden pik. Dat Schotland per ongeluk van Brazilië wint.
2: Oh,
1: met 1-0.
2: Ja.
1: Dan krijgen we Schotland.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Dat is leuk, ja.
0: Nou, maar Sander is altijd wel, vind ik mooi, want die kijkt altijd vooruit. Of het nou gaat, hè, de dagen, wel de gisteren de langste dag. Sander is nu alweer bezig met de kerstdagen.
2: Ja, je bent van harte welkom, Kees.
0: maar Sander kijkt ook vooruit in het schema. En Sander zei vanmorgen, en zover was ik nog helemaal niet, Kees, moet ik eerlijk zeggen. Maar die zei, ja, kijk, als je dan die wedstrijd voorbij bent, hè, dus Brazilië of Schotland of Marokko, dan zitten we aan de goede kant van het schema. Al die toppers hebben we dan niet meer tot de finale.
1: Ja, dat is top. Nou ja, dan zijn we er toch?
2: Landen als Engeland, Argentinië, Spanje, het zit allemaal aan de andere kant.
1: Ja, nou ja, dit is toch... Ja, ik zie niet in waar het fout kan gaan eigenlijk.
0: Kan die rondvaartboot kan gewoon geboekt worden
1: hoor. Ja, dat lijkt me wel. Ja, jongens, dit wordt top. Ja.
2: Dan gaan we met z'n allen achter de gouden pik van Koeman aan.
1: Jongens, Nederland, Schotland, heerlijk zeg.
0: Ja. Ja. Is Ronald Koeman nog in de buurt trouwens, Kees?
3: Is zeker. Twee goede calls van Brian. Zegt hij altijd, hè? Calls.
1: Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, calls, ja. Had het
1: ja,
0: ook niet
1: jongens, wat een bondscoach.
2: Ja. Ja. En ik ben benieuwd hoe Ronald Koeman de mazzel zegt.
3: Hey, de mazzel!
0: Heel mannelijk ook.
2: Het is echt
1: de mazzel!
0: Hey, Kees! Tot snel weer, hè? Doei! Ach, wat een topper is nou Kees Kwakman, was dat in de Koen en Sander Show. Straks de drie noten. Nu, Norada Michael Walden.

0: 10 voor 8 hier bij Joe.
1: De mop van Cato.
2: Dat betekent dat het de tijd is voor een mop van mijn dochter Cato. Van haar voor u.
1: Jantje en papa gaan kamperen. Papa vraagt aan Jantje: weet je zeker dat je alle illusieversen doet? Ja hoor, zegt Jantje. Ik heb ze net nog allemaal uitgetest.
0: Goedemorgen, straks de drie noten. Ons dagelijkse muziekspelletje in de ochtendshow.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, heerlijk liedje.
0: Vond het echt wel lekker.
1: Ja.
0: De vredesgesprekken in het Midden-Oosten lijken de goede kant op te gaan. Ga ik je zo om 8 uur meer over vertellen in het nieuws. En een populair drankje, ook nu met het WK, is straks duurder.
2: Meer heerlijke liedjes onderweg. Straks in de ochtendshow bijvoorbeeld dit heerlijke liedje, waar ik 1 noot van heb. Sander, welk nummer is dit?
3: Dit is de moeilijke. Bee Gees, Too Much Heaven.
2: Oh ja, het is weer goed. Ik dacht, misschien ga je die draaien niet zo heel vaak. Denk, nee. Ja, misschien vind je die lastig, maar je hebt hem weer binnen.
3: Is dat een leuk liedje? We gaan lekker met z'n allen slowen of schuifelen.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten

0: koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Ga je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten... of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
10: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recycleforbedrijven.nl.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De maandag van Joe met het nieuws van 8. Hier is Mart Grol.
3: Goedemorgen. Een koud biertje. Dat klinkt lekker met dat warme weer nu, maar smaakt straks misschien bitter. Bier wordt waarschijnlijk duurder, schrijft de Telegraaf. Het kabinet wil de belasting op alcohol laten meestijgen met de nieuwe suikertax op frisdrank. Dit om ons allemaal gezonder te laten leven. Meer dan de helft van de mensen in ons land heeft overgewicht. De eerste ronde vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zitten erop. Er is nog geen deal, maar de sfeer aan tafel zou een stuk beter zijn dan eerder, zeggen onderhandelaars. Nu er een tijdelijke vechtpauze is, wordt de komende tijd geprobeerd om tot een definitief akkoord te komen. Deze hele week wordt in Zwitserland nog verder gepraat. Snelweg A27 is vanaf nu een maand dicht. Gaat om het stuk tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen, net onder Utrecht, een belangrijke verbinding tussen Noord en Zuid. Dit deel staat al jaren ook bovenaan in de file top 10. De weg wordt de komende tijd verbreed en dus wordt verkeer van Gorkum naar Utrecht nu omgeleid. En volgende week gaat het ook om de andere kant. En de voetballers van Kaapverdië die blijven verrassen dit WK. Gelijkspel tegen twee grootmachten inmiddels. Spanje werd al 0-0 laatst en Uruguay nu 2-2. De droom van een plek in de volgende ronde is springlevend voor Kaapverdië. Egypte is zo goed als zeker ook door. Voor het eerst ooit is een WK-pot gewonnen door dat land. 3-1 werden tegen Nieuw-Zeeland dankzij...
4: Salah, Salah, Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
3: Ja, klonk zo bij de NOS. Liverpool-speler Salah. Hij scoorde dus één keer en gaf ook nog een voorzet. Voor de Belgen lijkt een knock-outfase inmiddels na een 0-0 gelijkspel tegen Iran steeds verder weg.
5: Ja, wij in 1990, we waren natuurlijk Europees kampioen, 88. Toen gingen wij in 1990 wel even wereldkampioen worden. Toen speelden wij als Nederlands elftal gelijk tegen Egypte, weet ik nog. 1-1. Zo'n deceptie was dat.
2: Dat jij dat nog weet.
5: Ja, dat was ik. Ja, dat was sowieso een heel mislukt WK.
2: Ja, maar jij hebt natuurlijk, je bent Europees kampioen. Je denkt, nou, dit flikken we even.
5: Drie keer gelijk in de pool en toen verliezen van volgens mij wederom Duitsland. Ja. Dus dat was aan alle kanten staart tussen de benen.
3: Dan weer van Weerplaza. Veel zon, 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit is dan de koelste dag van de week, jongens. Want lokale 37 graden krijgen we op vrijdag.
2: Ach, daar moet je toch ook niet aan denken. En er zijn ook allemaal festivals. Hè? Bijvoorbeeld Concert at Sea is dit weekend.
5: Ja.
2: Dan sta je dus op de Brouwersdam in Zeeland. Op het asfalt in een volle zon.
5: Ja.
2: Het is wel heftig, hoor.
5: Het is heel heftig. Ja, het is echt. Het is vies benauwd warm wordt het.
2: Goed, op dit moment kijken we eens even naar de situatie op de weg. En dat zijn 41 vertragingen. Waarvan de langste op dit moment op de A50. Dan kom ik zo op. Eerst even de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 3 kwartier. Dan die A50 Os-Arnhem voor Heteren. Een uur vertraging, file van 13 kilometer. En de A59 Zonzeel richting Os, tussen Waspik en Waalwijk Centrum, daar 35 minuten.
6: Dit WK Voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: Ja, Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
2: Ja, jij belde mij van het weekend met een voorstel.
5: Ja.
2: Wat van grote invloed is op dit programma. Ja. En daarmee dus ook van grote invloed is op onze luisteraars.
5: Ja, en die hebben ook een beetje hun hulp nodig. Hun hulp nodig.
2: Oké. Okay. Nou, dit voorstel wordt straks aan je voorgelegd over 3 minuutjes. Naar Elton John.

0: Vijf over acht in de ochtendshow. Ja, er ligt alweer de langste dag. Ligt alweer achter ons. Ja. Dat was gisteren, 21 juni.
1: We gaan op weg naar de kortste dag. En die is over net geen half jaar.
0: 21 december.
1: Ja.
0: Ja. Vaderdag ligt inmiddels ook weer achter ons. De afgelopen jaren hebben we ook veel comebacks meegemaakt. Comebacks van bijvoorbeeld Linda, Roos en Jessica. Van bijvoorbeeld Celine Dion.
2: Ja. Bart. Ja, geweldig, hè. Oktober gaat het gebeuren.
0: Gaat het gebeuren, hè. Je gaat erheen. Akda en Munich zijn natuurlijk weer druk aan het optreden. Reinoud Oerlemans was nog eventjes te zien in de GTST. Maar er komt een nieuwe comeback aan. Want deze dame komt terug.
3: Ik heet Pippi Langkous.
0: Pippi Langkous.
1: The one and only.
0: Geweldig. Geweldig. En wij gaan over een half uurtje bellen met Pippi zelf.
1: Ja.
0: Paula Major is haar naam. Baby.

0: er komt een nieuwe serie met, om Pippi heen. En ja, wij willen even weten hoe natuurlijk de echte Pippi daarin staat.
1: Ah, leuk, leuk. Ja. Pippi hoor je over een half uurtje. Ze is inmiddels wakker, hebben wij begrepen. In de Coen en Sander Show.
0: Ja, maar eerst even het volgende. Het is natuurlijk, we zitten vol in het voetbal, hè. Ook dat was het weekend. We hebben hitte gehad, we hebben vaderdag gehad. We hebben natuurlijk ook een geweldige wedstrijd gehad. 5-1 winnen van Zweden.
1: Ja.
0: 4,7 miljoen mensen hebben gekeken. En natuurlijk is dus de vraag, hoe gaan we dat dan donderdagnacht doen? Donderdagnacht om 1 uur trapt Nederland af. Dat is eigenlijk vrijdagochtend in alle vroegte. Tegen Tunesië. En ja, het is natuurlijk gewoon een totaal onhandig tijdstip. 1 uur 's nachts.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Maar de dag daarna is het vrijdag. En op vrijdag ligt het altijd een beetje anders in het land. Op vrijdag werken veel mensen thuis. Op vrijdag nemen mensen misschien ook wel eerder vrij. Dus papadag, dat soort dingen. Dus de vraag is eigenlijk, ga je kijken of niet? En hoe doe je dat dan de volgende ochtend?
1: Ja.
0: Dat is een beetje waar ik dus over aan het nadenken en met mijn vrouw over aan het praten was. En toen dacht ik, ja, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, Oké, ik ga kijken, dan ga ik 3 uur naar bed. Lieve baas, dan kom ik een uurtje of 2 uurtjes later.
1: Ja.
0: Of ik blijf thuis werken. Ik denk dat tot op vrijdag dat daarin werkgevers heel, heel toegeeflijk zijn. Toen dacht ik, moeten wij niet kijken of wij dan misschien ook, net als de luisteraars, het allemaal een beetje moeten opschuiven, het radioprogramma.
1: Dat wij met het ritme van de luisteraars meegaan.
0: Ik denk dat er veel luisteraars gewoon een uurtje of 2 langer blijven liggen en dan de radio aangooien. Dus speciaal als geste, als gebaar naar de luisteraars toe, is de vraag, moeten wij niet gewoon dan om 7 uur een keer van 7 tot 11 gaan uitzenden, of misschien zelfs van 8 tot 12. Dat je toch voetbal kan kijken, een beetje kan uitslapen en niks van de Coen en Sander Show hoeft te missen.
1: Oh ja.
0: Dus daar is mijn vraag, wat zie je voor je? Dus überhaupt is de vraag, ga je kijken of niet? Zo ja, wat doe je dan de volgende ochtend? En vind je dat de Coen en Sander Show misschien wel integraal, maar op een later tijdstip dan moet aanvangen? Nou, daarvoor hebben we een polletje. En dan ben ik heel benieuwd wat de uitkomst is.
1: Ja, als je de app van Joe erbij pakt, dan vind je dat polletje. Daar zie je 3 opties. Hoe laat moet de Coen en Sander Show aanstaande vrijdag, dus na de wedstrijd van Oranje, beginnen? Is dat om optie 1 6 uur, optie 2 7 uur of optie 3 8 uur? Kijk, ja. Terwijl wij nu aan het praten zijn, wordt er druk op gestemd. Ik moet je wel zeggen, Sanne, op dit moment gaat ruim aan kop dat we gewoon om 6 uur moeten beginnen.
0: Ja. Maar dat, kijk, het volk heeft gesproken natuurlijk, maar we zijn er nog niet. Ik zie dat 8 tot 12 nu ook langzaam opkomt.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, breng je stem uit. Uiteindelijk, ja. De klant is koning natuurlijk.
0: Ja, we doen het voor jou, hè, niet voor onszelf. Dus, natuurlijk ook wel, hoor, maar goed. Dat is
1: nee, maar goed, als het allemaal wat later begint, hoe leuk is het dan dat de ochtendshow ook langer doorgaat natuurlijk op vrijdag?
0: Dat is het. We zijn er dan bijvoorbeeld als we 8 uur beginnen tot 12, hè? Hey.
1: Breng jouw stem uit. Bepaal hoe laat de ochtendshow vrijdag gaat beginnen via de Joe-app.

0: Miami Sound Machine, Bad Boy. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Met een bijzondere week als het gaat om het weer natuurlijk. Want ja, Mart zei het net al, het is eigenlijk vandaag de koelste dag. We gaan richting de 32 graden.
1: Inderdaad, ja. Vrijdag misschien wel 37 lokaal. Ja.
0: Vrijdag sowieso een gekke dag, want vrijdag is de day after. Of eigenlijk is het de dag van de derde wedstrijd in de pool van het Nederlands elftal op dit WK. Ja. Spelen we namelijk om 1 uur 's nachts. Dat is dus vrijdagochtend heel erg vroeg, Sander. En jij hebt daar van het weekend met jouw vrouw over gehad. En jij kwam net met een bijzonder voorstel.
2: Ja, ik dacht, god, ja, de mensen bedienen, weet je, die zitten zich ook een beetje in een spagaat. Wel of niet uitslapen, wel of niet ons ziek melden. Weet je wel, hier heb bijvoorbeeld... Ja, hier zegt André, ik moet wel een verrassing voor mijn baas blijven dat ik vrijdag ziek ben. Maar dacht ik, ja, is het niet gewoon dat wij ook gewoon ons aanpassen aan het tijdstip van de mensen? Dat die staan misschien later op door de nacht. Dat wij onze show ook wat verlaten. En dan alsnog de Koen is wel een show doen, maar bijvoorbeeld vanaf een uurtje of 8 of een uurtje of 7. Of half 8 voor mij apart.
0: Dus dat, ja, precies. Want je bent dan later op gang. Dus dan begint de ochtendshow ook wat later. En gaan we natuurlijk ook langer door. Dus er zijn 3 opties. Een polletje hebben wij gestart.
2: Ja.
0: In de app van Joe vind je die poll. En dan kun je dus stemmen. Optie A is 6 uur. Optie B 7 uur. Of gaan we optie C van 8 tot 12 uur uitzenden?
2: Ja, nou, dit is een tussenstand, hè? Want er kan gestemd worden tot donderdag 10 uur. Ja, want mensen zijn nu nog niet zo bezig met... maar gaandeweg de week komt dat die oranje gekte toch weer de hoek om kijken.
0: Er is één uitkomst, of één optie, die sowieso wegvalt. Dat is namelijk dat we om 7 uur 's morgens beginnen.
2: Ja.
0: Daar heeft maar 2% van de mensen heeft daarop gestemd.
2: Ja. En dat is ook een net niet oplossing.
0: Dat is precies.
2: Ja, daar heb je niks aan.
0: Het is eigenlijk alles of niks. Dus op dit moment gaat nipt aan kop, moet ik zeggen, dat we gewoon om 6 uur beginnen. En de ochtendshow maken tot 10 uur. 53%. Maar 44% zit er vlak achter. Ja, 44% zegt, nee, beginnen jullie maar om 8 uur en gaat door tot 12.
2: Ja.
0: Ja, komt er heel veel op binnen. Bijvoorbeeld Ineke heeft ons een berichtje gestuurd.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Ik heb gestemd vanaf 8 uur de Koen en Sander Show aanstaande vrijdagmorgen.
2: Kijk, dankjewel. Ik snap je helemaal.
4: Goedemorgen, Koen en Sander. Ik zou heel graag willen dat jullie een keertje van 8 tot 12 draaien om de voetbalwedstrijd. En zodat ik jullie hele show kan luisteren in verband met mijn pasgeboren baby.
0: Kijk.
2: Ah ja.
0: Danny net weer vader geworden.
2: Leuk, Danny. Gefeliciteerd nog.
0: Hebben Liet al nog?
5: Ik vind het echt een hartstikke mooi idee dat jullie van 8 tot 12 zouden willen uitzenden. Maar als jullie het echt voor ons doen, dan gaan jullie van 6 tot 12.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, kan.
2: Kan hoor.
0: Wel een lange ruk.
2: U vraagt, wij draaien.
0: Nou, dan heb je al een korte nacht gehad. Dan moet je er wat extra. Dat is in principe niet het hele idee van wat je hier opperde, toch?
2: Nee, maar wij zijn. Ja, nee, goed. We geven een beetje eer, maar dit vergeten we natuurlijk niet.
0: Marjan, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Uit Berkel en Roderijs. Vind je het een goed idee om iets te doen aan onze begintijdstip vrijdag?
6: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay.
6: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja. En hoe laat zouden we dan moeten beginnen volgens jou?
6: Nou, ik vind van 8 tot 12.
0: Oh, oké. Okay.
6: Vind ik een.
0: Ja.
2: En wat jij hebt ook plannen om de wedstrijd te gaan kijken en dan misschien iets langer bij te slapen?
6: Zeker.
2: Ja.
6: Ja, ja, natuurlijk. Ik ga die wedstrijd niet missen.
2: Nee, dat snap ik. Ja, dat zullen veel mensen hebben. Hè? Want we denken, het gaat nergens meer om. We zijn toch al gekwalificeerd. Maar ja, aan de andere kant, ja. Het is wel een WK. Het is wel oranje.
0: Absoluut.
2: En je wil het toch inderdaad niet missen.
0: Ja.
6: Wil het zien, tuurlijk.
0: Leuk, oké. Okay. Ja. Nou, dank voor jouw stem. Ik zie dat het begint nu gevaarlijk dicht bij elkaar te komen.
2: Ja.
0: We gaan de optie van 8 tot 12 gaat nu bijna over de optie van 6 tot 10 heen.
2: Hey, en we zijn nog flexibel, hè. We kunnen ook van 10 tot 2. Ja. Of van 12, van 12 tot 4.
0: We maken er gewoon een middagshow van.
2: Ja, toch?
0: Hé, hey Marjan, dankjewel. Hè. Fijne dag.
6: Hey, alsjeblieft. Doei, doei.
0: En Sander, realiseer jij dat als wij doorgaan... Hè, dat het dan mogelijk 3 uur 's nachts wordt dat gedaan.
2: Doe hetzelfde.
0: Ja, hebben we weer een uitdaging te gaan.
2: Ja.
0: Nou, breng je stem uit. Dus we hebben een polletje in de app van Joe en daar kun je gaan naar stemmen. En de meeste stemmen gelden, hè? Zo is het ook. Nieuws van 8:30 krijg je straks van Mart. Nu is

0: Leave. Zometeen hier in de show.
1: Ik heet Pippi Langkous.
0: Ja, Pippi. Pippi. En ook het nieuws van 8:30, Mart.
2: Goedemorgen. Je hoort zo waarom een kratje bier waarschijnlijk duurder wordt. En de kringloopwinkel is niet alleen meer een plek om een koopje te scoren. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsauzen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
6: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Kerst.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4.000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Goedemorgen, het weerbericht van Weerplaza. Warme dag opnieuw, 27 tot 32 graden. Later in de week lokaal 37 graden. Ja, duidelijk is dat er sowieso een hittegolf, de tweede hittegolf alweer.
15: Zo, ja, maak je op voor heel vies weer.
14: 43 vertragingen op dit moment op de weg. Zitten echt wel een paar hele lange bij. Bijvoorbeeld de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 1,5 uur extra, dat komt door een ongeval. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. 1 uur vertraging en 50 minuten op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk. Dan is de oprit dicht op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 35 minuten. De A50, dat is de laatste os in de richting Arnhem tussen Bankhoef en Heteren. Daar ben je 3 kwartier langer onderweg. Dit is jou. En gaan we naar het nieuws van 8:30 deze ochtend. Mart Gol, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De suikertax die het kabinet over een paar jaar wil invoeren maakt niet alleen frisdrank duurder, maar ook een biertje, schrijft de Telegraaf. Doordat de belasting op bier is gekoppeld aan die van alcoholvrije dranken, zal ook de prijs van bier meestijgen, terwijl in gewoon bier meestal nauwelijks suiker zit. Afhankelijk natuurlijk van wat je pakt, want die smaakjes heb je natuurlijk ook, hè, maar dit is dan, gaat om gewoon bier. Het moet er vooral voor zorgen dat we allemaal gezondere keuzes maken. Een krat bier kan daardoor een euro duurder worden. De grote vraag in Engeland is vandaag of de Britse premier Starmer blijft of niet. Een krant schrijft dat hij vandaag bekend gaat maken dat hij vertrekt. Al ontkent een bron binnen de regering dat. Een rivaal van Starmer wist lokale verkiezingen te winnen. En hij zou binnen de Labour-partij nu genoeg steun hebben om het premierschap over te nemen. Dan kringloopwinkels. Dat is de plek niet alleen maar om een kopie te scoren, maar ook een baan. Volgens de Telegraaf heb je veel kans op werk als je aan de slag wil in de wereld van tweedehands en vintage. Steeds meer mensen die kiezen voor duurzaam en daardoor is er extra personeel nodig, omdat het aantal winkels groeit. Ook in de bouw en de dierenartsenpraktijk is veel vraag naar mensen. Er worden meer huizen gebouwd en sinds corona hebben meer mensen een huisdier.
1: De kringloopwinkel, dat is een woord wat ik denk ik 3 keer per dag hoor bij mij thuis.
16: Oké. Okay.
1: Mijn vriendin, ja, dat is niet normaal. Maar die is zo van de vintage geworden en de kringloop. Dus en die heeft ook haar eigen rondje, ben ik achtergekomen. Dus ze zegt op zaterdagmiddag, ik ben even kringlopen, heet het dan.
15: Ja.
1: En dan heeft ze helemaal zo'n rondje en dan gaat ze langs allerlei kringlopen. Ik ben de laatste keer mee geweest. Weet jij hoe druk het daar is?
15: Ja, heel druk.
1: Dat is niet normaal.
15: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind het zelf een beetje viezig altijd.
1: Nee, joh. Ja, je koopt daar toch niet je ondergoed?
15: Nou, nee, maar ik heb een keer op een bank gezeten. Die was gekocht in een kringloopwinkel. Er zat nog een halve muesli-bol in het. Tussen de...
1: Ah, okay. Ja. Nee, maar je hebt tegenwoordig, ja. Je hebt echt, als je naar dan moet je naar de goeie gaan. Dan heb je echt hele mooie dingetjes. Ook van die prachtige glazen die dan uit Frankrijk komen, weet je wel.
15: Ja.
1: Ik weet, jij vindt het allemaal een beetje, je kijkt er een beetje op neer, maar ik snap de hype wel.
15: Nee, ik snap de hype ook wel. Het heeft wel iets charmants, maar ik ben toch heel erg van, het moet nog liefst allemaal in de doos zitten.
16: Ja, ik snap Sander wel.
15: Ja, dank je maar. Ja.
16: En met de hitte nu lijkt een koude douche een goed idee. Dat voelt lekker, maar volgens RTL werkt het maar heel eventjes. Een expert zegt dat je bloedvaten door de kou samentrekken. Daardoor kan je lichaam daarna juist minder makkelijk warmte kwijt. Het beste zou een lauwe douche werken. Die koelt je wel af, zonder dat je lichaam in een stand schiet van warmte vasthouden.
15: Ja. Hebben jullie goed geslapen vannacht eigenlijk?
16: Mwah. Heerlijk.
1: Mwah.
15: Ja, serieus?
16: Ik vind het heerlijk dit weer.
1: Ja, maar jij hebt natuurlijk airco op je slaapkamer.
16: Nee, ook niet. Gewoon een ventilatortje aanstaan.
1: Oh ja.
16: Ja, dus ik kan er wel goed op.
15: Ik kon er gewoon van, ik kon niet slaan. Nee. En dan 1 been uit bed en dan weer niet. En toch had ik het weer warm en dan toch ook weer niet. En ach, je vindt je draai gewoon
1: nee,
15: niet.
1: Maar het is maar 1 oplossing voor, dat is je er volledig aan overgeven.
16: Ja.
1: Niet boos proberen het gewoon te denken, ik ga heel stil liggen en dan val ik vanzelf al in slaap.
16: Ja. Denk aan koude dingen. Ja, oprecht.
1: Nee, joh, maar jij doet dat?
16: Ja, doe ik.
1: En dan jij denkt aan koude dingen?
16: Ik denk lekker aan wintersport en dat aan kerst. En dan val ik vanzelf in slaap.
15: Maar om nou gewoon tijdens mijn slaap te denken aan de sfeer in de studio. Ja.
1: We hadden het over kringlopen en recyclen. Over iets wat weer terug gaat keren. Wat eigenlijk ook weer gerecycled gaat worden. Maar dan in een nieuwe versie. Dat is...
8: Ik heet Pippi Langkous.
1: Pippi Langkous.
15: Pippi Langkous. Och, zo leuk. Het is toch een goed boek, maar natuurlijk ook een fantastische serie.
1: Ja, uit de 1969 komt deze iconische serie. Maar dan is er een comeback aangekondigd. En over 6 minuten... Ah, dit is prachtig hoor. Gaan we...

0: Bloedhete week. We loodsen je er doorheen. Tropische temperaturen. Maar gelukkig zijn daar de Beach Boys op de radio met Kokomo. Ja, het zijn natuurlijk ook een beetje verwarrende tijden met veel nare berichten, ook wel in het nieuws, veel naars wat er in de wereld gebeurt. En dus lijken we wel meer toe te leven naar dingen van vroeger die weer terugkomen.
1: Ja, ook vandaag bekend geworden dat Netflix een Sesamstraatfilm gaat maken.
0: Ja.
1: Leuk, hartstikke leuk. Maar als je het daarover hebt, is misschien wel het grote nieuws dat Pippi Langkous terugkomt.
0: Bekende serie, alweer uit 1969. 2 seizoenen werden er toen van gemaakt. Ongelooflijk.

0: jeugd kent dit natuurlijk gewoon niet meer, hè?
1: Het stamt natuurlijk allemaal af van een boek van een geweldige Astrid Lindgren. Ja, ja, de boek is daar natuurlijk tijdloos.
0: Dat is waar. Dus het kan nog steeds gelezen worden.
1: Ja, dan, nou ja, bij ons thuis. Wij hebben Pippi Langkousen, Pippi gaat van boord en Pippi in Tikketakketoekoeland. Ja, dat is, ja.
0: Het is prachtig nieuws, vinden wij in ieder geval. En wat ik even zo prachtig vind, zeg ik maar gewoon eerlijk, is dat wij nu aan de lijn hebben Pippi Langkous. Inmiddels 84 jaar, Paula Major. Mevrouw Major, hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat blijft mooi om dit te horen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Want u bent 84, dat is een prachtige leeftijd, maar uw stem is nog steeds hartstikke jong.
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Ik kan hem ook heel oud maken.
0: Hey, maar u wordt natuurlijk nog heel vaak herinnerd aan Pippi, neem ik aan.
2: Ja, maar het werd ook steeds herhaald. Dus zeg maar, gisteren was ik op een feest en toen was er een jongen, ik denk dat hij nou een jaar of 27 is of zo. En die zegt, ik heb nog eens al die Pippi-films doorgekeken.
0: Oh,
2: ja, leuk. Echt, ja, en dan kom ik ook mannen tegen die zeggen, ik was vroeger verliefd op Pippi.
1: Ja, nou wie niet eigenlijk, hè? En we willen ook allemaal Pippi een beetje zijn. Ja, en hoe oud was u toen u Pippi insprak? Hoe oud was u zelf?
2: Ja, ik was al oud, want toen hadden ze nog niet echt die kinderen die dat inspraken. Want dat was toen toch te moeilijk. Ze konden niet even gauw de band vooruit of achteruit het synchroon leggen. Dus nu kan dat makkelijker. En toen was ik 29.
1: Jee.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En wat vindt u ervan dat er een nieuwe serie van komt, Pippi Langkous?
2: Ja, ik vind het leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, het wordt een herinterpretatie, dus het wordt een animatie.
1: Animatie.
0: Het wordt wel een beetje anders dan anders, maar u wordt er wel blij van.
2: Ja, ja, natuurlijk. En ik weet nog dat toen kwam er een tekenfilm en toen hadden ze eigenlijk, die kwam kort na die serie hoor, er was niet zo lang tussen. Hmm. En toen hebben ze mijn oudste dochter gevraagd, die heeft toen Pippi dus ingesproken.
1: Oh, dus de Pippi Langkous is een familiegeschiedenis eigenlijk.
2: Maar zij is nu 59, dus dat is ook al heel ouder.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar en wist u toen die Pippi insprak van dit kan wel eens een succes worden? Want is het
2: nee, helemaal niet.
1: Nee?
2: Het werd nog niet uitgezonden of ik kreeg al een interview. En ik dacht, wat raar, ik doe zoveel en doe Pippi. En dan komen ze ineens een interview van tevoren doen. Ja, daar begreep ik niks van. Maar nou, de rest van mijn leven begrijp ik het. Want het houdt niet op.
0: Ja.
1: Nee. Nou ja, dan durf ik het bijna niet te vragen. Maar heeft u nog een stukje Pippi in huis?
2: Nou, jazzzangeressen moeten tegenwoordig ook allemaal zo'n kraakje in hun stem hebben. Dus zo kan ik het wel, hoor.
1: Ja.
2: 3 is 4.
0: 2
2: is 3.
0: Ja. Wauw.
1: Ja.
0: Dit is fantastisch.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, maar u kunt gewoon de nieuwe animatiefilm gaan inspreken.
2: Nee, dat doe ik echt niet.
0: Nee, ook niet als u vragen?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat vind ik te gek voor woorden. Nee, nee, maar toen zat mijn derde dochter in mijn buik toen ik Pippi opnam.
0: Ja.
2: En die zei haar hele leven, ik wil ook een keer Pippi inspreken. Maar ja, die is nu ook alweer iets ouder natuurlijk.
0: Ja, ja,
2: dus,
0: ja, ja, ja.
2: Maar zij zou bijvoorbeeld wel Tante Pastelia of zo kunnen doen.
0: Oh ja.
2: Of
0: ja.
2: Eventueel regisseren, want dat doet ze ook. Toevallig heb ik 2 kinderen die heel veel inspreken. En ik zou zo een leuke rolverdeling kunnen maken. Ja. Want toen ik die Edison populair kreeg voor die grammofoonplaat, toen zat mijn zoon weer in mijn buik. Dus,
0: oh.
2: En die spreekt ook heel leuk in. Dus ik zou zo een paar agenten of dieven, dat zou mijn zoon weer kunnen doen.
0: Okay.
2: En
1: zoveel personages als u heeft ingesproken, heeft hij ook in die buik gehad ongeveer.
0: Mevrouw Major, ontzettend leuk om u gesproken te hebben. Het gaat u goed, u klinkt nog fantastisch.
1: Ja.
0: Ik hoop dat u nog heel veel mooie jaren heeft
2: gehad. Ja, jullie succes gaan. Met je uitzending.
1: Dankjewel, en dag
2: Pippi.
1: En met
2: Pippi. Het Nederlands elftal, hè?
0: Het Nederlands elftal, ja. Kijkt u ook?
2: Ja, ik kijk nu. Ik weet niks van voetbal, maar ik kijk dit jaar heel veel.
1: Nou, ook leuk.
2: Midden in de nacht en zo.
0: Oh, moet Pippi dan niet gewoon slapen?
2: Nee, oude mensen zijn vaak 's nachts wakker, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Dus dan ga ik even naar beneden, ga ik even kijken. Dat is hartstikke leuk.
0: Nou, geweldig. Mevrouw Major, dankjewel.
1: Okay.
0: En een fijne dag.
2: Dag.
0: 84
1: heen.
0: Zo, ze klinkt toch heel jong.
1: Ja, heel jong.
0: Ja, geweldig.
1: En vitaal ook, hè?
0: Ja, onze enige echte Pippi Langkous. Straks de 3 noten in de ochtendshow.

0: Langkaas aan de lijn, natuurlijk Zweedse serie, hè?
1: Ja.
0: Nu hebben wij ABBA SOS uit Zweden. En afgelopen zaterdag hebben wij de Zweden even laten zien wie er het beste is met voetballen.
1: De Zweden even laten zweten.
0: Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je in het nieuws straks?
2: Olieprijs die daalt verder, ga ik je zo verder uitleggen. En vandaag is een goede dag om even te wapperen. Waarmee? Hoor je zo.
3: De drie noten.
0: Er ligt hier voor je klaar een Koen en Sander showpakket. En ook een waardebon om een kussen uit te kunnen zoeken bij Betere Bed. En dat kun je winnen als je meespeelt met onze dagelijkse spelletje, de drie noten. Ik heb hier drie noten onder de knop staan. En je mag raden om welk liedje het gaat. De titel willen we graag van je weten. En dan mag je gaan sturen in de app van Joe. Sander, jij met jury?
1: Ja.
0: Samen met Mart, natuurlijk.
2: We
0: beginnen met de noot 1. Even kijken. Zou dit genoeg kunnen zijn om te achterhalen welk nummer dit is?
1: Oh, leuk. Nee, er moet wel een nootje bij.
2: Er zit iets erbij, ja.
1: Ja.
2: Ja. Dit is wel zat, denk
1: ik. Dit
2: is
1: wel zat, ja. Ja. Okay. Ja, we laten het hierbij.
0: Ja?
1: Ja,
0: twee noten.
1: Ontzettend van toepassing.
0: Ja, dat is de grootste hint die ik kan geven.
1: Ja.
0: Ik laat hem nog één keer horen. Titel van dit liedje. Van harte welkom in de Joe-app.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranjepool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
5: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Donderdag is het Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder. Zometeen.

0: Bakker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Ruitschade en nog meer te doen vandaag?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.

0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: We gaan daar straks beginnen aan de eerste singalong van de nieuwe week. Nu nieuws, Mart Grol.
18: Goedemorgen.
19: De olieprijs daalt. En dat komt door de positieve geluiden over hoe de vredesgesprekken tussen de VS en Iran gaan. In Zwitserland praten beide landen sinds gisteren over definitieve vrede. En daarbij gaat het ook over de zeestraat van Hormuz, waardoor olietankers al maanden stil liggen. De prijs van olie daalde vorige week ook al nadat er een tijdelijke vechtpauze werd afgesproken. Dan is het in Qatar helemaal misgegaan met een fabriek die was beschadigd tijdens die Iran-oorlog en weer werd opgestart, een aardgasterminal. Er is een explosie geweest en er zijn veel slachtoffers, zeker 50 gewonden. En ook worden nog 18 mensen vermist, zeggen de autoriteiten. Dan naar eigen land. Met een suikertax betalen we straks meer voor producten waar suiker in zit, zoals bijvoorbeeld een fles cola. Maar ook voor bier ga je over een paar jaar meer betalen, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Niet omdat er in gewoon bier veel suiker zit, maar omdat de prijs van bier is gekoppeld aan die van drankjes zonder alcohol. Doel is dat we allemaal gezonder gaan leven. En dan de hitte. Wapper even met de deuren van je auto en zet de ramen open voor je de motor start. Dat advies geeft de Wegenwacht vanmorgen in de Telegraaf, dat er ook vandaag weer extra pechgevallen worden verwacht.
20: Nummer 1, wat echt kapot gaat bij deze hitte, dat is de accu. Accu's houden niet van deze enorme temperaturen. En daarnaast zien we toch wel veel auto's die overhit zijn.
19: De Wegenwacht rukt nu met het warme weer honderden keren vaker uit dan normaal. Auto's die het hele weekend in de brandende zon hebben gestaan, kunnen moeite hebben met starten. Vandaar die Wapper-tip. Het weer van Weerplaza. Zonnig en heet tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Op de Wadden het koelst vandaag met een graad of 20.
21: Nog even over jouw wappertip.
19: Ja, zie je voor je. Heel Nederland is aan het wapperen.
21: Nee, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Want jij adviseert al de hele ochtend mensen
19: De ANWB.
21: Oké, sorry. Nou, goed,
19: ik ben een brenger. Ja.
21: De ANWB adviseert mensen te wapperen met het portier van je auto.
19: Ja.
21: Maar wat heeft dat voor invloed op het starten van je auto dan?
19: Nou, dan is die hitte is dan uit die wagen eventjes.
21: Ja, uit je interieur, maar dan zit je accu niet.
19: Maar dat zit er allemaal met kanalen en met... Ja. Dat zit er allemaal, denk ik, in.
21: Maar dat heeft... dat. Oké, okay, dus je moet eerst wapperen en dan de auto.
19: Ik ben geen auto.
21: Ik vind het een raar advies van.
19: Misschien luistert er wel een wegenwachter.
5: Maar het staat toch los van elkaar?
21: Wat bedoel jij?
5: Nou, dat wapperen heeft inderdaad geen invloed op de motor.
21: Nee, maar zo wordt het wel gebracht.
5: Nou, wapperen heeft met de deuren van je auto en zet de ramen open voor je de motor start.
19: Maar dan hoeft die airco niet zo te loeien. Dan geeft hij niet in één keer zo'n enorme boost.
5: Snap je? Dat snap ik wel, ja.
21: Ja, oké.
19: Okay. Dan gaat hij in één keer, knalt hij eruit. Want jij zet dat ding op volle stand.
21: Ja, op die manier.
5: Ja, nee, dat is, de eerste 10 seconden, als je meteen in een hete auto gaat zitten, die is killing.
19: Ja, daarom.
21: Ja, die is verschrikkelijk, ja.
5: Die is verschrikkelijk. Dat zit je echt in 40, 45 graden. Ja. Even eruit en dan, ja.
21: Mart, dankjewel voor het nieuws. En natuurlijk de wappertip nemen we mee de komende dagen, want het blijft nog lang warm. Hoe is het nu op de weg? 33 vertragingen, meldt Flitsmeister. De langste op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld door een ongeluk 1,5 uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp, daar 3 kwartier extra. En de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren, daar 55 minuten. Met een paar lange vertragingen op de weg. Hopelijk hou je het hoofd koel. En luister met ons mee naar deze 2 noten van een toch wel heel bekend liedje. En de vraag is, welk liedje is dit?
5: Ja, het is in ieder geval niet Summer in the City van de Loving Spoonful. Dat denkt Marianne. Het is ook niet Eeuwig Zou Tekort Zijn van Volumia. En het is ook niet Party in the USA.
21: Nee, het is een heel toepasselijk liedje. Maar wat is de titel van het nummer? Mag je nu gaan appen?
15: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
21: Goedemorgen, zometeen meezingen met Status Quo, Whatever You Want, en nu Phil Collins, Philip Bailey. Hier is Easy Lover bij Joe.

0: Status Quo. Whatever you want. Lekker meezingen in de Joe Singalong.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Doen we iedere ochtend vanaf 9 uur. Dat is gewoon zo'n lekker uurtje. Weet je. Dan hebben we een soort van ochtendshow gehad. En dan heb je zo een uurtje meezingen en dan ga je zo lekker de dag in.
2: Ja, en zingen is goed voor je. Is bewezen. Dat komen stofjes vrij. En als je goed kan zingen, dan maak je anderen ook te blij mee. Dus ik was toevallig van het weekend op de fiets met mijn oortjes in. Ook betrapte ik mezelf dat ik aan het hard aan het meezingen.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: Ik vind dat heel grappig als je mensen op straat tegenkomt die dan inderdaad gewoon ongegeneerd aan het zingen zijn op de fiets of zo.
2: Ja, dat zijn echt. Die hebben ook van die heel hard zingen. Dat vind ik heel dapper hoor. Dat hoeft voor mij dan weer niet.
0: Ja, die doen het er ook een beetje om, denk ik.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Wel vrolijk. Andrew, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen mannen.
0: Ben jij een zinger eigenlijk, Andrew?
3: Ja, valszinger.
0: Valszinger.
3: Dat is ook een zinger.
0: Dus jij zingt lekker vals mee met alle liedjes hier in de
3: Ja, daar ben ik goed in.
0: Ja,
3: ja. Ja, zeker.
2: Hey, en je komt uit de buurt van Rotterdam?
3: Ja, dat kan ik wel horen.
2: Ja, kan ik horen. Heb je nog iets gemerkt van Kaapverdië die gelijk heeft gespeeld? Want natuurlijk, in Rotterdam heb je een grote gemeenschap Kaapverdianen.
3: Nou, ik woon onder Rotterdam in de Hoekse Waard. Dus ja, dat is niet heel erg Kaapverdiaans, zeg maar.
2: Nee.
3: Dat is meer een beetje, wel een mengelmoesje tegenwoordig. Maar dat is, heel weinig Kaapverdi hier zo.
2: Nee, oké, dan weet ik dat ook weer.
3: Ja. Ik ken er wel eentje trouwens, ja. Een halve.
0: Een halve Kaapverdiaan.
3: Ja, maar je hebt niet gevierd.
0: Oh. Ja, het gaat lekker. Maar ze zijn nog niet in Sanne, want ze hebben dan twee gelijke spelen. Dus het moet nog gepresteerd worden.
2: Maar wel historisch.
3: Ja, dit was wel een prestatie, toch?
0: Ah, dat is heel
2: cool. Hoorde ik waar in Spanje. Daar gaat hem aanstaan, ja.
3: Ik kan het zeggen.
0: Andrew, jij mag ook een prestatie gaan leveren. Namelijk ons vertellen welk liedje dit is. Twee noten.
3: Nou, ik heb mijn Hawaii-jurkje al aangetrokken en mijn kokosnotenborsten. Dus dat kan niet anders dan André van Duin zijn met Als de zon schijnt.
0: Rotterdam zou je helemaal niet, hè? Nee.
2: Hey, we gaan hem even draaien als je nog een foto van jezelf in de kokosnotenborsten stuurt.
3: Ja. Nou, dat gaan we doen.
0: En het Hawaii-jurkje. Andrew, gefeliciteerd. Het Koen en Sander Show pakket, inclusief een kussen van Beter Bed, komt jouw kant op.
3: Fantastisch, dankjewel mannen.
0: En houd het hoofd cool, hè. Jojo, doei.
3: Doei.

0: Key Collective. En The Key, The Secret in de singalong van Joe. Singalong nemen wij ook zeer letterlijk, want het is maandag, Sander, begin van de week. Wij mogen straks weer gaan zingen.
1: We gaan de noot raken, we gaan hem lekker raken zometeen. We gaan met z'n tweeën een liedje meezingen, weliswaar omste beurt. Het liedje stopt op een gegeven moment, wij moeten doorzingen.
0: Ja.
1: Muziek stopt, tekst stopt, wij gaan a cappella door. En op een gegeven moment komt dat allemaal weer samen. En dan is natuurlijk de vraag, loopt dat dan synchroon?
0: Ja, het gaat allemaal om timing. Je mag gaan stemmen, we hebben weer een polletje in de app van Joe. Kun je stemmen op Koen of op Sander? De vraag is, wie zingt dit nummer vandaag het beste? Anita Meijer en Why Tell Me Why.
1: Ja, is dat Koen of is dat Sander?
0: Ja, je mag het Koen en Sander Show pakket mee winnen vandaag. Dus laat het eventjes weten. Dus in een polletje, de app van Joe, stemmen op Koen.

0: Cinemo gaat verder straks naar het nieuws van 9:30. Krijg je van Mart.
1: Goedemorgen. Hoe lang is AI nog toegestaan in de klas? En een nieuwe WK-fluitklus voor scheidsrechter Danny Makkely.
2: Hoor je zo. Voor een paar minuten.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20%

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Een bloedhete week. Vandaag de koelste dag. 24 graden in het noorden, 32 in het zuiden van het land.
5: Sorry.
4: Een raar gegeven is dat, hè? Dat het de coolste dag is, ja.
6: En misschien dat we deze week van horen in Giron. Dat de Elfstedentocht weer.
4: Ja, denk je, ja.
6: Nou, kans is misschien klein.
4: Ik zou er niet op inzetten, laat ik het zo zeggen. We gaan naar het verkeer. Er zijn 19 vertragingen. Het is nog wel goed mis op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Er is een ongeluk geweest bij Amersfoort. Op dit moment 1,5 uur vertraging voor Barneveld. 10 kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn volgt Utrecht, Breda en Arnhem. En dan rij je een stukje om via de A28, de A27 en de A12. Ook nog een melding van de A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelofarendsveen. 3 kwartier.
7: Dit is jou.
4: Straks weer singelongen. Nu het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
8: Goedemorgen. Het lijkt wat rustiger te worden op de oliemarkt. De olieprijzen zijn vanmorgen verder omlaag gegaan omdat de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran volgens de onderhandelaars de goede kant op lijken te gaan. Het gaat natuurlijk ook over de toekomst van de zeestraat van Hormuz, waar olieschepen al maanden stil liggen. En beide landen, de VS en Iran dus, gebruiken de komende 2 maanden om tot een deal te komen. Wie op zoek is naar werk heeft op dit moment in sommige beroepen de banen voor het uitkiezen. Volgens de Telegraaf zijn er veel kansen in de bouw, bij de dierenarts en in de wereld van tweedehands en vintage. Wordt meer gebouwd en er is veel onderhoud nodig aan wegen en bruggen. We hebben sinds corona meer huisdieren. En steeds meer mensen kiezen bewust voor gebruikte spullen. Dus drukte in de kringloop betekent meer personeel nodig. Noorwegen trapt op de rem met AI in de klas. Basisschoolleerlingen mogen vanaf het nieuwe schooljaar geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld ChatGPT. Volgens de Noorse regering wordt die technologie nu op veel scholen al gebruikt. Dat is ook een zorg. Kinderen zouden te afhankelijk worden van AI en daardoor minder zelf leren. Daarom wil Noorwegen terug naar de basis. Eerst zelf leren lezen, schrijven en rekenen en dan pas met AI in de weer. Op de middelbare school komt AI juist wel weer terug, omdat jongeren ook moeten leren omgaan met de technologie van de toekomst. En dan het WK voetbal. Oranje traint vandaag voor de wedstrijd in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië. En ook de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely gaan we weer in actie zien. Hij zal fluiten tijdens Marokko-Haïti. Die wedstrijd die trapt een uurtje eerder af vergeleken met Oranje. Dus om middernacht op donderdag. Onze tijd dan. Het zal ook voor Nederland een belangrijke pot zijn. Ja. Want de uitslag van de wedstrijd bepaalt mede wie onze tegenstander wordt in de volgende ronde de knock-outs.
4: Omkopen.
6: Ja, maar goed, we zullen zien dat wij misschien tweede worden. Je weet het niet.
4: Nee, je weet het niet, nee.
6: Nee, en ik, de een zegt, je kan beter Brazilië treffen, zoals Kees Kakman. En de ander zegt, nee, ga toch maar voor Marokko.
4: Wat vind jij? Ja, Brazilië is natuurlijk gewoon, dat is gewoon, van vroeger uit was dat gewoon de grote, die wil je nooit hebben.
6: Ik denk toch dat je eerder Marokko verslaat dan Brazilië.
4: Ja.
6: Dat denk ik. Maar goed, je moet voor iedereen winnen, hè?
4: Daarom.
6: WK is al lang.
4: Daarom. Mart, dankjewel.
5: Yes.
4: Wij gaan straks een notenraker doen. En dat doen we met deze.

0: Ja, dat was alweer gisteren.
1: De notenraker.
0: Het is maandag en vandaag op maandag dan doen wij altijd de notenraker. Sander en ik gaan los van elkaar een liedje zingen. Doen wel hetzelfde liedje. Vandaag is dat de Why Tell Me Why van Anita Meijer. Het gaat allemaal om timing. Dus de muziek valt op een gegeven moment weg. Dan zingen wij door. Dan komt de muziek er weer bij. Ja, en kom je dan precies gelijk uit met Anita Meijer. Daar gaat
2: ja,
0: het om.
2: Nou, als dat is, dan is het knap en dat is leuk. En als het niet zo is, ja, kan ook een keer gebeuren. We zijn natuurlijk van huis uit geen professionele zangers.
0: Wendy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi Wendy. We hebben natuurlijk aan onze luisteraars gevraagd. Wie gaat Why Tell Me Why het beste zingen? En jij denkt dat dat Sander is.
3: Ja, dat klopt.
2: Weet je het zeker?
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook meestal op jou inzet. Maar ik weet nu 100% zeker, dit gaat hij nelen.
2: Oké, okay, nou.
3: Dit is zijn liedje.
2: Ja, dat is. Ja, nee, afgelopen vrijdag had ik een beetje geluk. Toen lukte het me zo wel. Maar normaal gesproken is Koen wel de Brobby van ons tweeën.
3: Ja, dat klopt. Maar ik weet vandaag zeker dat jij het gaat nelen.
0: Oh, lekker.
2: Dankjewel.
0: Ah, dat is mooi, die overtuiging. Ja. Heel goed. Piet!
4: Goedemorgen.
0: Piet, wij gaan het doen, hè?
4: Ja, absoluut, Koen.
0: Ja.
4: Sander had geluk afgelopen vrijdag.
0: Ah, hij deed het wel goed. Hij deed het wel goed. Kunnen we niks
4: timing,
0: van zeggen.
4: Ja, precies. Maar qua timing zit je altijd bovenop. Ja. Helemaal goed.
2: Ja, ik wil je niet bang maken. Maar ik heb dit zelfs een keer in duet vorm gezongen met de echte Anita Meijer. Hè?
0: Ja.
4: Oh, leuk.
0: Daar krijgen we nog steeds wel eens klachten over.
2: Ja. Het is net van de ademing af.
0: Nee, dit is echt gebeurd inderdaad, ja. Ja.
2: Het was niet best. Ook toen was het niet best.
0: Was niet best, nee. Maar het was wel heel leuk om naar te luisteren. Oké, Piet en Wendy. Ja. We houden jullie er gewoon lekker bij. Wie heeft eigenlijk de meeste stemmen binnen?
2: Jij, Koen.
0: Ik?
2: Ja, mensen blijven op het spoor van Piet zitten, op het spoor van Koen. Dus dan moet ik beginnen, toch?
0: Dan mag jij beginnen, Sander. Ja. Heel veel succes. We gaan luisteren hoe het hem gaat lukken. Om precies gelijk uit te komen met Anita Meijer. Why? Tell me why.

0: Humanity, believe in. Yeah, we'll meet again. Somehow, somewhere, someday. Why tell me fuck the...
1: Applaus voor Sanne! Wendy, eerste reactie?
2: Ja, ik heb even goed genoten, Sander.
0: Ja, dit was daar niet echt het voorbeeld van Nelen.
2: Nee, dat is waar. Maar ik heb wel genoten, hoor.
0: Nou, dus daar gaat het om.
1: Hey, maar het belangrijkste, ik bedoel, het kan nog steeds, hè? Je weet natuurlijk niet hoe ik
0: nou, het heb gelachen. Nou, ja, dit, ja.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, succes, want het is best lastig, deze.
1: Oké, Piet, klaar voor?
3: Ja.
1: Here we go.
4: De notenraker.
1: Why Tell Me Why van Anita. Oh.

0: meet again, somehow, somewhere, someday, yeah, yeah. Wow, tell me why.
1: Geweldig, hè? Ik wist niet die zucht.
2: Ja, hij heeft een Dinant-kreun. Ja. Believe in humanity.
0: Ja. Ja, een beetje overdreven. Maar het moet soms. Je moet er gewoon voor gaan, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we naar de jury.
1: Nou, wie zou het zijn geworden? Ja. Gefeliciteerd, Koen.
0: Dankjewel. En gefeliciteerd, Piet.
3: Yes, top. Koen, ja. Goed gedaan.
0: Dankjewel. Piet, jij bent het Auto Taalglas supersterrenpakket. En daar gaan we jou onwijs mee feliciteren. En ja. Ik zou willen zeggen, en ook voor jou, Wendy, hou het hoofd koel de komende dagen.
3: Gaan we doen, dankjewel.
0: Hey, dankjewel. Fijne maandag. Doei.
3: Hoi.

0: het stokje overgeven. Aan Timoer straks, na 10.
1: En Timoer heeft er zin in. Hij is onderweg, heeft een gebroken been, dus dat duurt nog eventjes, maar hij komt aan.
0: We zagen hem zojuist de hoofdingang binnenkomen, dus...
1: Ja, dat was vanochtend kort over 6.
0: Zal hij zo wel een studio hebben gevonden? Met onder andere Crowded House zometeen. Michael Jackson ook nog, maar we hebben er nog één te gaan in de singalong. En dat is niet de minste.
1: Nee, leuk. De All Blue Eyes, oftewel The Voice.
0: Frank Sinatra, dames en heren, meezingen mag in de singalong. Met een theme from New York, New York.

0: Jouw singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit WK voetbal. Kleur Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, ja, schieten dan, schieten!
5: Donderdag is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Bij Plus hebben we nu Plus.

0: Campers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, plus.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Ook bij Plus. Plus Sparrips 500 gram, 3,99. We doen met je mee, plus.
2: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Dit is jou. Hey, goedemorgen. De tijd is 10 uur. Het nieuws krijg je van Mart Grol. Goedemorgen.
6: Hulp schiet erbij in. Mensen die aardbevingsschade hebben in Groningen en Drenthe krijgen nog altijd niet de goede hulp. Dat zegt de ombudsman die erachter kwam dat de overheid dossiers van gedupeerden is kwijtgeraakt. En dat gebeurde nadat hij één geval bekeek, vertelt de ombudsman bij de NOS.
7: Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
6: Het gaat om mensen die lange tijd in een vervangend huis bijvoorbeeld wonen en maar niet horen wanneer ze terug kunnen naar hun eigen huis. Een bonus van €1000 en tientallen gratis spins op Instagram en Facebook lijkt het soms jackpot na jackpot als je de advertenties ziet. Maar volgens de Telegraaf gaat het vaak om advertenties van illegale online casino's die mensen in ons land proberen te verleiden tot een gokje. Omdat het moederbedrijf van de social merken te weinig doet, slepen legale online casino's het bedrijf nu voor de rechter. In Qatar wordt gezocht naar 18 mensen die vermist zijn na een explosie in een fabriek, een aardgasterminal. Er zijn zeker 50 gewonden gevallen. De fabriek raakte beschadigd tijdens de Iran-oorlog en werd net weer opgestart. En Kaapverdianen in onder meer Rotterdam zijn blij wakker geworden na een nieuwe stunt van Kaapverdi op het WK voetbal. Na een gelijkspel tegen Spanje, nu ook gelijk tegen Uruguay, dus zit de volgende ronde er nog in. En dat maakte Kaapverdianen vanochtend blij, hoort Hart van Nederland.
8: Heel mooi. We zijn echt heel blij.
9: Heel erg genoten. Mijn stem is een klein beetje weg, maar ik ben heel trots.
10: Hartstikke. Ja, was weer geweldig. Echt super trots op de boys.
6: Ja, en die boys van Kaapverdi doen voor het eerst mee aan het WK. In het team zitten meerdere spelers uit Rotterdam. Het weer van Weerplaza. Grote verschillen in temperatuur vandaag. Graad of 20 op de Wadden tot lokaal 32 in Zuid-Limburg. En veel zon.
5: Maar dankjewel.
6: Yes.
5: Maar liefst 1,5 uur vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Dat komt door een flinke botsing bij Barneveld. Ze zijn nu bezig met de politie is nu bezig onderzoek te doen, dus het gaat nog heel even duren. Succes daar. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
11: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Timur Perlin.
5: Weppa! En als ik dat zeg, dan weet je welk liedje eraan komt. Zometeen over 10 minuutjes na de Police en Tina Turner. Ja!

23 juni. En de dag gaat door met een blaadje van de Joe Scheurkalender. Daar gaat ie. En, deze is voor de jonge luisteraars. Leuk. De volgende keer dat jouw moeder een meme stuurt die niet grappig is, besef dan hoe ze reageerde op jouw tekening. Oh, ja. Altijd met fantastisch gemaakt, kind. Fantastisch gemaakt. Ja, precies. Dankjewel. We gaan richting de meest aangename dag van de week. Deze week dan. Het is maandag met 27 graden en aangename muziek.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
10: Fomar Voordeelmarkt. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: De prijs

0: 30. Altijd laag.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Dit is Joe met Timur Perlin.
11: Half 11. Blijft druk. Langs de file nog steeds op de A1 bij Barneveld na de botsing vanmorgen. 1 uur en 15 minuten.

0: 90's, 80's en 90's.
1: Als je altijd al willen weten hebt, willen weten hoe je een liedje vertaalt met je handen, kan je woensdagmiddag in Tivoli Utrecht kan je dat leren tijdens een workshop muziekgebarentaal. Dat is leuk. Begin om 2 uur 's middags. Hartstikke gratis. Lijkt me geweldig. Lijkt me ook heel moeilijk. Want je moet natuurlijk niet alleen het ritme van een liedje aangeven, maar ook de dynamiek van een lied. Maar ook tegelijkertijd de gebarenvertaling geven van de songtekst. Dat is toch echt vreselijk moeilijk. Probeer daar eens met dit liedje te doen nu tijdens de komende 4 minuten. Kijken hoe dat gaat.
2: Op een terras ergens in Frankrijk in de zon.
1: Krijgen we wel

band uit de 90s boyband. En die waren op de foute party bij Q-Music zaterdag in het Philips Stadion. Klonk zo. Dit zijn de neefjes van Michael Jackson. Ik herhaal het nog even een keer afgelopen zaterdag. In Eindhoven. Nou ja, dat is een grote orkestband in ieder geval. Maar het was wel hartstikke leuk. Waar heb je nou de kans om de neefjes van Michael Jackson te zien? Yo, de beste 70s, 80s en 90s. En ik moet zometeen, ja, ik mag gewoon een prachtig liedje draaien. Art.

0: Art Garfunkel met Bright Eyes.
1: Het nieuws komt eraan met Mark zometeen.
2: Goedemorgen, Britse media speculeerden al en het blijkt te kloppen. De Britse premier Starmer treedt af, heeft hij net bekendgemaakt. Ik praat je zo verder bij.
1: Gaan we zo luisteren. Na het nieuws hoor je muziek van Madonna en de Bee Gees met How Deep Is Your Love.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook, uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe, wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990.

0: Swiss Sense.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nu.nl nieuws van 11 uur met Mart Gol. Goedemorgen, Starmer stapt op. De Britse premier Starmer vertrekt. Inderdaad, dat hing de laatste tijd al in de lucht. En zojuist gaf hij een speech. Hij zegt dat hij aftreedt omdat hij het land altijd op nummer 1 heeft gezet.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Starmer zag de laatste tijd steeds meer, lag de laatste tijd steeds meer onder vuur binnen zijn partij. Na zware nederlagen bij lokale verkiezingen onder meer. Opvolger wordt na de zomer verwacht. En tot die tijd past Starmer op de winkel. Twee gewonden bij een steekpartij op een asielboot in Zaandam. Volgens regiozender NH is een van de gewonden opgepakt als verdachte. Hoe het nu met beide slachtoffers gaat is niet duidelijk. Ook is nog onbekend wat er nou precies is gebeurd. Het kabinet moet beter in de gaten gaan houden hoe mensen in Groningen en Drenthe worden geholpen die schade hebben aan hun huizen door de aardbevingen daar. Dat vindt de ombudsman. Nog altijd gaat er van alles mis, zegt hij. Beloftes worden niet nagekomen en honderden dossiers zijn kwijtgeraakt. De overheid heeft volgens de ombudsman nauwelijks geleerd van eerdere fouten. En wie wordt de stem van Pippi Langkous in de nieuwe animatiefilm die erover wordt gemaakt? Over de avonturen dus van het beroemde Zweedse meisje met rood haar. De Nederlandse stem, Paula Major, is nu 84 en zei vanmorgen hier op Joe in de Koen en Sander Show dat zij het niet meer gaat doen, maar ze kan het nog wel.
3: Nee, dat vind ik te gek voor woorden, nee.
1: Ja, nostalgie, hè. Haar kinderen zijn ook stemacteur en die schuift ze graag naar voren, zegt ze. Het weer van Weerplaza, zonnig en droog vandaag. In het noorden ruim 20 graden, in het zuiden dik 30.
4: Maar, dankjewel. De A1 natuurlijk, grote botsing vanmorgen bij Barneveld. Nog steeds is het daar aansluiten 10 kilometer. 1 uur en 10 minuten is de wachttijd. De politie is onderzoek aan het doen naar de botsing. En de vertraging gaat ongeveer duren nog tot 1:30 vanmiddag.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Timo Perlin.
4: Voilà, het is sexy time zometeen met de Bee Gees. How deep is your love? Komt eraan.

weer een Joe luisteraar die tijdens dit liedje appt en dit liedje helemaal kapot maakt. Door te zeggen, how deep is your love? 18 centimeter. En ook vandaag weer Matthijs van de Heuvel, dankjewel voor zo'n opmerking. Ja, echt. Zo'n mooi liedje en dan kom je met zo'n banaal appje. Oh. Het is maandag. Het is Joe morgen. Heel leuk in Almere. Gaan er 25 stellen tegelijk trouwen op het stadhuis. Prachtig om te zien. 25 stellen, dat komt allemaal omdat Almere morgen 50 jaar bestaat. En dan mag je allemaal trouwen voor €100. Leuk toch? Ik ga zelf altijd aan op gratis trouwen. En dat is in Almere ook heel populair, heb ik net even gekeken. Op maandag kan je altijd gratis trouwen in het stadhuis. Van de 600 ceremonies per jaar in Almere zijn er 400 op een gratis manier. Het kan in Almere.

0: appelsap. En vorige week was er een luisteraar. En die hoorde iets heel grappigs in het liedje van Mo, Nederlandse zangeres. Mo zong ineens de tekst dat ik kont wil geven. En wat was de zin nou precies? Dat vertelt die luisteraar nog één keer.
1: Ja, en ik kan wel schreeuwen op mijn allerhart dat ik kont wil geven.
0: En ik kan wel schreeuwen op mijn allerhart dat ik kont wil geven. Ga luisteren.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op DisneylandParijs.com.
3: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: Half 12, langs de file blijft hij van een uur op de A1 bij Barneveld. Vanmorgen was daar een botsing. Politieonderzoek duurt tot 2:30 vanmiddag.

maar de beste 70s, 80s en 90s hoort. Behalve tussen 12 en 1 zometeen. Dan heb ik een uur lang de 80s lunch. Kan je lievelings 80s liedjes aanvragen als je het leuk vindt met de Joe-app. Of je gaat gewoon lekker rustig luisteren. En papa Appelsap hoor je over 6 minuutjes.

0: Shirley Veerman in Volendam die hoort vaak het woord paling in liedjes. Ze had laatst al een palingappelsap in Typical Male van Tina Turner. En nu heeft ze alweer ergens het woord paling in ontdekt. En ik zeg alleen maar, Shirley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er toch met die paling van je?
1: Ja, het is toch, als je in Volendam woont, dan denk je dat eerder, hoor je dat eerder. Ik weet het niet.
0: Zullen we even nog even die doen van Tina Turner, Typical Male? Wat was ook alweer die eerste zin wat je hoorde?
1: Oh, vette paling. Als het, tell me now what to do. En dan hoor je vette paling.

0: het ook zo leuk dat je uit Volendam komt dan. Oh, god de god. Maar nu heb je alweer Paling gehoord.
1: Ja, dat is een Arabisch liedje. Dat is Ekte Palik. Het zit hier dus al in de titel. Ik heb hier heel veel op gedanst, gebuikdanst.
0: Oh ja.
1: En mijn man is dan een echte Volendammer, dus ik heb het liedje heel vaak gedraaid. En hij kwam met Ekte Palik. En nu hoor ik dus alleen maar Ekte Palik in plaats van de titel.
0: Dit is een Arabische man die alleen maar zingt over Ekte Palik.
1: Ja.
0: Die moet je hebben daar in Volendam.

0: Hey, als je nou weer een papa-paling hebt voor me, laat het je dan weten.
1: Ja, zeker, maar dan ga ik mijn best doen
0: natuurlijk. Dan heb je zelf een papa-paling of gewoon een mama-appelsap ontdekt. Laat het weten aan papa appelsap. Je kan hem kwijt. Je kan hem officieel aanmelden op joe.nl. In een liedje. In een reclame. In een film. In een voetbalwedstrijd. Waar dan ook. Rock, set, and look bij Joe.

0: Paul McCartney deze week hebt horen praten over zijn favoriete liedje van Prince. Maar dat is dus niet Purple Rain. Maar het is een liedje wat je normaal nooit zou uitkiezen. Omdat je denkt, ja, maar dat is toch een veel te simpel liedje. Maar Paul McCartney zegt, juist in die simpelheid schuilt het briljante. Welke track van Prince hoor je zo meteen na het nieuws van 12 uur?
1: Met daarin, we pakken massaal de auto voor vakantie dit jaar. Maar je hoort zo van me dat het ook een risico heeft.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis.

0: ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Gaat 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op Renew.

0: Goedemiddag. Het hing al in de lucht. En nu is het definitief. De Britse premier Starmer stapt op. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Starmer zegt dat hij aftreedt omdat hij het land altijd op nummer 1 heeft gezet. Hij wil zich gaan richten op zijn familie.
1: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic. And being the best dad I can to my beautiful children.
0: Starmer lag de laatste tijd steeds meer onder vuur binnen zijn partij na zware nederlagen bij lokale verkiezingen. Zijn opvolger wordt na de zomer verwacht. Er lijkt wat meer bekend over een medewerkster van ABN AMRO die eerder dit jaar om het leven is gekomen in Amsterdam. Zij is vergiftigd door haar partner, schrijft het Parool. En ook zou hij haar hoofd onder water hebben gehouden. De vrouw van 40 werd in maart doodgevonden in haar huis. Haar partner zit vast. Het moet voor leerlingen makkelijker worden om een boek te lezen. En daarom moet er op elke basis- en middelbare school verplicht een bibliotheek komen. Dat wil de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen bieb. Maar uit onderzoek blijkt dat het wel werkt. Wanneer er een bieb is, lezen leerlingen meer. En we gaan dit jaar massaal met de auto op vakantie, zegt de ANWB. Komt vooral door alle spanningen in de wereld. Daardoor gaan veel mensen liever even niet vliegen. En toch is het ook een risico met je auto op vakantie. De hoge temperaturen zorgen namelijk voor extra pechgevallen. Dat merkt de ANWB ook deze dagen.
2: Nummer 1, wat echt kapot gaat bij deze hitte, dat is de accu. Accu's houden niet van deze enorme temperaturen. En daarnaast zien we toch wel veel auto's die overhit zijn.
0: Ja, het advies is daarom, neem altijd wat drinken mee onderweg, mocht je stil komen te staan. Het weer van Weerplaza, volop zomer vandaag met veel zon en 24 tot 32 graden. En morgen wordt het nog een stukje warmer.
3: Ligt dat ver uiteen, hè, die 24 en 32?
0: 24 in het noorden, ja. 32 in het zuiden.
3: Nou, lekker dagje voor vandaag dan.
0: Zo is het.
3: Dankjewel. Op de weg hebben we natuurlijk het ongeval wat vanmorgen is gebeurd op de A1. Bij Barneveld nog steeds een uur vertraging. Dat duurt tot 1:30, dan is het politieonderzoek afgelopen. En misschien heb je het al gemerkt, als je vanaf de A2 vanaf Maastricht naar het noorden wil rijden, naar Eindhoven. Op verschillende plekken zijn daar files ontstaan door verschillende oorzaken. In totaal ben je bijna een uurtje langer onderweg wil je naar het noorden.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
3: Nou, daar komt hij aan hoor. Het liedje van Prince, waarover Paul McCartney deze week zei: het is gewoon mijn favoriet. Punt.

Het is Joe. Welkom in de 80's Lunch. Fijn dat iedereen er weer is. Misschien heb je het al gehoord, als je vaak naar het programma luistert, maar ik zit met mijn been in het gips. Sinds vorige week heb ik mijn voet gebroken. Rood, wit, blauw gips. Daar ben ik dan wel trots op. En het werkt ook met de wedstrijden, merk ik. Sindsdien winnen we wel weer. Maar er is één ding. Ik heb aanstaande zaterdag zou ik gaan upseilen vanaf de Euromast. Ik had het toen, die had het ook weer gedaan, de premier, toch? Nee, wie was het ook weer die dat gedaan? Nou, zeg ik, dat moet ik ook doen. En ik heb dus twee kaarten voor het upseilen van de Euromast aanstaande zaterdag, 1:15. Maar ik kan niet meer. Dus als jou het leuk lijkt en je denkt, nou god, ik ben wel benieuwd. Ik heb die twee kaarten liggen, misschien kunnen we een... kunnen we een goed deeltje sluiten, denk ik, toch? Als je het leuk vindt, moet je me gewoon even een appje sturen naar de studio. En dan hebben we het even over. Aanstaande zaterdag, 1:15. En misschien vlieg jij dan van de Euromast af aanstaande zaterdag. Ik weet niet of het een goede reclame is. Maar ik denk wel dat je het overleeft, hoor. Het is leuk zelfs.

0: 80's Lunch.
1: Dankjewel iedereen voor de reacties voor de Euromast Abseil tickets. Die zijn eruit. Noortje gaat het doen. En we wensen haar heel veel succes. Dit is Joe, 11:15. Welkom bij de 80's Lunch. Volgend liedje is van Status Quo, In the Army Now. Echt een jaren 80 knaller. Over de hele wereld een grote hit. Maar hij is gemaakt door twee Nederlanders. De broertjes Bolland, de grote producers erachter. En die zitten over 3 kwartier in de rechtszaal vanwege dit liedje. Want ze vonden dat ze al die tijd te weinig geld kregen van de platenmaatschappij over dit liedje. En nu willen ze meer. 40 jaar na dato. Ik wens ze heel veel succes. En anders moeten ze, als ze dit nu luisteren, maar even een tikje sturen. Want dan krijgen ze van mij wat de royalties over het gedraaide nummer natuurlijk.

0: favorite Waste of Music. Maar dan niet Waste, want het is fantastisch. Toto met Rosanna. Als je dat hoort, als je dat... Die gitaren, die zangen, het is zo geweldig. Ik zal even de gitaren los laten horen, hoe mooi dat al is. Steve Lukather op de gitaar. Dan heb je die zang nog. All I wanna tell you is now you'll never ever have to compromise. Yeah. Rosanna, Rosanna. De track hoor je helemaal zometeen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
9: beetstrikt. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: De

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
13: Nog een uur is het aansluiten in de file op de A1 bij Barneveld. Een uur vertraging naar aanleiding van een ongeluk vanmorgen.

aanstaan Sanne Lantinga ligt van de Koen en Sanne Show. Is dat aanstaande vrijdag anders? Toen was natuurlijk s'nachts de wedstrijd een achtervoor van het Nederlands elftal om 1 uur. Dus ze hebben nu een polletje in de Joe-app gemaakt. Waar je mag stemmen of je misschien de Koen en Sanne Show aanstaande vrijdag eenmalig op een later tijdstip wil worden laten hebben uitgezonden. Je mag kiezen. Of hij duurt van 6 tot 10 aanstaande vrijdag. Of van 7 tot 11. Of van 8 tot 12.

Het is Oranjedag aanstaande donderdag. Gaan we vooruitkijken op de wedstrijd van Nederland. En dan geven we elk uur een tv weg. Dit is Simply the Best.

0: Collins, Two Hearts.
1: En van Frankie Valli met Greece, na het nieuws van 1 uur.
2: Met zometeen Eindhoven Airport, want daar is een grote storing.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs, 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
7: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Dit is jouw. Het is 2-1. Goedemiddag, nu.nl nieuws met Ellen Altena.
10: Goedemiddag. Eindhoven Airport ligt plat. Het vliegveld heeft last van een storing. Volgens Omroep Brabant speelt het in de verkeerstoren. En vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland. Hoe lang de storing duurt, is nog niet bekend. In het zuiden van het land geldt nu het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Het is daar erg warm en daarom word je in Brabant en Limburg sneller geholpen wanneer je met pech langs de weg staat. Rijkswaterstaat heeft ook nog een paar adviezen.
11: Ga goed voorbereid op pad, check je route. Neem alsjeblieft wat te drinken mee, flesjes water en een parasol.
10: Vanmorgen was de temperatuur van het wegdek in het zuiden al bijna 40 graden. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, heeft de eerste premierskandidaat zich al gemeld. Het gaat om de oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij wordt gezien als een belangrijke kanshebber. En Starmer stapte vanochtend op, was al langere tijd flinke kritiek op hem. Zo verloor zijn Labour-partij enorm veel zetels bij de lokale verkiezingen. En het zou het grootste standbeeld van Lionel Messi ter wereld zijn. In Argentinië is een enorm beeld van de voetballer onthuld. Dat gebeurde vannacht. Het standbeeld is 26 meter hoog en weegt 70.000 kilo. En te zien is hoe Messi

0: bij de wereldbeker zit die hij tijdens het vorige WK voetbal won. En Messi speelt vandaag weer, straks om 7 uur met Argentinië tegen Oostenrijk.
1: Ik zie hier een fotootje alleen, maar het lijkt niet dat hij zijn middelvinger opsteekt naar iedereen.
0: Ja, van de achterkant gekeken lijkt dat inderdaad zo, maar het is toch echt zijn wijsvinger.
1: Rare pose sowieso.
0: Ik
1: vind het een raar beeld.
0: Ja, het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag met 24 tot 32 graden. En morgen opnieuw veel zon en nog een stukje warmer.
1: Oké, dankjewel. Joe Verkeer door Flitsmeister. Er is een flinke file al de hele dag eigenlijk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer, 1 uur 6 minuten. De politie is daar nog bezig met een onderzoek na een ongeluk. Over een half uurtje is, als het goed is, dat helemaal afgerond. Maar vooralsnog geldt er een omleiding. Moet je naar Apeldoorn, volg dan Utrecht, Breda, Arnhem over een stuk van de A28, de A27 en de A12. En de A76, Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is ook een deel van de weg dicht op dit moment. 20 minuten vertraging. Staan een van de andere files, dan heb je maximaal een kwartiertje extra reistijd.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, alles een beetje tranquilo vandaag. Bloedheet weekje met Frankie Vell.

Frankie Valli en Grease bij Joe. Wat is het lekker fris, hè, vandaag. Nou, je denkt misschien, Edwin, je bent helemaal gek geworden. Maar vandaag is het echt wel fris als je het vergelijkt met de rest van de week. Het is heerlijk cool. We krijgen tegen vrijdag aan een beetje Thais weer. Ja, ik zat net naar het weerbericht van Thailand te kijken. Nu in Bangkok is het 35 graden. Murray Head en One Night in Bangkok hoor je nu bij Joe. En zometeen, take that.

mooie Back for Good. Je hoorde Take That bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Misschien ben je wel wat verkoeling aan het zoeken door het likken aan een ijsje. Grote kans dat je dan met een raketje bezig bent. Want de iconische raket is het meest populaire waterijsje van Nederland. Als je wat minder van de waterijsjes bent en meer van het roomijs, dan zit je waarschijnlijk aan een Magnum of Cornetto. Ja, Ola doet weer goede zaken deze dagen, hè? Zo meteen bij Joe, Barry White, Let the Music Play, Alison Moyet ook, na het heerlijk zomerse Club Tropicana. Hier is Wham.

0: Alison Moyet en Is This Love bij Joe op je hopelijk lekkere maandagmiddag. Hey, heb je zin in een spelletje? Gezellig. Dan kunnen we namelijk zometeen een spel gaan spelen. Dat is de Joe Hitquiz. Het recept is als volgt. Ik ga je 3 hits laten horen. En aan jou is steeds de vraag of het liedje dat je net gehoord hebt uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Heb je ze alle 3 goed? Dan ga ik de Joe-verrassing hoogstpersoonlijk naar je opsturen. Dus wil je meespelen zometeen? Stuur dan even een F'je in de Joe-app. Wat moet je doen? Nou, moet nu alvast vertellen uit welk decennium dit nummer dat ik zometeen helemaal ga draaien komt. Is dit 70s, 80s of 90s? Yes, deze van Charles en Eddie, jaren 70, 80 of 90. Stuur een appje in de Joe-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
22: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
23: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
24: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
25: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
26: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
22: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
29: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
30: De beste plek voor jou, NVM.
31: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Het is 3 minuten over 2:30. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Er is file al de hele dag eigenlijk op de A1. Dat zijn de naweeën van een ongeluk. Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 9 kilometer 59 minuten. Rond deze tijd zou, als het goed is, het politieonderzoek moeten zijn afgerond. Dus hopelijk neemt de file lengte snel af. Vooralsnog, omleiding van kracht, moet je naar Apeldoorn. Volg dan vanaf Amersfoort-Utrecht-Breda-Arnhem. En neem een stuk mee van de A28, de A27 en de A12. En er is ook file op de A50. Oss-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 11 kilometer, 16 minuutjes. Sta je in een van de maar liefst 28 andere files die er nu zijn, dan heb je max een kwartier vertraging. Goeie reis.
32: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Spelen wij zometeen gezellig weer een nieuwe editie van de Joe Hitquiz. Ook Charles en Eddie komen eraan na Bob Marley. Hier is One Love.

0: 92. Dus als je net 90's hebt gestuurd in de Joe-app, dan kun je meespelen met de Joe Hit Quiz.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En Stefanie, die had dat goed. 43 jaar uit Rijsenhout. Stefanie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, jij werkt bij een luchtvaartmaatschappij, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, maar werk je ook... maar werk je dan ook wel eens op Eindhoven Airport, of dan niet?
2: Nee, alleen Schiphol.
0: Problemen nu, hè? Het hele ligt helemaal stil bij Eindhoven Airport op dit moment.
2: Ja, dat heb ik begrepen, inderdaad. Ik heb er nog niet veel informatie over zelf gehoord.
0: Nee, maar jou blijft alles vliegen.
2: Gelukkig.
0: Klopt. Niks aan de hand op Schiphol. Wat moet je allemaal doen daar dan?
2: Heel veel vragen beantwoorden voor mensen die vooruit de reiswereld. Dus alle reisagenten die boeken bij ons, die komen met vragen, dat doe ik.
0: Oké, nou, wat lijkt me leuk werk, Stefanie. Afwisselend ook wel, toch? Ook verschillende vragen in elkaar. Ja.
2: Zeker.
0: En ondertussen lekker, Joe, aan tijd voor een spelletje. De hitquiz gaan we doen. Ik heb 3 hits zometeen voor jou in petto. En als fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan niet bij dit spel. En ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Pop.
0: Eerste opgave voor jou is deze.
2: Dus de jaren 90.
0: Jaren 90, zeg jij. Sex on the Beach van Teaspoon hoorden we 1997. Perfect.

0: Dit is ook jaren 90 volgens mij.
1: We blijven hangen in de 90's, zeg jij. Ja, hij is nog iets nieuwer dan die van Teaspoon. 1999 is het jaar dat ik hierbij zit. Dus de 90's is inderdaad hartstikke goed. Oké, je gaat zeer voortvarend. We hebben er nog eentje, Stephanie. Heb je deze goed, dan val je in de prijzen. Concentreer je goed. Is dit 70's, 80's of 90's?
0: Ik twijfel wel, maar ik denk ethisch.
1: Jij denkt ethisch. Ja. En dan twijfel je tussen 70 en 80.
0: Ja.
1: Snap ik. Oké, ik ga je uit je leider verlossen. Is ethisch het juiste antwoord voor de Little Lies van Fleetwood Mac uit 1987? Ja, lekker. Stephanie, ik ga jou blij maken. De Joe verrassing komt ZSM jouw kant op.
0: Ja, geweldig. Superleuk.
1: Oké, nou, succes daar. Nog op Schiphol vandaag.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel. Fijne dag nog.
1: Jij ook. Morgen, 13:50, nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Leuk als je ook een keertje mee wilt spelen. Zometeen ga ik dat liedje uit de 80's van Fleetwood Mac helemaal draaien. Ook Patrick Hernandez komt eraan. Na Lisa Stel.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen het laatste nieuws over Eindhoven Airport. Want er is nog altijd een grote storing.
0: En de hits komen van Queen, Celine Dion en ook Peter Frampton.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien.

0: Elmec Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Ja, het is

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel. Diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Goedemiddag, 2 uur, het nu.nl nieuws. Aangeschoven is Jalen Altena.
3: Goedemiddag. Nog altijd problemen op Eindhoven Airport. Het vliegveld ligt plat door een netwerkstoring in de verkeerstoren van Defensie. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Zo'n 3000 passagiers zouden last hebben van de storing. Meerdere vluchten zijn omgeleid. Een onderzoek in

0: Assendelft in Noord-Holland. Daar zijn vannacht twee auto's en een bestelbus uitgebrand. Het lijkt erop dat die branden zijn aangestoken, zegt de politie. Er is nog niemand opgepakt. In Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. De man is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. En justitie is er absoluut niet blij mee. Ook al is er niemand gewond geraakt, het Duitse OM ziet het als poging tot moord. En voor veel leerlingen is het een kort dagje vandaag. Meerdere scholen hebben namelijk een tropenrooster ingevoerd, zegt de NOS. Al dagen is het warm en hebben ze ook deze leerlingen toch wel last van.
1: Ik heb het nogal heet, dus het is bijna warmer dan buiten. Soms word je wel een beetje afgeleid door de hitte.
2: Dan zweet je heel erg en dan plak je de hele tijd aan je stoel.
0: Ja, vanwege de warmte worden leerlingen eerder naar huis gestuurd. Ook wordt er soms buiten les gegeven. Over het weer gesproken, veel zon met 24 tot 32 graden, zegt Weerplaza. In het zuiden geldt het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Sta je met pech langs de weg, dan word je zo snel mogelijk weggehaald. En Rijkswaterstaat heeft ook nog een paar adviezen.
3: Ga goed voorbereid op pad, check je route. Neem alsjeblieft wat te drinken mee, flesjes water en een parasol.
4: Een parasol?
0: Een parasol.
4: Maar met of zonder de voet?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk.
4: Maar wacht even, het is natuurlijk altijd al een drama als je zo'n ding hebt gekocht bij het tuincentrum, hè, om dat thuis te krijgen. Dus ja. Nu moet je elke keer als je dan de auto ingaat, die parasol, hoppakee, zo tussen die stoelen in meenemen.
0: Nou ja, dat is blijkbaar denk ik de enige plek waar die past.
4: Oké, okay, maar dan kan je wel gelijk lekker kamperen langs de snelweg als je weg hebt natuurlijk inderdaad.
0: Dat denk ik wel.
4: Tuinstoelen ook mee, coolbox, dat is sowieso wel slim.
0: Volleybal?
4: Frisbee? Ja, nee, goed idee. Oké, okay, nou Alain, dankjewel. En iedereen die dus nog de weg op moet, vergeet je parasol niet. Want wie weet kom je wel in een file terecht. De langste voor nu die valt op zich mee, hoor. De A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 11 kilometer aansluiten, daar de vertragingstijd is 23 minuten. En de problemen op de A1 bij Barneveld, die zijn gelukkig opgelost.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Donderdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: En geen siesta. Nee hoor, gewoon 70s, 80s en 90s hits. Je hoort Celine Dion met That's the Way It Is. Naar Queen. Joe!

Celine Dion en That's the Way It Is. Hij heeft nog veel meer data aangekondigd laatst. In september staat ze een paar keer in Parijs, in Frankrijk natuurlijk. Maar er was zoveel vraag naar tickets dat ze ook in 2027 nog gewoon gaat optreden daar. En ja, dit is wel mijn persoonlijke favoriet van Celine. That's the Way It Is, hoorde je bij Joe, met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Op deze subtropische maandag. En het wordt alleen nog maar warmer de komende dagen. Daarom gaan we aanstaande woensdag ook iets leuks doen bij Joe. Ga ik je over een paar minuten vertellen, oké? Wat er woensdag de hele dag gaat gebeuren. Ook Desireless komt eraan met Voyage, Voyage. Naar Peter Frampton. Dit is Show Me The Way.

Voyage, Voyage. Bij Joe met al die fijne hits uit de jaren 70, 80 en 90. Er heeft een mailtje van de baas. Ik zal het even voorlezen. Die zegt, hi all, tropische temperaturen, volop zonneschijn, plaknachten. Dat belooft de weerkaart voor deze week. En daarom dat we hem gewoon gaan doen. De Joe Zomerhit op 100. Aanstaande woensdag van 10 tot 6. Ja, wat leuk. Aanstaande woensdag, dan wordt het ook weer subtropisch in Nederland. Dus dan de hele dag alleen maar zomerhits in de Zomerhit top 100. Mis het niet. Deze woensdag dus van 10 tot 6 bij Joe. Pet Shop Boys komen.

0: Pet Shop Boys en Go West bij Joe. Met al die fijne hits uit de 70s, 80s en 90s. Survivor komt eraan, ook de Bee Gees. En waar je ook bent, lekker genieten, hè? Ja, laat vooral weten waar je dat doet. Is dat buiten? Is dat op je werk? Misschien wel in de bloedhitte binnen, omdat de airco het niet doet. Loop ik misschien zo meteen eventjes door alle appjes heen die zijn binnengekomen. De Joe-app is de plek waar je zijn moet.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: Quick fit en weer verder.
0: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!
23: Is binnen 3 minuten geregeld.
24: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3:30, het verkeer op Joe door Flitsmeister. Kapotte vrachtwagen langs de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg, 20 minuten. A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank, 21 minuten. A27 naar Almere toe tussen Hilversum en Eemnes, sorry. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Er ligt daar wat op de weg. Het verkeer naar Amsterdam moet even keren bij Eemnes. Afrit 34 is dat. 25 minuten is de vertraging. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 36 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik, daar plus 26. Sta je in één van de andere 25 files die er nu zijn, dan heb je max 20 minuten extra reistijd.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Ja, goed advies. Met dit weer, hou je rustig en stay alive. De Bee Gees komen eraan na Survivor. Dit is Eye of the Tiger.

0: Hou je rustig met dit weer. En Staying Alive, de Bee Gees bij Joe. Glenn Frazo en Simply Red ook. En Regina, hou jij het nog een beetje vol?
1: Heerlijk hoor, ja zeker weten. Ik ben lekker nog vrij vandaag, morgen moet ik pas weer werken.
0: Nou wat heerlijk, en je stuurt me net een appje dat je een ijsje hebt gegeten met de hond.
1: Ja, de hond krijgt altijd een ijsje van me. Vind je lekker?
0: Heeft de hond al wel een beetje een goed gewicht?
1: Oh ja hoor, die heeft een heel goed gewicht. Het dier was erg tevreden.
0: Oké, okay, heerlijk. En wat is zijn favoriete ijs dan?
1: Ja, hij krijgt altijd zo'n nieuwje van me, dat vindt hij heerlijk. Ja.
0: En neem jij dan van hetzelfde bolletje?
1: Nee, hij krijgt een eigen ijsje van me.
0: Oké, okay, je vindt het niet helemaal hygiënisch om van hetzelfde ijsje te likken?
1: Oh, dat maakt me helemaal niks uit hoor, maar hij krijgt gewoon echt zijn eigen ijsje, dat vindt hij lekker.
0: De hond heet Boyke, hè? Doe hem de groeten.
1: Ja, doe ik.

Simply Red en Stars. Ben je er klaar voor? De allereerste 3 na 3 van deze nieuwe werkweek. De kritische zin waarin de 3 hits alvast verklapt worden die je zometeen na 3 gaat horen. Heb jij door welke het zijn? Leuk als je even van je laat horen via de app van Joe natuurlijk. De zin voor vandaag is deze. Omdat haar stemming zo vaak wisselt, heeft ze al te veel harten gebroken. Maar ze blijft altijd een vrouw voor me. Omdat haar stemming zo vaak wisselt, heeft ze al te veel harten gebroken. Maar ze blijft altijd een vrouw voor me. Welke 3 hits zitten er in deze zin? Heb je een idee? Heb jij deze zin in de smiezen? Laat maar horen via de Joe-app. Hier is Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

0: Simply Red. En Stars hoorde je net. En dit was Michael Jackson. Wanna be starting something. Het is bijna 3 uur. Zometeen het nieuws. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Dat wordt uitgebreid.
0: Kritische zin nu, waarin de 3 liedjes verstopt zitten die je zometeen na het nieuws gaat horen. Weet je welke? Vertel het me maar via de Joe-app. Het zijn 3 hits uit de 70s, 80s of 90s. Omdat haar stemming zo vaak wisselt, heeft ze al te veel harten gebroken. Maar ze blijft altijd de vrouw voor me. Omdat haar stemming zo vaak wisselt, heeft ze al te veel harten gebroken. Maar ze blijft altijd een vrouw voor me. Welke hit zit in deze zin? Als je het weet, stuur een berichtje. Je hoort ze zo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt.

0: naar Trippelglas.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flow idee wat je op te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: Belisol. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
15: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op recycleforbedrijven.nl.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Het is 3 uur. Goedemiddag, nu.nl nieuws met Elena Altena.
6: Goedemiddag. Het hitteprotocol wordt uitgebreid. Vandaag word je in Brabant en Limburg sneller geholpen door Rijkswaterstaat wanneer je met pech langs de weg staat, omdat het erg warm is. Morgen geldt het hitteprotocol op meer plekken.
7: Vanaf morgen 10 uur geldt het hitteprotocol ook voor de provincies in het midden van het land. Zijn de Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en nog steeds Noord-Brabant.

0: Brabant en Limburg.
1: Het advies is ook water mee te nemen in de auto en een parasol of een paraplu die je als parasol kan gebruiken als je langs de weg staat. In Amsterdam is in een kapperszaak een schietpartij geweest. Dat meldt NH Nieuws. Op klaarlichte dag is er net geschoten. Twee mannen zijn gewond geraakt. De schutter is nog niet gepakt. Hij zou in een bruin Ajax-shirt rondlopen. De storing op Eindhoven Airport is voorbij. Urenlang konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen daar. En dat kwam door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Vliegtuigen weken uit naar Rotterdam, Maastricht en het Duitse Wezen. Inmiddels wordt alles dus weer opgestart. En dan is er wat ophef in Zeeland. Een statenlid van Forum voor Democratie heeft duizenden euro's belastinggeld uitgegeven aan etentjes. Daar is Omroep Zeeland achter gekomen. In 2 jaar tijd ging hij 117 keer uit eten van belastinggeld. De man declareerde dik 10.000 euro. En commissaris van de Koning daar, Hugo de Jonge, heeft er geen goed woord voor over.
2: U moet zich voorstellen dat geld is bedoeld voor fractieondersteuning. Dat gebruik je dus voor statenwerk, dus voor debatten voor te bereiden. Alleen, ja, dit soort declaraties, ja, daarvoor is dat geld gewoon niet bedoeld.
1: Ja, het geld ging naar van alles, naar het terras, thuis bezorgd, maar ook naar de McDonald's. Het weer van Weerplaza, veel zon vandaag met 24 tot 32 graden. En morgen opnieuw veel zon en er nog een stukje warmer.
3: Oké, Joe, verkeer door Flitsmeister. Het is al de hele dag best wel druk. Nu ook 35 files. Je krijgt de 3 langste van me. De A12 van te beginnen Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Kapotte vrachtauto, 22 minuten. Ook een kapot voertuig langs de A27 in de richting van Breda. Vanuit Gorkum gezien tussen Werkendam en Hank, 22 minuten ook. En A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 29 minuten.
4: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met Edwin Noorlander. De 3 na 3.
3: Kritische zin voor vandaag, waar de 3 hits in verstopt zitten die je nu op een rijtje gaat horen. De zin is, omdat haar stemming zo vaak wisselt, het zal te veel harten gebroken, maar ze blijft altijd een vrouw vormen. Onder andere Guus, Denise, Tanja, Fabian en Nicolette hadden het goed. Laten we hem eventjes ontleden. Het harten gebroken gaat om Too Many Broken Hearts van Jason Donovan. Ze blijft altijd een vrouw vormen. Dat is natuurlijk She's Always a Woman to Me van Billy Joel. En haar stemming wisselt zo vaak, dat kan natuurlijk alleen maar Madonna zijn met Borderline. En daarmee begint hij vandaag.

Jason Dunne van Too Many Broken Hearts bij Joe. Met al de hits uit de jaren 70, 80 en 90. John Farnham zometeen. You're the voice, staat klaar. En jij kan ook je voice even laten horen wat betreft de wedstrijd van aankomende donderdag op vrijdagnacht op het WK voetbal. Nederland speelt dan tegen Tunesië. Lekker laat, 1 uur 's nachts is die pot pas. En jij kunt meedoen met de Joe Oranje Pool. Maak je kans op een gloednieuwe televisie. Dus laat je voorspelling daarachter. En we hebben ook altijd de bonusvraag. En die is bij deze wedstrijd: hoe vaak gaat Koeman wisselen tijdens die pot tegen Tunesië? Dus hoe vaak gaat Koeman een wissel inzetten? Als je dat ook goed raadt, dan krijg je 8 punten extra. En dat is natuurlijk lekker in dat klassement. Hè? Dus vul dat vooral in de Oranje Pool op joe.nl of in de app.

Beetje het onofficiële volkslied van Australië dit, hè? John Farnham en You're the Voice, over Australië gesproken. Ja, wij zitten hier in de zomer, maar daar is het nu winter. Alleen is dat niet echt te merken in de skigebieden daar. Er is een enorm sneeuwtekort in Australië. Ze zijn zelfs bezig met kunstsneeuw om nog een beetje sneeuw op die bergen te krijgen. Ja, had ik sowieso al niet heel erg de associatie wintersport bij Australië, maar nu komen ze er dus wel heel bekaaid vanaf. Ik merk overigens wel, nu ik het over sneeuw heb, dat ik gelijk aan het afkoelen ben. Dus misschien moeten we het daar vaker over hebben, over sneeuw deze week. Joe met Kenny Statham, dit is Young Hearts, Run Free.

0: Het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom bij Joe Kenny Stephen, Young Hearts One Free. Zometeen de Golden Earring. En grappig, ik heb dit nooit geweten. Maar het liedje van ze dat ik zometeen voor je heb, kun je ook terug horen in een specifieke flipperkast. En daar hebben ze dus samples van dat liedje in gebruikt. Nou, over welke hit van de Golden Earring ik het heb, hoor je zometeen. Verder Sting en we gaan met Barry Manilow naar het strand in Brazilië.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Donderdag is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een Deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: minuut over 3:30. Joe verkeer door Flitsmeister. Het is eigenlijk al de hele dag druk. Nu ook 47 files. Je krijgt van mij de 4 langste. En alle andere files die zijn onder de 20 minuten sowieso. De A16 Rotterdam-Breda bij de Drecht-tunnelproblemen. Daar is namelijk een te hoog voertuig naar binnen gereden. Moet even opgelost worden. Daarom nu 6 kilometer aansluiten. Maar liefst 41 minuten vertraging. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 24 minuten. En een botsing op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg-Reeshof. 34 minuten. Je wordt daar omgeleid. Moet je naar Breda of Rotterdam? Volg dan eventjes Den Bosch en Waalwijk. En neem een stuk mee van de A65, de A2, de A59 en de A27. En de A58 van Breda naar Tilburg. Daar tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 8 kilometer, 21 minuten.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, en de Golden Earrings hadden met Twilight Zone hun eigen flipperkast. Je hoort ze nu en zometeen.

Mr. Big, Wild World bij Joe. Zometeen het prachtige Fragile Sting komt eraan. En aanstaande woensdag, de hele dag, alleen maar zomerhits hier bij Joe. De zomerhit op 100 met 100 allerbeste zomerliedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dus sla even wat ijsjes in, extra ijsblokjes in de vriezer. Maak jezelf klaar. En luister woensdag dus naar de zomerhit op 100. En dit is wel echt top 10 materiaal, hè? Barry Manilow en de co.

0: over, Joe.
1: Sting bij Joe. Morgenochtend zijn ze er weer, de mannen van de Joe-ochtend. Koen en Sander tussen 6 en 10. Met morgen onder andere Oos Kesbeke. Je weet wel, de augurkenkoning. Hij is een van de kandidaten van het nieuwe seizoen van het perfecte plaatje op reis dat morgenavond begint bij RTL 4. Ik hoop dat hij een beetje ver is gekomen, anders is hij denk ik heel zuur. Je hoort hem morgen bij Koen en Sander. Dit is Michael McDonald bij Joe en Sweet Freedom.

0: Show, het nieuws zometeen met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen een primeur en meer over deze primeur voor het Nederlands elftal op het WK.
0: Over een paar minuten dat in het nieuws. Daarna begint natuurlijk weer de leukste middagshow van Nederland. De middagshow met Kai. De radio is zometeen weer een half uur van jou. Wat wil je horen deze zonnige maandagmiddag? Geef het maar door. Titel en artiest kun je kwijt via de app van Joe. App hoeft niet voor deze. Yes, van Bryan Adams en de Summer of 69 hoor je sowieso. Veel plezier bij Kai.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 400.

0: of met je fresh partner van Team NL.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit is jou. De 4 uur middag boers, na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. Er zijn 5 mannen opgepakt voor een ernstig zedendelict in Eindhoven afgelopen maart. Een jonge vrouw zou slachtoffer zijn, maar de politie wil er verder niets over kwijt. Het is dus onduidelijk hoe oud deze vrouw is en wat er nou precies is gebeurd. De opgepakte mannen zijn tussen de 26 en 34 jaar. Vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend nu al gecanceld. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde. De singeloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen zijn afgelast. De storing op Eindhoven Airport is voorbij. Urenlang konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door problemen in de verkeerstoren. Vliegtuigen moesten daarom uitwijken naar Rotterdam, Maastricht en de Duitse Wezen. Inmiddels wordt alles weer opgestart. En een primeur voor het Nederlands elftal, want de komende WK-wedstrijd tegen Tunesië wordt gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter, de Mexicaanse Katia Garcia. Het is voor het eerst dat een vrouw een wedstrijd van Nederland fluit op een WK. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië. Het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 34 tot 31 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen. Wat zei?
8: Van 34 tot 31 graden zijn.
7: 24, ja.
8: Of 24.
7: Ja, dat had het moeten zijn.
8: Ah, dat had het moeten zijn.
7: Wordt het zo?
8: Ja, het is een nieuwe week, hè. Ik zit er helemaal klaar voor.
7: Nou, ik nog. Zon en wolken dus. Bij op dit moment 24 tot 31 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon. Dan wordt het een beetje warmer. 27 tot 32 graden. En na morgen wordt het nog veel warmer, zegt Weerplaza.
9: Vanaf woensdag wordt het echt uitzonderlijk heet, met op grote schaal temperaturen ruim boven de 30 graden. En in het binnenland wordt het woensdag ruim boven de 35 graden in Brabant en Limburg.
8: Zo, kijk eens aan, zeg. Blijf maar doorgaan. Vooral in de Randstad en Gelderland zullen de komende uren meer file staan tijdens de avondspits. Op dit moment is de file met de meeste vertraging de A16 naar Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht. 8 kilometer file en een uur vertraging.
10: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met Kai Merckx.
8: En we zijn van de kant. Ja! Tijdens deze warme dagen is het zaak om een beetje spaarzaam met je energie om te gaan. En wat daarbij helpt om de energievoorraad aan te vullen is natuurlijk altijd muziek. Dus laat tijdens deze 4 middag boost weten welke muziek je wil horen. Hallo Tijmen.
11: Hallo. Hey, top 5.
8: Hey Tijmen, hallo.
11: Hey, hoe is ie?
8: Goed, en met jou?
11: Ja, lekker man.
8: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier zijn we wel toe aan iets zomers.
11: Oh ja? Ja, is voor dan met Summer of 69 van Brian Adams.
8: Oh. Ja, ik hoef het er langer.
11: Hè? Venga Boys!
8: Wie roept al Venga Boys op de achtergrond?
11: Ja, dat is mijn collega.
8: En is er veel gesoebeld over welk nummer jullie zouden aanvragen dan?
11: Ja, doe maar gewoon Summer of 69. Je moet niet naar al die anderen luisteren. Ja. Die hebben toch zoveel los.
8: En waar is het zo gezellig, Tijmen? Wat zijn jullie aan het doen?
11: Ja, stratenmakers, hè.
8: Stratenmakers. Ja, dan heb je je mondje natuurlijk wel bij je.

0: Ja, precies.
1: Toch?
0: Ja.
1: Benga Boys. Nou, misschien bel ik je later wel weer een keer voor Benga Boys. Of je collega dan in ieder geval.
0: Ja, mijn nummer is altijd bereikbaar, hè.
1: Maar nu even niet, hoor. We doen nu even iets anders.
0: Ja, is helemaal goed.

0: 69 in de vierde middag moves bij Joe. Jeroen, hoe is het bij jou thuis eigenlijk met het schitterende weer? Jij woont aan het strand.
1: Ja.
0: Ja, er staat één huis op een pier. Dat is het huis van Jeroen Latijnhoos. Daar kun je naar zwaaien als je er voorbij loopt. Dat moet natuurlijk ook om te houden zijn op dit moment, of niet?
1: Nou, vandaag viel het reuze mee.
0: Oh.
1: Ja, nee, die ik wist je ook meemaakt. Afgelopen nacht hadden wij ook bij de slaapkamer hadden de ramen opengezet, waardoor er heel veel licht binnenkwam. Daar word ik vroeg wakker van. Maar het maakt het wel lekker cool.
0: Ja.
1: Buiten stond er een fris windje. We hebben morgen gelopen, dus dat is goed. Ik maak me meer zorgen en dan komen we zo meteen op terug om 4:30 met een wat uitgebreider weerbericht.
0: Ja.
1: Voor de komende dagen. Ook bij ons wordt het dan bloody.
0: Ja, en gewoon alle mensen die jouw kant op komen. En al die parkeerplekken en al die auto's en noem het allemaal maar op.
1: Dat was afgelopen weekend goed raken.
0: Drukte van je welste natuurlijk. Ja, Michael die heeft in Zweden geen last van de hitte, zegt hij. Hij stuurt een foto mee ook via de app van Joe. Daar is te zien dat het 21 graden is. Dus dat is lekker. Maar inmiddels zouden wij zeggen, brr, wat fris. Kale tussenjas uit de kast bij 21 graden. Mike wil ook iets horen in de vierde middagboost.
2: Hallo, hier spreekt Maaike. Ik ben de moeder van Mats en wij zijn samen vandaag op stap geweest. Mats is 12 jaar. Wij willen een liedje. We moesten aan Jumanji denken, die geweldige film. En dacht aan het liedje Baby, I

0: Baby, I Love Your Way. Maandag altijd toch een van de zwaardere dagen van de week. Komt omdat je een soort van sociale jetlag hebt. Je lichaam moet mentaal en fysiek echt weer wennen aan de omschakeling. Blijkt uit onderzoek.
1: Zo, dat is een leuk feitje.
0: Dat is een leuk feitje. Daarom is dit de vierde middagboost met allemaal muziek waar je energie van krijgt. Willemijn is er in ieder geval heel erg aan toe.
2: Hey Kai. Ik heb afgelopen weekend alleen maar gewerkt. En ik moet vandaag en morgen ook nog werken. Dus ik heb het echt super zwaar. Dus ja, ik kan echt wel even een boost gebruiken met Only When You Leave. Ja, want als je die voor mij zou kunnen draaien, dan zou ik dat echt helemaal heerlijk de peerlie vinden.
0: Nou, we hebben allemaal een beetje last van de warmte. Dat hoor
3: ik wel.
0: En we gaan het nog zomers maken. Vamos a la playa. Hoor je naar Spendo Ballet.

En Only When You Leave bij Joe in de vierde middagboost. Het is wel leuk. Ik merk dat je heel gericht nu dingen aanvraagt voor de vierde middagboost. Dus het heeft... Ja, kijk, bijvoorbeeld Jolanda wil Cold as Ice horen. Om af te koelen. Ik zie dat René Aqua met Barbie Girl wil horen. Omdat je ook goed moet drinken natuurlijk, hydrateren. Ik zie Marco, die stuurt een bericht via de app van Jody. Heel graag Sunny horen van Boney M. Ja, het is echt, dat is wel leuk. Dat doet dit natuurlijk ook met ons als mens zijn in dit goede weer. Dus even leuk als je iets aanvraagt voor de 4 uur middagboost. Mag gewoon via de app van Joe. Maak dan even een koppeling met het weer. Ik ben heel benieuwd hoe creatief je kan zijn. Die van Anne heeft juist met het strand te maken. Wat natuurlijk ook goed is.

0: Laten we eens even kijken naar het onderzoek van vandaag. We nemen elke middag hier in de middagshow bij Joe een onderzoek door dat over van alles en nog wat kan gaan. Wat is het onderzoek? Jesse, het geleden van de show.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar.
0: Door een gebaar van de werkgever?
1: Ja, van de werkgever inderdaad.
0: Dus bijvoorbeeld een eerste gok. Nou, fruit op kantoor. Ik doe me er aan denken, omdat ik zo zin heb in een appel. Zit ik tegenover me iemand een appeltje te eten. Ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. En normaal heb je hier een soort van wandelende fruitmand. Enfin, dat zijn zaken voor later. Fruit op de werkvloer.
1: Nee, fruit is niet goed.
0: Nee, is niet goed. Uit onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar. Later deze middag in ieder geval het antwoord. Er zijn een aantal activiteiten waar ik nu niet aan zou moeten denken bij dit weer. En Anita is er daar één van aan het doen.
2: Ik zou graag Poison van Alice Cooper willen horen. Ik ben momenteel bezig met het schilderen van het huis en zou zeker een boost kunnen gebruiken.
3: Dit is Joe, de 4 uur middagboost.
0: Anita. Waar is Anita nou aan begonnen? Dat je vol goede moed die ladder opklimt met een emmer verf en een kwast in je handen. Dat je denkt van ja, dit is de dag, dit gaat hem worden. Wat wordt het vandaag? 32 graden. Dan droog het lekker snel. Of niet, hè? Kun je ook hebben, hè? Dat het niet pakt. Nou goed. Zijn we uitgesproken? Ik denk het wel. Dit is zelfs Cooper bij Joe. En Poison. Your

0: Horizon in de middagshow. In de middagshow, dat is natuurlijk ook het moment waarop we elke middag om 16:45 een nieuwe ronde spelen van de Alpha Battle. Vorige week won Sharon 1000 euro en jij kan de volgende zijn. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Die geef ik je vlak voor we de ronde gaan spelen uiteraard. Als je mee wilt spelen kun je aanmelden na het nieuws van 16:30 en muziek van Jimmy Cliff. Lekker zomers ook. Reggae Night over een paar minuten.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe, oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Donderdag is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten
6: of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
17: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
22: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
24: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Blijft nog even zonnig en warm de komende uren. Morgen ook weer volop zon. Het kan 27 tot 32 graden worden. Dit is jou. En Jimmy Cliff, hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
28: Goedemiddag. Ik ga door bij het weer, want zet je schrap, want we gaan een warme. Een zeer warme, zeg maar gerust, een hete week tegemoet, zegt Weerplaza. Hun advies, geniet nog even van de dag van vandaag.
29: Vandaag is de kuiste dag van de week, met temperaturen die uitkomen tussen 24 graden in het noorden van het land en zo'n lokaal 33 graden in het zuiden van het land.
30: Ja, ik vond het ook al fris hoor, vandaag. Ik vond het al fris.
28: Het is koud, hè?
30: Ja, koud.
28: Ja, 32 graden, nou goed. Dat is behoorlijk warm natuurlijk, maar de echte hitte komt eraan. Die begint woensdag. Dan stijgen de temperaturen al naar 35 graden. Maar het kan altijd nog een graadje erger, zegt Weerplaza. Een paar graadjes erger.
29: De warmste dag van de week, dat lijkt vrijdag te worden, met temperaturen die in het binnenland lokaal misschien zelfs hadden 38 graden gaan aantikken. En dat zijn echt uitzonderlijk hoge temperaturen, zeker voor juni.
28: Ja, en daar horen natuurlijk ook weer een paar plaknachten bij.
29: Vooral de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag wordt het eigenlijk nergens meer veel kouder dan een graad of 20. En in de stedelijke gebieden kan het zelfs soms niet veel kouder worden dan een graad of 25.
28: Ja, dat is al s'nachts natuurlijk, dus daar komen ze weer aan, die plaknachten. Nou, denk je nou, als je dit weerbericht hoort, kan het nog erger?
30: Kan het nog erger?
28: Het antwoord, oei.
30: Oh?
28: Ja, want in Frankrijk wordt het vandaag of morgen mogelijk de heetste dag ooit.
29: Absoluut, de hitterecord van Frankrijk staat op 45,9 graden. Afgelopen weekend was het al heel heet. Maar deze dagen, ook deze maandag, is het al opvallend heet met temperaturen ruim boven de 40 graden. En er zijn zelfs berekeningen dat het in de loop van de middag of morgenmiddag lokaal 46 graden kan gaan worden.
30: Jeetje mina, ja, dat is toch echt, dat is toch niet normaal. 46 graden.
28: 46 graden.
30: Je kunt je ik kan me er amper iets bij voorstellen zelfs. En wat doet dat dan voor de hittekracht? Neo, heet het ook
28: al? Ja, dat heb ik niet nagedacht. Oh, dat had ik moeten maken.
30: Ja, we hebben nu de hittekracht, dan ja. Weten we een beetje. Is het een lekkere 45 graden?
28: Ja.
30: Of is het geen lekkere 45 graden?
28: Nou, Frankrijk weet ik het niet. Ah, ik kan bij ons even kijken hoe het zit met hittekracht. Even kijken. Zie ik dat zo snel? Zie je het al? Nee, daar gaan we even zoeken. Dat is iets nieuws van de KNMI.
30: Van KNMI, ja.
28: Ja, een soort meting van luchtvochtigheid, temperatuur, hoeveel zonlicht, dat soort dingen allemaal. Dan weten we of het een aangename wordt of niet.
30: Precies.
28: Gaan wij nog even achteraan.
30: Want het kan inderdaad 35 graden zijn, maar als er een windje bij zit, dan is de hittekracht iets minder hoog.
28: Ja.
30: Dat is een beetje hoe het gestoeld is.
28: Het gaat van 0 tot en met 10 en de komende dagen, we hebben het even opgezocht, is het hittekracht 8. Dat betekent niet fijn.
30: Oké. Nou, sowieso kun je bij 35 graden al bedenken, dat is natuurlijk gewoon blafheet. Dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Toch?
28: Is ook zo. Dat is ook helemaal niks. Nou, we zouden even kunnen afkoelen. Bijvoorbeeld naar het café gaan. Hebben we geen tijd voor. Wij moeten een uitzending maken. Maar afgelopen zaterdag, de WK-wedstrijd Nederland-Zweden, hebben in het café, in de kroegen, mensen massaal gekeken naar die WK-wedstrijd. Wij die zagen ons met 5-1 winnen. Onder het genot van een drankje. Wat is niet bekend, maar het is wel bekend dat het aantal transacties tijdens die wedstrijd in bars en cafés met bijna 200% meer was. Hoger was dan normaal in juni. En ook na de winst met 5-1 van Oranje hield de gezelligheid aan. Tot na middernacht lag het aantal transacties bij cafés nog altijd 45% hoger dan normaal.
30: Het is ongelooflijk.
1: Dit is Joe met Kai Merks.
30: En dan die hitte nog.
2: Ik ga even in de schaduw.
30: Kijk me heel even terug. Dit is muziek van Jimmy Cliff. En voor 1000 euro kun je ook lekker wat drankjes drinken in de kroeg bijvoorbeeld. Of ijs eten met het warme weer. Als je dat wil winnen bij de Alphabattle, moet je je aanmelden over 6 minuten.

0: en Maria Magdalena. Het is maandag vandaag.
1: Ja, ik vertel je niks nieuws. Natuurlijk.
0: Maar maandag is toch altijd weer eventjes inkomen in een nieuwe week. Misschien heb je afgelopen zaterdag na de 5-1 overwinning, hè, van ons landje op het WK net een rondje te veel getrakteerd bij je vrienden. Dan heb je bij elk doelpunt je bier in de lucht gegooid. Kan ook. Ik heb goed nieuws voor je. Want wie weet win jij deze week 1000 euro! Ja! Moet je wel even de hoogste score van de alfabet al weten te bereiken. En die eerste ronde speel ik over een paar minuten. Dus weet jij binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet, dan zoek ik jou. Stuur even je naam in een bericht met de app van Joe. Je naam is voldoende. Over 3 minuten de eerste ronde van deze week van de alfabet. Na Kate Bush bij Joe.

0: Harry hier in de middagshow. Maar eerst een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En die spelen we met Ivan.
1: Hallo.
0: Hallo. Ivan, jij bent teamleider bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Welk team leid je daar?
1: Klopt, ik leid daar de afdeling Terrein en Dierenverzorging.
0: Terrein en Dierenverzorging, kijk eens even aan. En Openluchtmuseum, daar krijgen mensen ook heel veel uitroeptekens bij deze dagen, denk ik. Is het een beetje lekker vertoeven in het Openluchtmuseum deze dagen?
1: Zeker weten. Het is wel wat warm deze dagen, maar het is wel prachtig te doen.
0: Het is prachtig te doen, ja. Je kunt ook moeilijk zeggen, nee, blijf alsjeblieft weg. Het is hier blaf heet, jongens. Blijf lekker thuis of ga ergens anders heen. Zoek verkoeling, maar kom niet naar het Openluchtmuseum. Zou ook raar zijn, natuurlijk.
1: Nou ja, er zijn wel genoeg schaduwrijke plekken in het park waar je ook lekker rustig kan zitten. Dus wat dat betreft kun je wel prima te maken.
0: Daarom, sterker nog, zoek je schaduw. Ga naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, want daar hebben ze genoeg schaduw.
1: Kijk aan.
0: Dat is deze week natuurlijk echt een unique selling point. Dat zou je eigenlijk moeten uitschreeuwen, Ivan.
1: Ja, precies. Nou, bij deze, hè?
0: Nou, bij deze. En stel dat je 1000 euro wint bij de Alpha Battle aan het einde van de week. Wat ga je ermee doen?
1: Ja, ik zat net al hard na te denken. Waar we zouden eigenlijk nog voor een nieuwe schutting willen. Dus ik denk dat daar het aardig de goede richting op gaat.
0: Een nieuwe schutting voor in het Nederlands Openluchtmuseum? Of komt die ergens anders?
1: Nee, bij mij thuis.
0: Oh, bij jou thuis gewoon. Ja, oké. Okay. Ook veel schaduwrijke plekken bij jou thuis. En een schutting.
1: Ja, precies.
0: Fantastisch. Nou, laten we ervoor gaan spelen. Want inderdaad, een schutting, dat kost een hoop duiten.
1: Nou, dat kun je wel spelen, ja.
0: Ja, hè? Hij schrik je toch wezenloos als je een offerte krijgt van een bedrijf dat een schutting komt zetten. Je denkt,
1: ja, precies. En dan denk je van, laat ik maar eens gaan sparen. Hè. En dan, wat meedoen aan wat radiozenders.
0: Ja, inderdaad. Want dit is de zesde vandaag, hè, die afwerkt. De zesde radiozender.
1: Ja, precies.
0: Ja, het gaat gewoon. Begrijp het. Je krijgt 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je 1000 euro. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot voor de droomstad. Salaristrekking van Staatsloterij. En je mag gaan spelen met de letter L van lachen.
1: Yes.
0: Oké, 30 seconden vanaf nu. Succes. Een taal.
1: Latijn.
0: Een meisjesnaam.
1: Lara.
0: Een kledingmerk.
1: Lacoste.
0: Een soort fruit.
1: Lime.
0: Een beroep.
1: Loodgieter.
0: Een bekende Nederlander.
1: Linda de Mol.
0: Een vogel.
1: Een lijster.
0: Een voetbalclub.
1: Leicester City.
0: Een drankje.
1: Limonade.
0: Iets dat je kan ruiken.
1: Limonade.
0: Een bloem.
1: Ligussen.
0: En dat was hem, zeg. Ja, de bloem wordt even gecheckt, denk ik. Maar wat zei je daar? Een liguster?
1: Liguster, ja.
0: Een liguster, oké.
1: Vaste plant.
0: Een vaste plant is het. Een vaste plant, oké. Kijk, we zochten een bloem natuurlijk. Dus we gaan even kijken wat de jury daarover zegt. Een soort fruiten had je nog limoen kunnen zeggen. Dat was goed als je dat gewoon in het Nederlands had gezegd. Of lychee, ja, was nog goed. Of, nou ja, goed. Maar ik moet even kijken, Ivan, want de score wordt opgeteld. En je hebt echt een uitstekende score, hoor, deze ronde. Ik zie namelijk een score van... Klopt het? 9 goede antwoorden!
1: Wow!
0: Dus dat is fantastisch. Nee, Ivan, dat is een hele goede score op de maandag. Als je nu zit te luisteren en je denkt toch van... ja, maar ik kan meer dan 9 goede antwoorden geven. Laat het dan zeker even weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. En dan speel je misschien morgen mee om 16:45 een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Dank voor nu, Ivan. En de groet aan de volgende radiozender waar je mee gaat doen.
1: Ja, gaan we doen.

0: Kodjo en China Girl. Nieuws van 5 uur komt eraan. En ik draai zo een artiest voor je die vanavond optreedt in het Spoorpark in Tilburg. En daar kun je zelfs eventueel nog heen. Dus ik vertel je zo wie dat is. En muziek van UB40 die komt er ook aan. Red, red wine.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2+

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de

0: er plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijs koffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Dit is jouw. UB40 na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
16: Goedemiddag. Het hitteprotocol wordt uitgebreid. Vandaag word je in Brabant en Limburg sneller geholpen door Rijkswaterstaat wanneer je met pech langs de weg staat. Dat gebeurt dan vanwege de warmte. En morgen geldt dit hitteprotocol op meer plekken.
17: Vanaf morgen 10 uur geldt het hitteprotocol ook voor de provincies in het midden van het land. Er zijn de Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en nog steeds Noord-Brabant en Limburg.
16: Het advies is om water mee te nemen in de auto, voldoende water. En een parasol of paraplu tegen de zon mocht je inderdaad met pech langs de weg komen te staan. De agenda van de Tweede Kamer is overvol. Zo vol zelfs dat er volgens Tweede Kamervoorzitter Van Kampen iets moet gebeuren. Inmiddels staan Kamerleden volgens hem elke dinsdag in de rij om debatten aan te vragen. En daardoor worden er soms debatten gehouden die al zijn ingehaald door de actualiteit. Door met politiek in het buitenland. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden vandaag, heeft de eerste premierskandidaat zich al gemeld. Het gaat om de oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij wordt gezien als een belangrijke kanshebber. Starmer stapte vanochtend op. Er was al langere tijd flinkere kritiek op hem. En sportvoetbal in Kansas City kan het Nederlands elftal nog heel even nagenieten van de overwinning van afgelopen zaterdag op Zweden. Maar over een half uurtje dan moet de knop weer om en de blik vooruit, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
18: Om 17:30 Nederlandse tijd traint Oranje. En de grote vraag is, kan Quinten Timber weer meetrainen nadat hij donderdag een lichte hersenschudding opliep? En dan is er om 19:45 nog een persmoment met Denzel Dumfries.
16: En het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 24 tot 31 graden. Morgen opnieuw veel zon en wat warmer, 27 tot 32 graden.
15: En dat komt goed uit.

0: is. Want komende woensdag bijvoorbeeld hoor je dit hier.
1: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met Kai Merckx. Ja,
2: heerlijk, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Zo ook al zo'n zomerhit. Dolce Vita en Duran Duran. Hoor naar UB40, Red Red Wine. Ja.

0: Nigel en Ordinary World. Er is trouwens een nieuwe concertreeks van Spoorpark Live begonnen in Tilburg. En vorig jaar stond Bryan Adams daar op het podium. Vanavond Duran Duran op het podium. En er zijn nog tickets voor. Dus als je nou echt in een wilde bui bent en je wilt nog afzakken naar Tilburg. Als je er in de buurt woont, is het zo'n grote reis natuurlijk. Dan kun je er nog heen. Wat kosten die kaarten dan? Wat kosten die tickets, het geweten van de show, Jesse?
1: €89 volgens mij.
0: Dankjewel Jeroen Latijnhouwers van het nieuws.
1: Maar het kan even gecheckt worden.
0: Oh, kan even gecheckt worden.
1: Maar lekker weer vanavond in Tilburg, hè?
0: Dat is wel lekker,
1: om
0: ja.
1: Om 9:00, als Duran Duran begint, dan is het 25 graden, klein beetje wind.
0: Zo, kijk eens. En weet je wat ik ook nog zag? Ik zag ook speciale tickets in ieder geval, waar je een gratis 3-gangen diner bij krijgt. Of ja, gratis, hè. Tussen haakjes. Je hoeft geen zorgen te maken over het avondeten. Even het menu voor degenen die eventueel overwegen om daarheen te gaan. Voor heb je carpaccio of burrata. Nou, allebei lekker. Als hoofd heb je steak of vegan steak. Mag je kiezen, maar blijf steak. En als dessert een citroentaartje.
1: Heerlijk.
0: Is toch heerlijk? Quanta costa?
2: Ja, Jeroen, kom er maar in.
1: Meer dan €89.
2: Nee, ja, inderdaad. Inderdaad, je hebt gelijk. De concerttickets zijn €89,60. Was je vergeten erbij te zeggen. En het drie gangen diner, als je dat erbij doet, wordt het nog €48,50 extra.
0: Nou, maar dan heb je... Dat is nog, wacht even. Er staat hier waar je ook een gratis drie gangen diner bij krijgt.
2: Nee, dat, ja, nee.
0: Dat klopt niet.
2: Nee.
1: Dat is 60 cent, niet zoveel, hè? €48. Ik vergeet.
0: Nee, precies, ja. Nou, oké, goed. Een leuke vanavond dus Duran Duran, mocht je erheen willen in Tilburg Spoorpark Live. Wat een geweldige overwinning, mag ik dan nog even zeggen. Afgelopen zaterdag 5-1 speelden we tegen Zweden op het WK. Leuk en aardig allemaal, maar daardoor moest ik vandaag natuurlijk flink aan de bak. Ik zit de wedstrijd al te kijken met een bloknootje en een pen. En ik zit mee te schrijven met wat er allemaal gebeurt natuurlijk. En het wordt jou ook door Koen en Sander gevraagd van, goh, wat viel jou op? Wat moet er in de tekst van ons lied? Want zoals je misschien wel weet, heb ik samen met Koen en Sander een WK-nummer gemaakt. Alleen de coupletten worden aangevuld op basis van de wedstrijd. En de hele dag zijn er berichten en momenten binnengekomen via de app van Joe met hoogte- en dieptepunten uit de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Dus Koen en Sander, die je elke ochtend hoort met de Koen en Sander Show bij Joe, die zeiden van, nou ja, ga daar even in grasduinen. Want er zijn natuurlijk een hele hoop momenten als je 5-1 wint, hè, van een ploeg. Dat is natuurlijk wel mooi. Het resultaat is af. Ik heb een nieuw couplet voor je. Dat laat ik je over 3 minuten horen. Na zomerse muziek van Ryan Paris, Dolce Vita hoor je. Het

0: Dolce Vita.
1: Waar komt dat gratis drie gangen idee nou vandaan? Bij zo gratis drie gangen idee.
2: Ja, zo wordt het aangekondigd. Maar
1: het is helemaal niet waar.
2: Het is gewoon een combi-ticket waar je gewoon 50 euro extra bij betaalt voor een heel lullig
1: idee. Maar je gaat naar de fietsenmaker en hij zegt ik heb je standaard helemaal vervangen. Dat kost 25 euro. Dan zeg je ja, dat is goed. En dan zegt hij, je krijgt een gratis fiets bij. Ja, is goed. Doe maar. 695 euro alsjeblieft. Ja, maar dat is toch heel raar dat het gratis verkocht wordt.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Dankjewel.
2: Sorry.
1: En hier ook je punt. Geeft helemaal niks, het is warm voor iedereen.

0: ochtend tussen 6 en 10 hoor je hier bij Joe de Koen en Sander Show. En samen met Koen en Sander is het idee ontstaan om een last minute WK-nummer te maken. Het begon allemaal met een toch wel sterk refrein. Maar het idee is juist om het nummer te laten groeien op basis van de prestaties van het Nederlands elftal. Hè. Dus na elke wedstrijd komt er een couplet bij. We zijn weer een stap verder, dus ik kan het je laten horen na afgelopen weekend natuurlijk. Dus daar zit nu het hele avontuur in, tot nu toe. Dus eerst krijgen we Japan en dan de coupletje bij Zweden. Dus dat je niet denkt in het begin van hey, die koeklul die start het verkeerde in. Want ik hoor Japan. Nee, maar dat is het principe. Dus begin met Japan en daarna komt Zweden. Dan zing je even mee met een refreintje ertussendoor. Nee, maar dat het wel duidelijk is. Dus begin met Japan, dan zing je even mee met een refreintje. Daarna komt een stuk over Zweden.
1: Oké.
0: Okay. Nee, wat is dit nou voor klaphek? Hij start helemaal Japan in. Japan, het ging toch Zweden? Nee, dus dat je het weet. Dit is het geworden. Heel veel plezier. En begint dus met Japan, hè, voor de duidelijkheid.
2: Nederland, die moest tegen Japan.
0: Hoor je?

En zo groeit het nummer verder op naar de volgende tegen Tunesië. Donderdag op vrijdag. En dan voegen we gewoon weer een nieuw couplet toe aan de Leeuw van Nederland.

0: En Never Can Say Goodbye bij Joe. Nog even het onderzoekje van vandaag hier in de middagshow. Het geweten van de show, yes sir.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar vanuit de werkgever.
0: Juist! Nee, ik zat dit keer door jou heen. Dat geeft helemaal niks. Ik dacht dat het fruit was. Fruit op de werkvloer. Maar dat bleek niet goed te zijn. Dat hebben we al gehad. Marlon heeft in de tussentijd een bericht ingesproken via de app van Joe.
2: Ik denk dat de uitslag van het onderzoekske een winstuitkering is. Lijkt mij het meest logische.
0: Oh, ja. Dat je een stukje winst krijgt één keer in het jaar.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Een mooi gebaar is. Nee, dat is hem ook niet. Nee, oké. Nou, uit onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar. Het antwoord krijg je in ieder geval later deze middag. En na het nieuws van 5:30, Frankie Goes to Hollywood and Relax.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ook bij Plus. Plus Spareribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Blijf nog even zonnig en warm de komende uren. Morgen ook weer volop zon. Het kan 27 tot 32 graden worden. Frankie goes to Hollywood naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
11: Goedemiddag. En ik ga het ook weer hebben over de warmte. De warmte van vandaag valt nog wel mee. Morgen wordt het warm. Overmorgen woensdag wordt het nog een stuk warmer. Wordt zeg maar heet boven de 35 graden overmorgen. En daarom heeft het KNMI volgens de NOS nu al code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land vanwege de hitte. Dat geldt vanaf overmorgen 12:00 middags. Nu is het ook al warm en daarom was het voor veel leerlingen een kort dagje vandaag. Meerdere scholen hebben namelijk een tropenrooster ingevoerd vanwege die warmte.
12: Ik heb het nogal heet, dus het is bijna warmer dan buiten. Soms word je wel een beetje afgeleid door de hitte.
13: Dan zweet je heel erg en dan plak je de hele tijd aan je stoel.
11: Ja, nou vanwege de warmte is dus dat tropenrooster ingevoerd. Dat betekent dat leerlingen eerder naar huis zijn gestuurd, lesuren ook korter zijn en soms wordt er zelfs buiten les gegeven.
10: Bij onze oudste op school, die heb ik ook echt vroegtijdig van school moeten halen, maar dat kwam omdat er iets mis was met de waterleidingen. Er was een waterleiding gesprongen, denk ik, dat er gebeurd was ondergronds. En daarom was er geen water. Er kon ook niemand naar de wc. Dus we kregen bericht van, wil je alsjeblieft je kind ophalen? Want we kunnen hier geen kant op. Dus dat is wat, inderdaad.
11: Waren alle ouders thuis? Is dan het volgende, hè?
10: Want, nou ja, blijkbaar heeft niemand iets te doen. Want ze stonden er allemaal meteen. Iedereen viel door de mand. Iedereen was er ineens.
11: Kijk, allemaal vrije dag zo gedaan. Ja. Blijven er even bij de scholen. Het moet voor leerlingen namelijk eenvoudiger worden om een boek te lezen. En daarom moet er volgens de Tweede Kamer op elke basis- en middelbare school verplicht een bibliotheek komen. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen bieb. En het onderzoek blijkt ook dat het werkt. Wanneer er inderdaad een bieb op school is, dan lezen leerlingen meer. En in Argentinië is een enorm beeld van voetballer Lionel Messi onthuld. Het zou het grootste beeld van hem zijn ter wereld. Messi zelf is niet zo groot, 1,70 meter. Zijn standbeeld is 26 meter hoog. Messi zelf weegt niet zoveel, 67 kilo. Zijn standbeeld 70.000 kilo. En te zien is hoe Messi bij de wereldbeker zit die hij tijdens het vorige WK voetbal won. De trofee. Oh, dat is deze trofee.
10: Dat is die trofee. Ja, er staan hier decorstukken in de studio vanwege het WK. Hartstikke leuk allemaal. Ik denk niet dat die echt is, de World Cup. Denk het niet. Ik weet het niet, hoor.
11: Ze missen toch wel iets.
10: Maar je mag hem morgen meenemen naar een schatter. En wil je alsjeblieft filmen als je binnenkomt en vraagt wat het ding waard is? Nee, maar mee. God, maar wat een standbeeld zeg. 26 meter hoog. Ongelooflijk. Ja, leuk. Hij was er niet bij, denk ik. Of wel bij de onthulling? Of was hij er wel bij?
11: Hij moet vanavond spelen. Ja, daarom. Om 7 uur speelt hij tegen Oostenrijk.
10: Tegen Oostenrijk, Argentinië-Oostenrijk. Ja. Tijdens dit WK doen we hier in de middagshow Kai versus AI. Ik ben Kai en ik heb mijn hele WK-pool van werk ingevuld. Met mijn onderbuikgevoel, maar we hebben ook een WK-pool die helemaal is ingevuld met ChatGPT.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
10: Heeft er het afgelopen weekend beter gescoord? Kai of AI? Dat is de vraag. Je hoort het over 6 minuten. En dit is Relax.

0: Want ik ben Kai en ik heb mijn WK-pool van werk ingevuld. Met mijn onderbuikgevoel en het geweten van de show. Jesse, je hebt een volledige pool ingevuld op basis van AI. Je hebt gewoon gezegd van vul dit eens in.
1: Ik heb elke wedstrijd één voor één, en dat waren er nogal een aantal, in ChatGPT gegooid. En dat is mijn WK-pool.
0: Absoluut, want in het nieuws werd gezegd, doe dat niet, want het levert niks op. Nou, we nemen toch de proef op de som eventjes. We spreken het nieuws tegen in die zin. We gaan het toch proberen. Laten we eens even kijken wat dan even een greep uit de wedstrijd denkt van afgelopen weekend, of niet?
1: Ja, inderdaad.
0: Laten we dat doen.
1: En de huidige stand op dit moment is 2-0, hè, volgens mij, voor Kai.
0: Ja, 2-0 voor Kai. Ja, dus AI loopt echt achter wat dat betreft.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, Nederland-Zweden. Laten we die uiteraard doen. Werd 5-1, weten we allemaal.
1: Ja, dan had ik 2-1 voor Nederland.
0: Oh, had ik ook 2-1 voor Nederland. Ja, dus zou je winst zeggen goed. Dat de winst goed. Oké. Mexico-Zuid-Korea werd 1-0.
1: Daar had ik ook weer 2-1.
0: Oh, daar had ik ook 2-1.
1: Oh, wat liggen wij op één lijn?
0: Ja, inderdaad. Nou, wij, AI.
1: Ja, AI.
0: Ja, ja, nee. Weet je wat ook mooi is? Hij appte mij afgelopen weekend. Appte die me nog. Jesse. Hij zegt van, ik doe het ontzettend goed in de pool. Ik zeg, jij doet het helemaal niet goed in de pool. AI doet het goed in de pool. Okay. Je hebt eigenlijk, je kunt met deze veren kun jij niet gaan lopen.
1: Nee, maar dat weet de rest van het bedrijf niet.
0: Nee, dat denk ik nu ook niet meer. Ja, dat denk ik wel. Laatste even, Tsjechië, Zuid-Afrika.
1: Daarbij heeft hij bij mij ingevuld 1-1.
0: Oh, ik heb gezegd 0-1. Dus dan zit AI zit daar echt bovenop, want het werd 1-1.
1: Het is, ja, die heb ik exact goed.
0: Dus dan is het een puntje voor AI in dit geval.
1: Puntje voor AI.
0: Betekent dat de stand is 2-1. Voor mij nog steeds wel natuurlijk, maar AI begint in te lopen. Kunnen we heel even vooruitblikken naar vanavond Argentinië-Oostenrijk? Wat heeft AI daar gezegd?
1: Ja, net zoals eigenlijk bij de helft van mijn wedstrijden. 2-1.
0: Het is ook een verrassend medium, hè, dat AI. Ja. Ongelooflijk. Ik heb daar ingevuld. Ik heb daar hele hoge cijfers ingevuld. 4-1. Jeroen, wat denk jij daarvan?
2: 4-1.
0: Goed zo.

0: Cheers to you.
1: Mag ik even een kleine oproep doen?
2: Zeker.
1: Want het wordt deze week natuurlijk echt gigantisch heet.
2: Ja.
1: Want we krijgen echt temperatuur. Nou, wat heb je allemaal gezegd?
2: Nou, eind van de week misschien wel 38 graden lokaal. Ja. 38 graden.
1: Precies, ja. Wij hebben in de garage hadden wij een meterkast hangen. En die meterkast die was verouderd. Dat was met van die stoppen.
2: Oh ja.
1: Weet je wel?
2: Ja.
1: Ja. Dan denk ik van, wordt dit nog gemaakt? Maar hij zat er al heel lang in. En voor de brandveiligheid, we dachten, dat ding moeten we een keer laten vervangen. Dus vanmorgen kwam er iemand om zo'n nieuwe meterkast erin te zetten. En ik zei, aan het begin wil je wat drinken? Ja, doe maar koffie. Ja, dat is goed. Nou, dus ik ging even verder en ik vroeg hem daarna, wil je misschien nog wat drinken? Wil je wat fris? Wil je water? Wil je spa? Wil je... Ja, is goed, is goed. Ja, na een tijdje ging ik het weer vragen. Ik zeg, we zijn al een tijdje verder. Wil je misschien nog wat drinken? Wil je een beetje water? Wil je een beetje spa? Wil je? Hij zegt, nou, je zorgt wel goed voor me. Ik zeg, nou ja, maar goed, ik vind ook dat dat hoort als je mensen over de vloer krijgt. En zeker, ik zeg, zeker met deze temperaturen die het nu zijn. Ik zeg, je moet goed drinken, dus daar help ik je een beetje bij je. Hij zegt, nou, dat vind ik heel aardig. Ik zeg, want hij zegt, ik kom ook wel eens op andere plekken. Waar dat niet zo is. Hij zegt, ik heb een keer op een dak gezeten met 334 graden. Dat was ik zonnepanelen aan het leggen. Nou, die mensen heb ik gewoon de hele tijd niet gezien.
2: Ja.
1: Weet je, die vroegen niet van, wil je wat drinken? Of is er genoeg verkoeling? Of weet ik veel wat. Dus bij deze wil ik toch even de oproep plaatsen. Komen er deze week mensen bij je over de vloer die of, weet ik veel, in de tuin komen werken. Ja, het hoeft maar iets kleins te zijn. In de tuin komen werken of inderdaad iets technisch komen doen of wat dan ook. Zorg ook goed voor de mensen. Geef ze, vraag of ze wat willen drinken.
2: Ja.
1: Wil je wat water? Wil je wat spa? Wil je wat fris? Wil je wat limonade? Weet ik veel wat. Wil je een appeltje? Weet ik veel.
2: En om 5 uur een biertje.
1: En om 5 uur een biertje.
2: En een BVO'tje.
1: En lazen niet van dak af. Nou, weet je, dat soort dingen. Ik denk dat zeg ik toch even met deze temperaturen. Ja. Want dat is belangrijk. Zorg voor de medemensen ook. Dit is Jo met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Sydney Youngblood, hoor je nu bij Jo. En If Only I Could.

0: Sydney Youngblood bij Joe. If only I could. De middagshow met Guy. Om 6:10 krijg je het antwoord op een onderzoek. Want dat antwoord dat ligt hier natuurlijk al heel erg lang. Maar jij wil het niet delen.
1: Nee, ik houd het nog even bij mezelf. Maar ik kan het onderzoek nog wel even voorschotelen.
0: Oh, dat mag wel.
1: Het onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar.
0: Ja, wat zou dat gebaar nou toch kunnen zijn? We hebben al gehad fruit op de zaak. Winstuitkering is ook al gezegd, maar dat is allemaal niet goed. Jeroen, wil jij nog iets zeggen?
2: Ja, ik denk dat het baas vrij menselijk is door bijvoorbeeld iedereen te feliciteren. Werknemers, maar ook hun familieleden. Hey, je zoon is jarig.
0: Zo.
2: Van harte gefeliciteerd. Een klein cadeautje erbij, ik noem maar wat.
0: Dus dat je als werkgever niet alleen al de verjaardag van je werknemers, maar ook nog een graad meer.
2: Ja.
0: En als dat gebeurt, dan denk je, dit is
2: wel attent.
0: Dit is fijn, dit voelt als familie.
2: Ja,
0: ja, oké. Okay. Feliciteren met eigenlijk iedereen in tweede generatie.
1: Nee, is niet goed.
0: Nee, oké.
2: Toch raar.
0: Ik vond het goed.
2: Ja, ik vond het wel.
0: Ja, ik snap het ook niet. Nog één keer het onderzoek.
1: Het onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar.
0: Wat is het antwoord? Je hoort het om 5:50. En Could You Be Loved, Bob Marley en The Wailers hoor je ook zo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een

0: rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Bol Marley en de Wailers. Na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedenavond. Code oranje. Dat geldt vanaf overmorgen in het midden en zuiden van het land vanwege de hitte. Want warm wordt het zeker, zegt Weerplaza.
3: Vanaf woensdag wordt het echt uitzonderlijk heet, met op grote schaal temperaturen ruim boven de 30 graden. En in het binnenland wordt het woensdag ruim boven de 35 graden in Brabant en Limburg.
2: En code oranje geldt voorlopig voor meerdere dagen vanaf woensdag dus. Vanaf dan worden dagelijks temperaturen boven de 34 graden verwacht. Er zijn 5 mannen opgepakt voor een ernstig zedendelict in Eindhoven afgelopen maart. Het slachtoffer is een jonge vrouw, verder wil de politie er niets over kwijt. Het is dus onduidelijk hoe oud ze is en wat er nou precies is gebeurd. De opgepakte mannen zijn tussen de 26 en 34 jaar. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt dat ze tijdens controles te maken hebben met agressieve passagiers. Dat blijkt uit een speciaal meldpunt van vakbond FNV. En verder klagen de beveiligers over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. FNV noemt de verhalen zorgwekkend. En we gaan dit jaar massaal op vakantie met de auto, zegt de ANWB. Vliegen doen we liever even niet vanwege alle spanningen in de wereld. Toch is het ook een risico met je auto op de vakantie. Want de hoge temperaturen zorgen namelijk voor extra pechgevallen, merkt de ANWB ook deze dag al.
4: Nummer 1, wat echt kapot gaat bij deze hitte, dat is de accu's houden niet van deze enorme temperaturen. En daarnaast zien we toch wel veel auto's die overhit zijn.
2: Ja, belangrijk advies is daarom...
4: Ja, als het even kan, parkeer je auto in de schaduw. En voor jezelf, ja, neem vooral genoeg eten en drinken mee.
2: Ja, dat geldt dus voor vandaag en ook de komende dagen. Even naar vanavond, dan koelt het af. Dus vanavond kun je nog echt even je huis doorluchten. Het wordt zo'n 18 tot... Nog iets graden, geloof ik.
5: Oké, okay, nou, lekker duidelijk, ja, dankjewel.
2: Ik weet het even.
5: Kijk, daar kunnen we wat mee als mensen zijn.
2: Oh, wacht even. 11 tot 18 graden.
5: Oké. Nou, dan gaan we lekker koelen inderdaad, ja. En dan morgen, pak een beet hoor, het hoeft niet...
2: Warm. Ja, 27 tot 32 graden. Denk
5: oh, dat is warm. Ja, ja, precies. 27 tot... wat was het? Nou ja, goed. Wordt warm. Wordt warm. En daarom hebben we ook hier een hitteplan.
6: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met Kai Merks.
5: Ja, 100. Ja, pak een beet. Misschien zijn er wel 83. Ik weet het niet, 100. We kijken wel.

0: Heel veel mensen denken dan dat hier nog een keer wordt gezongen. Of the world. Maar dat doet hij niet.
1: Freddie Mercury.
0: Grappig, hè?
2: Hoe kan dat dan?
0: Ja, daar had hij geen zin in of zo. Ik weet het niet. Heel veel mensen denken dat dit nummer eindigt met de woorden of the world. Maar dat is helemaal niet waar.
2: Dat dacht ik eigenlijk ook altijd, al die jaren.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Nee, het is niet waar. Dat zingt hij helemaal niet.
2: Altijd gezongen of zo.
0: Oh, nou, maar dat... Ja, ja. Want, ja, precies, ja. Dat zing je dan in je hoofd, ja. maar het eindigt al. Nee, dus het eind.
2: In mijn hoofd wel.
0: In je hoofd gebeurt veel.
2: Ja, zeker.
0: La, la, la. Oeh, la, la, la. Queen hoor je bij Joe. En we are the champions. Dit is de middagshow. Fijn dat je er bent. Cheyenne die zegt lekker naar Kai luisteren in de ochtend. Groetjes uit Canada.
2: Oh ja. Yeah.
0: Ja, het is natuurlijk een andere tijdzone, hè, vandaar.
2: Ja.
0: We nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoekje mee. Een huistuin- en keukenonderzoekje. En het geweten van de show, Jesse, jij neemt dat altijd mee. Jij zoekt zorgvuldig die onderzoeken uit ook.
3: Ja, vandaag heeft het te maken met de werkvloer. Want uit onderzoek blijkt dat werknemers loyaler zijn aan een bedrijf door dit gebaar.
0: En welk gebaar is dat dan? Jacques heeft het volgende ingesproken via de app van Joe.
4: Als je als werkgever je medewerkers ieder jaar 10% salarisverhoging geeft...
0: Zo!
4: Dan weet je absoluut zeker dat je enorm loyale medewerkers krijgt.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
3: Al weet ik niet hoe lang het bedrijf er nog bestaat, maar nee, het is niet goed.
0: Het is niet goed. Evelien zegt een goed kerstpakket.
3: Nee, is hem ook niet.
0: Ja, dat is ook wel echt, hè. Als je hoort in december hoeveel mensen vaak teleurgesteld zijn in een kerstpakket, dan zou dat misschien de doorslaggevende ding kunnen zijn. Maar is niet het geval, hoor ik net. Leon!
5: Ik denk een 13e maand. Dat is waar mensen wat loyaler door zijn.
0: Een 13e maand?
3: Nee, ook niet.
0: Nancy, die zegt gratis reizen met het OV.
3: Ook niet.
0: Marco.
6: Als hij beloond wordt als hij een jaar lang niet ziek is... of als er niet genoeg BHV'ers zijn... dat zij dat willen oppakken en daar een vergoeding voor krijgen.
0: Nou, kijk eens aan. Of een jaar lang niet ziek zijn... een beetje net als bij een verzekering. Dus hoe minder schade je hebt, des te meer je ervoor krijgt eigenlijk.
3: Ja, precies. Nee, het is niet goed.
0: Het is niet goed. En ten slotte Hans hier nog.
7: Ik denk een kanarie.
0: Kanarie van de zaak.
3: Nee.
0: Nee,
3: ook niet goed.
0: Denk ik. Nee, ook niet goed. Oh, ook niet goed. Wat is het antwoord dan wel?
3: Ja, hetgeen wat ervoor zorgt dat mensen loyaler zijn aan hun bedrijf... is de mogelijkheid om op vrijdag een halve dag te werken. Inderdaad, stel dat je dat zou willen, dat je dan op vrijdag echt alleen maar de ochtend werkt, dat je eerder aan je weekend gaat beginnen. Als je baas dat toestaat, dan zorgt dat ervoor dat mensen langer er blijven werken. De psychologen noemen dit ook wel het weekendeffect. Een paar extra vrije uren op die vrijdag, die voelen vaak waardevoller dan dezelfde uren op welke andere dag dan ook. Aha. En werkgevers of werknemers voelen zich daardoor meer gewaardeerd, hebben daardoor ook minder stress en zijn minder snel geneigd om van werkgever te wisselen.
0: Oké. Er is een vraag aan het publiek. Jeroen Latijnhouwers.
2: Ja. Is dat die 4,5 dag dat je werkt, is dat voor een salaris van 5 dagen?
3: Nee, het is wel gewoon inderdaad dat je daar gewoon minder uren maakt en misschien ook minder verdient, maar überhaupt dat de mogelijkheid er is dat je dat kan doen, dat zorgt hier al voor dat je langer ergens blijft werken.
2: Hmm, vind ik interessant.
0: Nou, dan stel ik voor dat wij er binnenkort op vrijdag ook niet zijn, Jeroen.
2: Het waar wel niet.
0: Al was dat het. Wel voor hetzelfde geld, toch?
2: Ja, zeker.

0: dan vast even het onderzoekje van morgen.
1: Ja, ook weer in de werksfeer. Uit onderzoek blijkt dat je dit moet doen om tijdens je werkdag meer energie te krijgen. Maar je verwacht niet wat het is.
0: Hè?
1: Nou, als in...
0: Wat is dat laatste nou? Ja, je verwacht niet wat het is.
1: Je raadt het niet. Zeg maar,
0: je raadt het niet, maar dat is toch een beetje dit hele ding.
1: Nee, daarmee probeer ik te zeggen, het is niet koffie.
0: Je raadt het niet.
1: Het is geen koffie. Dat probeer ik daarmee te zeggen.
0: Wat een gekke toevoeging op het onderzoek. Je verwacht het niet.
1: Ja, maar dan zie ik alleen maar alweer koffie binnenkomen. En dan is het zo saai.
0: Ja, maar ja, er is toch niemand die dan geen koffie stuurt, omdat je zegt, ja, je verwacht het niet. Je geeft soms zulke rare hints bij dat onderzoek. Je had laatst ook, dit missen gevangenen niet, of wat was het? En dan zei daarna al, het is geen familie.
1: Moet ik hem nog een keer halen?
0: Dat is toch, ja, je verwacht het niet. Nee, natuurlijk, we verwachten het elke dag, verwachten we het niet, zeg maar. Toch?
1: Ja, zal ik hem nog één keer doen?
0: Ja, alsjeblieft.
1: Uit onderzoek blijkt dat je dit moet doen om tijdens je werkdag meer energie te krijgen. Ja. Maar je verwacht het niet.
0: Maar je verwacht het niet. Heel raar, ik ben heel benieuwd wat dit is. Ja, Jeroen?
2: Nee. Ik heb alleen maar je verwacht het niet gehoord. Nee, en wat nou de eigenlijke dingen was, weet ik eigenlijk niet meer.
0: Nee, maar je verwacht het niet.
2: Nee.
0: Dus je moet wachten tot morgen en dan komt het je kant op.
2: Chat GPT.
0: Verwacht het morgen maar. 6:10, morgenavond het antwoord. Voilà.

0: Coffee and the Rage by Joe en The Way It Is. Je hoort hier de hele dag door het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Ook tijdens de middagshow. Maar daar gaan we nog iets aan toevoegen, zou je kunnen zeggen. Want... Nou, Jeroen, het wordt werkelijk. Het wordt heet. Ja, heet is het woord bijna niet meer.
1: Ja, er is geen overtreffende trap volgens mij.
0: Nee, ik zat ook
1: na te laten we zeggen dat morgen warm is. Morgen is het warm, 32 graden. Maar woensdag wordt het al 35 graden.
0: Ja.
1: Dan denk je, nou, hebben we het al gehad? Nee. Vrijdag kan het lokaal 38 graden worden.
0: Het is ongelooflijk. Dus het wordt echt binnen zitten, in de schaduw blijven. Lekker voldoende drinken.
1: Ramen en deuren dicht, want ook 's nachts kan de temperatuur oplopen. Zeker in wat drukke gebieden naar 25 graden. Althans, dalen tot slechts 25 graden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Bloody.
0: Ik heb dat een keer gehad ook op kantoor. Dat was hier ook een keer. Toen was het ook warm. Toen dacht ik, nou, ik zet een beetje een raam open. Nou, toen gingen er een paar af op de redactie. Dus dat was echt, nee, doe dicht. Dat kan niet. Airco van slag, noem maar op. Denk, joh, airco van slag, niet zo gek. Maar ja, goed. Wil je geen ruzie met je collega's, blijf van de ramen af. Zou ik zeggen. En blijf van de airco af.
1: Dat is echt serieus waar.
0: Ja, dat is echt serieus waar. Kijk, begin jij ook al. Hebben we ons op zich. Maar de perfecte manier om af te koelen is natuurlijk muziek. En laat dat even toevallig zijn. Komende woensdag hoor je hier bij Joe de zomerhit top 100. Vanaf 10 uur ochtends, wanneer het echt warm begint te worden. Maar dat is daarvoor eigenlijk ook al, hè. Want ja, je wordt wakker, je komt uit je bed en het is bloedheet. Maar vanaf 10 uur ochtends hoor je woensdag alleen maar de beste zomerhits uit de 70s, 80s en 90s. Valt deze daar ook onder? Kunnen we erover discussiëren? Beetje, hè?
1: Wel lekker.
0: Het is wel een beetje een tropische inborst, om het zo maar eventjes te zeggen, toch? Je ziet het zo voor je, lekker...

0: eraan je doen en we blikken even lekker vooruit.
1: Ja, nou eerst even over de training voor het Nederlands elftal. Die zijn om 5:30 begonnen met trainen. En goed nieuws daarover, er zit niet in het nieuws zo meteen. Dus daarom vertel ik het nu. Quinten Timber had een lichte hersenschudding. Heeft vandaag weer meegetraind. Ah, dat is goed nieuws.
0: Ja.
1: Dus je kan dan misschien van de week meedoen.
0: Absoluut.
1: Wat zit er verder in? Natuurlijk het WK voetbal, dat zei je al. Want over een half uurtje dan speelt Argentinië met Messi tegen Oostenrijk. Kleine vooruitblik.
0: Kijk, dat is leuk. En daarover gesproken, dat is wel leuk. Want ik zet zo een nummer met blazers in het zonnetje. En dat sluit dan weer aan op een WK-wedstrijd vannacht om 2:00. Hoor je na het nieuws van 6:30.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voordeel markt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
0: Blijft nog even zonnig en warm de komende uren en de komende dagen. Ook vooral. Morgen ook weer volop zon. Het kan 27 tot 32 graden worden.
18: Dit is
0: La Bamba, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
1: Goedenavond. Vanwege de warmte in ons land, nu en de komende dagen, is de vraag naar airco's explosief gestegen. Volgens de branchevereniging hebben sommige installateurs sinds vorige week 4 keer zoveel aanvragen. Sinds 2020 liggen de jaarlijkse verkopen van airco's boven de 250.000 per jaar. En het grootste deel gaat dan naar woningen.
0: Ja, ik dacht de vorige keer toen het zo warm was, dat is een tijdje geleden. paar weken geleden of zo, ik weet het niet meer. Toen dacht ik, oh, we moeten ook een airco. Ja. Want dat is toch zo lekker. Maar ja, twee dagen later ging het weer regenen. En toen werd het weer een hele week gewoon echt kloten weer. Dan dacht ik, ja, laat maar gaan ook. We hebben dat ook niet nodig, we zijn er alweer uit. Nou, en nu, jongen. Ja, wat zou je nu toch graag een airco hebben? Het is ongelooflijk. Maar weet je waar ik ook eigenlijk altijd naar op zoek ben? Ik zou zo graag gewoon zeg maar een soort van mobiele airco willen. Maar dan zonder dat er zo'n witte pijp naar buiten moet. Dat zou ik graag willen. Dat bestaat niet. Ik zie alleen van die...
1: Ja, wacht eventjes. Wacht
0: oh,
1: even.
0: Bij hem wel hoor. Bij hem bestaat
1: nou,
0: het.
1: Nou, nee. Mijn vriendin die stuurde mij een foto. Die zit in een kantoor waar ontzettend warm wordt.
0: Oh ja, maar we hebben het nu even over airco's.
1: Ja, nee. Maar zij heeft dus een airco vandaag gekregen. En er zit volgens mij niet zo'n slang aan.
0: Echt waar?
1: Ik heb hem hier.
0: Nou, mag ik eens kijken?
1: Ja. Want kijk, opeens is het interessant. Hè? Ja.
0: Ja, ineens is het
1: interessant. Dit ding is het dus.
0: Oh ja.
1: Er zit volgens mij geen slang aan. Er komt heel veel warmte naar binnen van andere kantoren. Dat is zo'n klein dingetje. En dan heeft ze hier ook niet, maar dit helpt niet. Heeft ze hier nog? Je ziet hier staan zo'n soort torentje staan.
0: Oh ja.
1: Dat is weer een luchtverfrisser.
0: Ja, maar, nou ja, je denkt, waar gaat het over als je naar de radio luistert? Maar ik heb een heel goed filmpje gezien. Ik ga dat eens opzoeken, maar dat is echt mijn wens. Want we hebben nu bijvoorbeeld ook op de kamer van de kinderen... Nou, kan het zo verschrikkelijk warm worden op de slaapkamers... hebben we een ventilator staan, maar ja, die blaast warme lucht vooruit. Hè? Ja. Dat is eigenlijk wat het doet. En het geeft ook nog eens warme lucht af, omdat dat ding staat te loeien. Dus ja, dat helpt ook niet.
1: Ja, er ging zo'n verhaal dat je daar een fles, zeg maar een petfles met water... in de vriezer moest doen. En als hij dan bevroren was, moest je hem...
0: Oh ja, te laten voorzetten, ja.
1: Nou, het helpt niet.
0: Walliger, doen we allemaal zeg.
1: Ga door met het WK voetbal, want over een half uurtje speelt Argentinië met Lionel Messi een tweede WK-wedstrijd. Tegenstander is Oostenrijk. Sportverslaggever Riepke Bakker.
18: Na zijn hat-trick tegen Algerije kan het weer een legendarische Messi-show worden. Op dit moment is Messi topscorer alle tijden van het WK met 16 goals. Maar hij deelt dat record nog met de Duitser Miroslav Klose. Nog één goal vandaag en Messi heeft het record alleen in handen.
1: Argentinië is met Messi volgens de kenners een van de favorieten voor de WK-titel. Maar na de ruime overwinning op Zweden is Nederland, volgens diezelfde kenners, ook opeens titelfavoriet geworden. Nou, zegt Riepke Bakker.
18: Aanvallend heb ik genoten van Oranje, maar verdedigend was het nog niet al te best. En tegen Zweden kan dat, die zijn nog niet goed genoeg om dat af te straffen. Maar tegen landen als Engeland, Frankrijk, Argentinië zal het beter moeten, anders wordt Oranje geslacht.
0: Zo, kijk eens aan. Dat zijn goede waarschuwingen van Riepke Bakker.
1: Wij houden van Oranje, dat weten we allemaal, maar wij houden ook bij Nederlanders van koopjes. Dat blijkt uit onderzoek. 1 op de 4 mensen wachten bewust op aanbiedingen voordat bepaalde aankopen worden gedaan. Dus je ziet iets leuks, je wacht op een aanbieding, dan pas ga je kiezen. Ruim 1/3, 35%, vergelijkt alle prijzen om er helemaal zeker van te zijn dat ze daadwerkelijk de beste aanbieding te pakken hebben tijdens kortingsacties. En eenmaal een goede deal gevonden, dan zijn we blij, uiteraard vanwege de portemonnee. Maar 70% van de mensen krijgt ook echt een goed gevoel van een goede deal.
0: Ja, je hebt een soort van iets overwonnen of zo, hè? Maar het loont ook altijd, moet ik zeggen. Dus er wordt ook vaak een beetje knieper gedaan over mensen die dan zo'n goede deal gaan zoeken. Maar het loont altijd. Het scheelt soms echt €50 bij welke winkel je een wat voor product koopt.
1: Maar daardoor vind ik vaak dat je niet altijd weet voor hoeveel die je eerder te koop heeft gestaan.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: bij Tommy Hilfiger, de kleding dingen, die hebben dus wel op de site staan. Stond eerder te koop voor, je betaalt nu dit. Stond eerder te koop voor
0: dit
1: bedrag.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat zie je
1: zo goed.
0: Maar dat zie je op steeds meer sites. En dan zie je, dit is de laagste prijs sinds, weet ik veel, 25 mei of zo staat er dan bij. Of dat werkt wel goed. Dat is wel transparant.
1: Ja.
0: Ja, dat is goed. Nou, nu nog een goede airco.
19: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Even prijzen vergelijken. Ja. Woensdag, de

Supertramp bij Joe in de middagshow. Give a little bit. Blazers zijn, vind ik, echt fantastisch. Blazers in muziek. Daarom zet ik hier elke dag rond deze tijd een nummer met blazers in het zonnetje. Gewoon omdat ze zo geweldig zijn. Kan de nummer heel goed kleuren. En met het nummer wat ik nu voor je draai, blikken we ook meteen even vooruit op een WK-wedstrijd komende nacht. Want vandaag zetten we in een West-Afrikaanse klassieker in het zonnetje. Zodra je hem hoort, is het meteen sfeer, energie, beweging, alles en zomer en lekker weer en noem het allemaal op. Laten we hopen dat de spelers van Senegal vannacht hetzelfde gevoel hebben als in New York tegenover Noorwegen staan. Zal pittig worden. Noorwegen staat op dit moment bovenaan in de pool en Senegal als derde. Dus ze kunnen een muzikale oppepper gebruiken, denk ik zo. Morikante, hoor je nu bij Joe. Er is Yekke Yekke.

0: Jekke, Jekke. Morgen draai ik uiteraard weer een nummer voor je waar blazers centraal in staan. Ik dacht, ik laat je alvast even een nummer van morgen horen. Tot je de eerste blazer gaat horen. En dan kijken hoe ver we gaan komen. Dus let goed op, dit is het nummer van morgen. Tot de eerste blazer er bijna in komt. Dat was hem. Ja, dus het is echt een nummer dat zich, het is echt een nummer dat zich kenmerkt op blazers eigenlijk. Want ze zitten echt meteen in het begin. Nou, en wat het is hoor je morgen.
1: Wauw.
0: Ja. Wat het is hoor je morgen dus. Dit is Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Lois Lane naar Genesis.

0: Time. Hey, Jos en Geert.
1: Hallo.
0: Ik had jou hier helemaal niet verwacht. Ik dacht dat Guido hier zou zijn.
2: Ik spring even in. Hè. Guido is ziek.
0: Ach,
2: die jongen.
0: Fruitmandje naar
2: met Guido. Deze hitte. Ja,
0: ook nog ja, met deze hitte. Ja.
2: Zit je dan?
0: Je zou inderdaad maar iets van koorts hebben... en dan ook nog 35 graden over je heen krijgen.
2: Abba. Sterkte.
0: Wel fijn dat je er bent, Jos.
2: Uiteraard.
0: We spelen zo Minute to Win natuurlijk. We gaan hem schrijven.
2: Zeker. 5 begrippen in 1 minuut. En heeft de kandidaat die alle 5 goed... ja, dan gaat zij naar huis met het prijzenpakket. Ik zeg al zij, hè?
0: Zo is het. Ja. En het is ook een zij, dus dat is wel fijn. Hallo, Britt.
3: Hoi, Britt.
0: Hoi, Britt. Hallo. Sowieso fan van spelletjes? Of heb je het snel onder de knie? Of begrijp je snel iets?
3: Nou, ik ben super competitief. Dus het maakt niet uit of ik er goed in ben of niet. Ik zeg altijd liever vals gespeeld maar gewonnen... dan niet vals gespeeld en gewonnen.
0: Oké. Dus je hebt eigenlijk het liefst dat er zometeen ook even wat tempo in zit. Gewoon even door, hup, gewoon naar de winst.
3: Ja, nou ja, we hebben 60 seconden toch, dus...
0: Ja, nou ja, zeker. Maar ja, daarbinnen moet het wel lukken. Het
2: kan in 15.
3: Ja, ik hoop het.
0: Ja, precies. Ja, het is ook wel eens niet gelukt natuurlijk. Dus oké, nou, we gaan het zien. Met wie wil je spelen zo?
3: Met Kai.
0: Oké, nou, ik ga me eventjes helemaal voorbereiden. Want dit is wel... echt, op mijn schouders ligt het allemaal.
2: Daar ga je.
0: Ja, absoluut, ja. Dan gaan we zo spelen om 7:10 na het nieuws en muziek van Bruce Springsteen. Hoor je ook over een paar minuten.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
0: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
2: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
3: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Een nieuwe tv?

0: Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is precies 7 uur. Goedenavond. Het nu.nl nieuws. Nathalie van Zuidekom. Goedenavond.
5: Goedenavond. Het KNMI geeft voor woensdag code oranje af voor het midden en het zuiden van het land. Het wordt morgen al warm, maar daarna wordt het alleen nog maar heter. Meer dan 34 graden wordt er voorspeld. Voor deze flatbewoners in Maastricht is het nu al afzien, ziet de NOS.
6: 26 graden. En hierboven en veel erger zitten ze over de 30. Dus ik heb echt met die mensen wat hierboven en helemaal boven wonen, heb ik echt mee te doen hoor.
7: Het is nog 29 graden. Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Maar het helpt niks. Het helpt niks.
5: Tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds adviseert het KNMI om rustig aan te doen bij code oranje. Dus geen zware lichamelijke inspanning en ook moeten evenementen worden aangepast. Er zijn 5 mannen opgepakt voor een ernstig zedendelict in Eindhoven afgelopen maart. Het slachtoffer is een jonge vrouw. De politie wil er verder niets over kwijt. Het is dus onduidelijk hoe oud ze is en wat er precies is gebeurd. De opgepakte mannen zijn tussen de 26 en 34 jaar. In Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. De man is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Justitie is er absoluut niet blij mee. Ook al is er niemand gewond geraakt, het Duitse OM ziet het als poging tot moord. En dag 12 van het WK voetbal in Dallas wordt op dit moment afgetrapt tussen Argentinië en Oostenrijk. Voor Messi kon het WK niet beter beginnen. Hij maakte in de eerste wedstrijd een hattrick tegen Algerije. En hij is nog maar net begonnen. Sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Na zijn hattrick tegen Algerije kan het weer een legendarische Messi-show worden. Op dit moment is Messi topscorer aller tijden van het WK met 16 goals. Maar hij deelt dat record nog met de Duitser Miroslav Klose. Nog 1 goal vandaag en Messi heeft het record alleen in handen.
5: Later vanavond komt ook Frankrijk nog in actie en vannacht Noorwegen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het nog af, dus kan je het huis doorluchten. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en een graad of 27 tot 32 graden. Woensdag 35 en vrijdag kan het lokaal 38 graden worden.
4: Dankjewel Nathalie. Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Nog 8 files in Nederland. 2 files zijn langer dan 10 minuten. Op de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Sabina en de brug over de Dintel. Ongeluk gebeurd, 12 minuten erbij. En op de A12, die kennen we inmiddels, Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuutjes vertraging.
9: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met Jos en Gink.
4: Ja, en Brit die speelt zometeen de sterren van de hemel in Minute to Win It. Eerst hoor je Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Je bent met Joe, met de beste uit de 70s, 80s en 90s. 10 over 7, Terence Trent D'Arby en Wishing Well. Brit?
1: Ja?
0: Je weet wat ik ga vragen, hè?
1: Wat ga je vragen?
0: Wil je alsjeblieft even die uithaal doen van Whitney Houston?

0: wordt helemaal weggefilterd, zeg.
1: Ja hoor. Wow. Minute to win it. Nou, de telefoonlijn kon het haast niet aan.
2: Ja, precies.
1: Jeetje. Nou, jij bent al 7 jaar zangeres, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja, wat zing je allemaal?
2: Ik heb mijn eigen band en wij zingen voornamelijk 80s en 90s.
1: Aha. Nou, dan zit je bij Joe helemaal goed.
0: Ja.
2: Dat dacht ik.
1: Ja, dus jij luistert Joe en je doet ook weer inspiratie op wat je kunt gaan zingen in het weekend.
2: Ja, zeker.
1: Leuk. En wat voor act doen jullie dan na? Wat zingen jullie allemaal?
2: Het is een... we doen bijvoorbeeld Tina Turner, hebben we een flinke medley van. Bon Jovi een aantal nummers.
1: Ja.
2: Er zit ook Whitesnake bij. Er zit...
1: Leuk!
2: Ja, echt, het is echt van alles, ja.
1: Nou ja, volgens mij moeten we even contact houden, Brit.
2: Ja, dat is goed.
1: Leuk. Hey, je gaat meedoen met Minute to Win It. Je zei net al bij Kai, je bent competitief.
2: Mm-hmm.
1: Je gaat voor de winst.
2: Altijd.
1: Jij zit op de bank altijd te luisteren. Je denkt, nou, dit kan ik.
2: Ja.
1: Ja. Je krijgt zo meteen 5 begrippen. Kai gaat ze omschrijven voor je. En heb je ze binnen 1 minuut allemaal goed, dan win je het Joe prijspakket.
2: Oké, top.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ik ben er klaar voor. Ja, ik ben een beetje gespannen vanwege de competitiviteit natuurlijk. Dat begrijp je.
1: Exact.
2: Nou ja, no pressure.
1: Geen wedstrijdspanning, jongens.
0: Nee, we gaan ons best doen. Ja, oké. Ja, maar dat is ook goed gezonde spanning.
1: Daar gaan we dan. Ja. Brit, Kai.
0: Ja.
1: Jullie minuut gaat lopen.
0: Brit, hier kun je de tijd op zien.
2: De klok.
0: Ja. Hier kun je iets mee inpakken. En dan beschadigt het niet. Nee, dan beschadigt het niet.
2: Bubbeltjes plastic.
0: Ja, zeker wel. Dit ligt op de ontbijttafel bij heel veel mensen iedere ochtend.
2: En... Croissantjes,
0: nee, het eitjes. Het is een soort van voorwerp, maar het is geen mes of zo. Je kunt er plakjes mee maken.
2: Plakjes? Oh, een kaasvaart?
0: Ja, zeker wel. Dit is, Heeft deze zichzelf geprikt?
1: Ja.
0: Het is een sprookjesfiguur en die heeft zichzelf geprikt. En dan slaapt ze heel erg lang.
2: Doornroosje.
0: Ja, zeker wel. En dit hangt in uitgaansgelegenheden. En als je er dan een spot op schijnt...
2: Dikkelbal.
0: Ja!
2: Hey, kijk eens.
1: Lekker hoor.
2: Nou, een leuk feitje. Ik heb een
0: discobal
2: in mijn woonkamer.
0: Echt? Geweldig, Brit. Maar had het eerder gezegd, dan had ik gezegd, dit hangt bij jou in de woonkamer.
2: Ja, precies.
0: Dan waren we eruit.
1: Of hadden we het geweten, hadden we ander begrip gekozen natuurlijk, hè. Want...
0: Ja, zo is de jury dan ook.
1: Voor de hand liggend.
0: Ja.
1: Nou, Brit, geweldig gespeeld. Je wint het Joe prijzenpakket.
2: Yay, dank je.
1: Van harte en heb een hele mooie en zwoele avond, hè.
2: Dankjewel.
0: Oh,
1: ja, zwoele
0: avond.
1: Ja. Jij ook, Kai?
0: Ja, dankjewel. Ook een zwoele avond.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Ja, ik ga ervoor.
1: Lekker zwoel. Met de hits van Joe. Zometeen Are You Kidding Me? Ook Madonna komt eraan na Michael Jackson. Dit is Rock With You bij Joe.

0: 35? Are you kidding me?
1: Ja, het gaat er overal over, hè, die hitte. Nou, om de pijn te verzachten en je hoofd te koelen, hoor je aanstaande woensdag hier bij Joe de hele dag de Joe Zomerhit Top 100. Oftewel, de beste zomerhits uit de 70s, 80s en 90s. Dus ga je helemaal richting de zomer, gezelligheid en natuurlijk ook de tropische stranden. Je gaat naar Kokomo met de Beach Boys en naar de Copacabana met Barry Manilow. En Madonna, die neemt je nu mee. Naar La Isla Bonita, bij Joe.

0: bij Joe. Ja, en we blijven nog een beetje in die zomerse hits hoor. Zometeen Inner Circle bij Joe Sweat en ook Paul Young komt eraan. En warm, koud, wat is het nou? Even wat doucheadvies zometeen voor tijdens de hit.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen? Iets dat je meeneemt op vakantie?
6: Sportas.
5: Een koekje?
6: Sportas.
5: Een elektronisch apparaat?
6: Sportas.
5: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow,
17: kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Get ready for the OG.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is Joe met Jos Egging.
6: Goedenavond, even een blik op het verkeer. A16 Rotterdam-Breda tussen Zonzeel en Breda-Noord. Ongeluk

In a Circle bij Joe en Sweat. Ja, en ik ben een beetje in de war. Ik lag dus gisteravond na het douchen weer zwetend in bed. Dus even een vraagje aan jou. Hoe douche jij dan? Warm of koud? Ja, dat is eigenlijk die discussie die elk jaar weer terugkomt, hè, als het heet is. Er is eindelijk een antwoord. Het is dus geen van beide. Nee, je kunt dus het beste met lauw water douchen. Want water dat kouder is dan je lichaam, zodat het fris aanvoelt, maar ook weer niet zo koud dat je lichaam de warmte gaat vasthouden. Abim? Nou, dan denk jij natuurlijk, dat zeg jij echt, Hink. Maar nee, dit wordt echt bevestigd door een heuse thermofysioloog. Nou, ga maar vast onder de douche. De zwoele stem van Joe Cocker hoor je zo meteen. Naar de Doobie Brothers, Listen to the Music, bij Joe.

Mariah Carey en Trey Lawrence, I'll Be There bij Joe. Ik zat dus dit weekend op het terras. Hoorde ik weer aan een tafeltje naast me de inmiddels wel bekende zin: AI neemt al onze banen over. Nou, is niet iedereen het mee eens. George Baker bijvoorbeeld. Hij vertelde in een interview dat hij 1 keer heeft geprobeerd om een liedje te laten maken door AI. En hij zegt erover: daar kwam zo'n gedrocht uit dat ik het meteen heb weggegooid. Blijft de vakman, hè, die George. Een echte ambachtelijke hitbakker. Nu bij Joe, Little Green Bag.

0: George Baker. Little Green Bag bij Joe. Maandagavond. Hey, en heb jij de app van Joe al? Nee? Nou, download hem dan even, want dan heb je altijd een streepje voor. Zo weet je ook uit welke liedjes je kunt kiezen zometeen in Oh Ja, Die Had Je Ook Nog. Ja, doen we zo. Ook George Michael en Alana Miles komen eraan. En het nieuws met Nathalie. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Wat zit erin?
1: Uiteraard gaan we het hebben over de hitte. Want door die hitte komen er ook steeds meer tropenroosters op school. En daarover praat ik je zo bij.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekortingen slechts €99 aanbetaling.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
24: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
25: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van

0: S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is precies 8 uur. Goedenavond. Het nu.nl nieuws krijg je van Nathalie van Zuiderkom. Goedenavond.
3: Goedenavond. Meerdere scholen in ons land stappen over op een tropenrooster vanwege de hitte. Leerlingen krijgen dan vaker pauze of beginnen eerder en zijn dan ook eerder uit. Het is op sommige scholen zo warm dat het bijna niet te doen is, hoor je bij RTL Nieuws.
4: Ja, ik denk wel 30 graden of zo, want het is echt wel warm hier en ik zweet me ook helemaal kapot de hele tijd. Als het maar zo warm is, dan is het moeilijk om nog jezelf goed te concentreren.
5: Ja, dan voel ik me gewoon moe en dan is het ook gewoon heet in de klas.
3: Ook oudere organisaties trekken aan de bel en roepen op om ouderen nu extra goed in de gaten te houden. Voor hen kan de hitte namelijk gevaarlijk zijn. Er is meer bekend over de schietpartij van vanmiddag in Amsterdam. Het gebeurde in een kapperszaak. Mensen die binnen waren zeggen tegen de Telegraaf dat er ruzie ontstond over een zitplek. De man liep boos de kapsalon uit en kwam daarna terug met een geladen pistool. Twee mannen zijn gewond geraakt bij de schietpartij. Later is er een man opgepakt. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol heeft last van agressieve reizigers tijdens controles, blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Die opende een speciaal meldpunt. Er zijn nog meer klachten. Zo worden nieuwe collega's slecht opgeleid en is de werkdruk hoog. FNV noemt de verhalen zorgwekkend. En een primeur voor het Nederlands elftal, want de komende WK-wedstrijd tegen Tunesië wordt gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Het is voor het eerst dat een vrouw een wedstrijd van Nederland fluit op een WK. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het nog af, dus kan je het huis doorluchten. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met 27 tot 32 graden. Woensdag ruim 34 graden en code oranje. Hoppa!
6: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is Joe met Jos Egging.
2: Lekker onderweg op je maandagavond. Zometeen Black Velvet, Alana Miles komt eraan naar George Michael en Aretha Franklin.

0: Je bent met Joe.
1: Ik ben Jos, goedenavond. Alana Miles en Black Velvet. En elke avond om 8:10, dan heb jij de keuze. Uit de twee liedjes, zometeen laat ik je weten uit welke twee liedjes uit 1991 je kunt kiezen. Eerst vliegen we even door het nieuws van vandaag, 22 juni 2026. Het is de dag waarop duidelijk werd dat we met z'n allen wederom koopjesjagers blijken te zijn. Ja, want 1 op de 4 mensen die wacht dus bewust op een aanbieding voordat ze bepaalde aankopen doen. En een derde daarvan vergelijkt tijdens de kortingsacties dan ook nog onderling de aanbiedingen. Nou, moet je nagaan. Het overgrote deel trouwens van de koopjesjagers krijgt van zo'n goede deal dan ook echt een goed gevoel. Ja, en dat de werkdruk in Den Haag hoog ligt, dat wisten we natuurlijk al. Maar dat werd vandaag weer bevestigd. En wel door de Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen. Hij zegt dat de agenda van de Tweede Kamer zo vol is dat er echt iets aan moet gebeuren. Kamerleden staan volgens hem elke dinsdag in de rij om debatten aan te vragen. En daardoor worden dus soms debatten gehouden die al lang zijn ingehaald door de actualiteit.
2: Oh ja, die had je ook nog.
1: Yes, elke dag geef ik je dus de keuze uit 2 liedjes die eerder in de top 40 hebben gestaan. En op deze datum in 1991 waren dat 2 liedjes. We nemen even de tijdmachine en we gaan dus naar 22 juni 1991. Hoorde je onder andere in de top 40 deze. Crystal Waters. En Gypsy Woman. Maar ook... Lenny Kravitz. Zeg het maar. Welke van deze 2 mag het worden? Welke wil je zo meteen helemaal horen in... Oh ja, die had je ook nog. Pak de app van Joe erbij. En stem op jouw favoriet. Wordt het Lenny Kravitz of wordt het Crystal Waters? Barry White hoor je zo meteen bij Joe. Nou, aha.

0: the first, the last, the everything.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Hier bij Joe, we zitten midden in Oh ja, die had je ook nog. En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1991. De top 40 van dat jaar. Maar waar keken we eigenlijk naar? Wat lazen we in de krant? Wie waren de kampioenen van dat jaar nou? Misschien ken je de namen nog. Janna van der Hoef en Paulien van der Wild. Nee? Gaat geen belletje rinkelen? Waren belangrijke namen in juni 1991. Zij schreven namelijk geschiedenis in Deventer, want ze trouwden toen officieus als twee mensen van gelijk geslacht. En duurde uiteindelijk nog 10 jaar voordat dat homohuwelijk echt werd ingevoerd in Nederland. En natte haartjes voor de televisie hadden we bij Blik op de Weg. Ja, dat ging over wegverkeer en overtredingen. Zagen we bijvoorbeeld de onopvallende auto, ja, de tijd van een overtrederklokken en natuurlijk, ja, Leo de Haas, wie kent hem niet meer. De presentator en bedenker van het programma, die ons op zijn eigen hele rustige manier vertelde over de overtreder. Het mooie was trouwens, heb ik later gehoord ergens, dat die auto's waarin er geflitst werd of gecontroleerd, die kocht hij dus zelf. Ja, echt. 1991, 22 juni, dat is de dag van vandaag. En in dat jaar stonden 2 hits in de top 40 die al even niet meer te horen zijn geweest. Onder andere deze. Gypsy Woman. Crystal Waters en ook.

0: And it ain't over till it's over.
1: Ja.
0: En datzelfde geldt voor de poll in de Joe app. We drukken nu op de knop. En de uitslag is bekend. De vraag was: welke wil je helemaal horen hier bij Joe? Dank voor het stemmen. Massaal gestemd hier op maandagavond. En de winnaar van vandaag, net nipt. Hak over de sloot, maar de meerderheid is voor Crystal Waters.
2: Oh ja, die had je ook nog.

0: van Noja, die had je ook nog voor vandaag. Onder andere dankzij Menno Lesterhuis, Crystal Waters en Gypsy Woman. Morgen nieuwe editie, dan de keuze uit twee liedjes uit 1974. Zometeen met Joe, Abba en ook Matthew Wilder.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
2: Ja, ja, schieten dan, schieten!
1: Donderdag is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
5: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade met trippelglas.
8: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
11: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Dit is Joe met Jos en Gink.
2: Hey, goedenavond. Lekkere maandagavond. Zometeen de Blues Brothers. Ook ABBA komt eraan na Matthew Wilder. Dit is Break My Stride.

Oké, nou even zo. Het gaat al niet zo goed een tijdje met de leesvaardigheid van kinderen. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat 1/3 van de basisscholen geen goede BEEP heeft. Maar dat werd vandaag bekend. Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt dus elke middelbare en basisschool een bibliotheek. En dit om meer kinderen aan het lezen te krijgen. Goed nieuws. Zonder twijfel een hele goede zaak. No doubt. Nu bij Joe. Don't speak.

0: En we kleuren zo meteen even groen-roze voor Doe Maar. Je hoort ook Toto en Afrika. En het nieuws met Nathalie. Nou, laat maar raden. Gaat het over de hitte?
1: Nee, dit keer niet.
0: Nou.
1: Voetbal. Het WK voetbal heeft een nieuwe topscorer alle tijden. En wie dat is, dat hoor je zo.

0: Erik Laag. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
3: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
2: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
4: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs.

0: De beste plek voor jou. NVM.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink. Per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. Het nu.nl nieuws krijg je van Nathalie van Zuidenkom. Goedenavond.
4: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij van vanmiddag in Amsterdam. Het gebeurde in een kapperszaak. Mensen die binnen waren zeggen tegen de Telegraaf dat er ruzie ontstond over een zitplek. De man liep boos de kapsalon uit en kwam daarna terug met een geladen pistool. Twee mannen zijn gewond geraakt bij de schietpartij. Een man van 22 is opgepakt. Kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7000 meer aan zorg. Dat heeft onder andere te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. Dan naar Engeland. Het gaat iets beter met de peuter die vorige week in een krokodillenverblijf werd gegooid. Het jongetje raakte daarbij zwaar gewond. Drie medewerkers wisten hem snel uit het verblijf te halen. Een man van 30 zit vast. Hij zou verstandelijk beperkt zijn en was met begeleiders die dag in de dierentuin. En ja, het was een kwestie van tijd, maar het is hem gelukt. Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK. Hij maakte zijn nummer 17 in de wedstrijd tegen Argentinië en Oostenrijk.
5: Terugleggen, laten lopen en dan is het wel raak voor Leo Messi. En hij heeft zijn record te pakken. 17 WK-goals. Miroslav Klose is gepasseerd.
4: Was bij de NOS. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af. Je kunt het huis nog even goed doorluchten. Want morgen wordt het opnieuw heel warm. Veel zon en 27 tot 32 graden.
6: De zomer vier je met Joe. Woensdag de Joe. Zomerhit top 100. Dit is Joe met Jos Egging.
3: Goedenavond, zometeen Doe Maar. Na de nummer 1 uit de Joe 80's top 800. Toto, Africa.

0: Star en S'more verliefd bij Joe. En Nick Kershaw hoor je zo meteen met de Riddle. En ook Eros Ramazzotti komt eraan. Hé, hey, maar nog even, hè. We leven nu met z'n allen helemaal in de overwinningssfeer, bedacht ik me, door de 5-1 winst van Nederland afgelopen zaterdag. Maar er wordt ondertussen ook al vooruitgekeken naar de kraker en natuurlijk tegen Tunesië. Hey, en vanochtend ging het in de Koen en Sander show bij Joe over de aanstaande oranje wedstrijd. Die begint dus in de nacht van donderdag op vrijdag pas om 1 uur. Dus ja, Sander die vroeg zich wel wat af.
1: Donderdagnacht om 1 uur trapt Nederland af. Dat is eigenlijk vrijdagochtend in alle vroegte. Tegen Tunesië. Een totaal onhandig tijdstip, 1 uur 's nachts.
2: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Maar de dag daarna is het vrijdag. Überhaupt is de vraag, ga je kijken of niet? En vind je dat de Koen en Sander show misschien wel integraal, maar op een later tijdstip dan moet aanvangen? Nou, daarvoor hebben we een polletje. En dan ben ik heel benieuwd wat de uitkomst is.
0: Ja, dus of Koen en Sander ook echt later mogen beginnen, dat is aan jou. Normaal gesproken hoor je ze van 6 tot 10 natuurlijk. Maar dat kan zo blijven. Of misschien wil je dat ze een uurtje opschuiven naar 7 uur. Of een uurtje later, 8 uur. In de app van Joe vind je de poll en kun je stemmen. Je bent met Joe maandagavond met Queen. Bohemian.

Special en The Riddle. Hey, als je op vakantie gaat deze zomer en je gaat daar geld opnemen, even opletten nou, want in landen als bijvoorbeeld Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Spanje moet je dus betalen om geld op te nemen. Ja, je zou denken, ik ben gewoon in Europa, ik zit in de eurozone, ik kan gewoon gratis geld pinnen. Kan dus niet, kost tussen de 1 en 5 euro. Nou, goed om even in je achterhoofd te houden. Hey, een budget om op vakantie te kunnen pinnen, kun je zometeen winnen. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10 spelen we over zo'n 25 minuten. De maandagavond met Joe, met nu Rolls Royce. Dit is Car Wash.

0: het programma en dan 10 keer. Dan heb je hem wel, denk ik hoor. 100 euro, ja. Kun je 10 keer je auto wassen. 100 euro pakken, kan zo meteen aan het einde van de avond. Klinkt goed, toch? Nou, kan gewoon hier bij Joe in de 10 voor 10. 10 vragen, een tientje per goed antwoord. En jezelf opgeven? Dat doe je nu via een berichtje in de app van Joe. En daarin zet je het antwoord op de volgende vraag. Waar staat de afkorting NS voor? Dus waar staat de afkorting NS voor? Zometeen hier, de 10 voor 10, misschien met jou. Stuur het antwoord in de Joe-app. Zometeen ook Cindy Lauper en de Rembrandts.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
16: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook! Uit de meterkast!
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Dit is Joe met Jos en Gink.
0: En zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Meedoen? Geef even antwoord op de volgende vraag. Waar staat de afkorting NS voor? Doe het via de Joe-app. Misschien spreek je zometeen. Na Cindy Lauper, True Colors bij Joe.

uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.

0: zag je wel hoor.
1: Met dat klapje. Rembrandt, I'll be there for you, but Joe.
2: De 10 voor 10.
1: En gaan we er ook zijn voor Jolanda? Dat is de vraag. Jolanda, hallo.
3: Ik ook, ja, hallo.
1: Ja, je weet het niet, hè?
3: Nee.
1: Kan me zo gebeuren vanavond.
3: Ja.
1: Ja. Hé, waar ben je nu, Jolanda?
3: Ergens in Frankrijk.
1: Nee. Wat lekker zeg.
3: Ja,
1: nou, neem ons even mee. Schets even het beeld van wat je ziet en wat je voelt en wat je hoort en ruikt.
3: Nou, het is hier ongeveer 40 graden.
1: Oké.
3: Okay. Overdag. En nu is het iets minder, dus het is nu ongeveer 38 graden, denk ik. 37, geloof ik.
1: Ja, lekker warm.
3: Ja, heel warm. Ja, we staan op een soort camping. Daar zijn we zelf ook nog nooit geweest. Een soort charme camping.
1: Ja.
3: Het was gewoon midden in een bos.
1: Ja.
3: En er is een heerlijk zwembad gelukkig en lekker eten. Maar het is mega groot. Dus eer dat je ergens bent, dan ben je een kilometer verder.
1: En jij zit nu, stel ik me even voor, gewoon op de stoel in de voortent of zoiets?
3: Onder de luifel.
1: Ja, heerlijk. Nou, ja,
3: een betere
1: plek om een spelletje te spelen is er niet.
3: Nee, dus ik doe eigenlijk nooit mee. Ik denk, ik zal eens even kijken.
1: Hey, en zo leuk. Zie je maar. Ja, het is je geluksdag deze maandag. Hopelijk zet je dat zo meteen voor tijdens het spel. De 10 voor 10, maximaal 100 euro te verdienen. Gewoon even lekker in de pocket op maandagavond. Zou maar kunnen.
3: Ja, nou, ja. Ik ben benieuwd.
1: Ja, mooi. Die 100 euro, stel dat we hem overmaken vanavond. Waar gaat het heen?
3: Nou, daar hebben we net even over nagedacht. We hebben een nieuw restaurant in Middelburg.
1: Ja.
3: Mag de naam niet noemen natuurlijk.
1: Nee.
3: Maar dan gaan we daar even kijken.
1: Oké, okay, dus het wordt meteen lekker weer horeca. Horeca.
3: Ja, tuurlijk.
1: Groot gelijk. Wie weet.
3: Dat moet rollen, hè, zeggen wij altijd.
1: Zo is het ook. Ik spreek je zo meteen, Jolanda. Leuk.
3: Dat is goed. Ik mag pas.
1: Ja, wij doen even lekker zomerse temperaturen met Bob Marley en de Wailers. Bij Joe.

0: Ik ben Jos, dit is Joe met Peter Cetera en The Glory of Love. Zometeen nog Ace of Base and All That She Wants.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst spelen we de 10 voor 10 met Jolanda uit Middelburg in Frankrijk.
2: Hallo.
0: Ja, toch?
2: Ja, klopt helemaal.
0: Help ons nog even plaatsen waar we ook weer zitten. Op de camping, op een lekker stoeltje onder de luifel.
2: Onder de luifel, ja. Met ongeveer 37 graden nog, denk ik.
0: Oh joh, dat krijgen wij over 2 dagen.
2: Ja, ik hoor het.
0: Valt allemaal mee daar. Jolanda, we gaan spelen met elkaar. Maximaal 100 euro te verdienen. Je krijgt zo meteen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je een tientje. Dus maximaal 100. Ja. Je mag niet passen of niets zeggen. Dus je moet op elk antwoord een vraag geven. En ook al is die vraag fout, ja, dan ga je wel door. Krijg je er geen tientje bij, maar ben je geld ook niet kwijt.
2: Nee, dat klopt.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou,
2: ja, hoor.
0: Dan gaan we het gewoon doen. Maar voor de zekerheid, zoek een naam, zeg ook een naam, zoek een sport, noem het ook een sport.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: All right. Jolanda, daar gaan we. Vraag 1, waar staat de afkorting NS voor?
2: Nederlandse Spoorwegen.
0: Jazeker, tientje. Vraag 2, hoe wordt een vakantie genoemd die kort van tevoren wordt geboekt?
2: Last minute.
0: Ja hoor, 20 euro. Vraag 3, Jolanda, waar moet je spreekwoordelijk op zitten als je moet dealen met de consequenties van niet verstandige keuzes?
2: Blaren.
0: Ja hoor, absoluut. 30 euro. Maak de titel van de Joe-hit van Ace of Base af. All That She
2: Wants.
0: Ja. Dat is 40 euro. Vraag 5. Vandaag was het de 6e keer in 10 jaar dat de Engelse premier opstapte. Maar hoe heet de inmiddels voormalige premier die vandaag zijn vertrek aankondigde?
2: Thatcher?
0: Nee, dat is niet goed. Nee, het is Keir Starmer. Maar je hebt de naam genoemd, dus je houdt je geld. 40 euro, alleen geen tientje erbij. Jolanda, we gaan naar vraag 6. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
2: Amsterdam?
0: Nee, dat is Haarlem. Je blijft op 40 euro staan. Vraag 7. Van welk casino is het ministerie van Financiën aandeelhouder?
2: Holland Casino.
0: Ja hoor, dat is goed. 50 euro. Dan vraag 8. Vandaag kwam in het nieuws dat tv-maker Peter-Jan Rens vorige week in het ziekenhuis belandde vanwege een beroerte. Maar met welk typetje is Peter-Jan Rens eigenlijk bekend geworden?
2: Meneer Cactus.
0: Ja, dat is goed. 60 euro. Vraag 9. Hoe heet het snoepgoed dat bestaat uit gehard suiker op een stokje?
2: Lolly?
0: Ja, natuurlijk. Ja, 70 euro. Ja, gaat heel lekker hoor. Dit wordt een lekker etentje in Middelburg als je terug bent.
2: Ja.
0: Laatste vraag. En dat is vraag 10. Welk cijfer wordt bedoeld met het Romeinse cijfer X?
2: 10.
0: Sorry?
2: 10.
0: 10, ja hoor! Dat is goed. Nou, Jolanda. Yay. Ik mag je feliciteren met 80 euro.
2: Lekker hè?
0: Ja, dat is toch prima. Dat is meteen een weekrecord.
2: Alleen Haarlem was heel stom.
0: Hoezo vond je die stom?
2: Ja, dat wist ik gewoon. Oh, waarom ik dat nou weer zei.
0: Ik dacht, je vindt mijn vraag stom, maar nee, gelukkig. Okay.
2: Nee. Dat moet ik nog heel lang aanhouden hier waarschijnlijk, maar goed.
0: Goed gespeeld, gefeliciteerd. We maken het over
2: dankjewel.
0: Aan je. En geniet van je vakantie.
2: Komt goed, dankjewel.

0: Nou, All That You Want, 80 euro. Ja, Jolanda hoorde je net in de 10 voor 10 won even 80 euro. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. De maandagavond line-up van Joe bestaat uit onder andere Billy Joel, Stevie Wonder en ook de Pepper sowieso.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel op trekpleister.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De hete zomer. Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.

0: minister Hermans. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. Vanwege de warmte in ons land is de vraag naar airco's explosief gestegen. Volgens de branchevereniging hebben sommige installateurs sinds vorige week 4 keer zoveel aanvragen. Sinds 2020 liggen de jaarlijkse verkopen van airco's boven de 250.000 per jaar. Het grootste deel gaat naar woningen. Heftig nieuws uit Canada. Bij een schietpartij in de stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zou onder andere gaan om een politieagent en de verdachte. Meerdere mensen raakten gewond. De schietpartij zou in een Joodse wijk zijn geweest. En Argentinië heeft goede zaken gedaan tegen Oostenrijk op het WK voetbal. Het werd 2-0 dankzij Lionel Messi. Het werd sowieso een avond met een goud randje voor hem. Hij is namelijk nu topscorer aller tijden op een WK. Dit was zijn 17e, hoor je bij de NOS.
1: Terugleggen, laten lopen en dan is het wel raak voor Leo Messi. En hij heeft zijn record te pakken. 17 WK-goals. Miroslav Klose is gepasseerd.
0: Over een uur komt Frankrijk in actie en vannacht speelt Noorwegen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw heel warm, veel zon, 27 tot 32 graden. Woensdag ruim 34 graden en code oranje.
2: De zomer vier je met Joe. Woensdag, de Joe Zomerhit Top 100. Dit is de avond van Joe.

0: WK Voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En donderdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoei je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
1: Ja, ja, schieten dan, schieten!
0: Donderdag is het Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Dit is Joe.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in...
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
12: vieren. Aldi. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
13: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Renew.
16: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
18: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Dit is jou. Het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
20: Goedenavond.
6: Er is meer bekend over de schietpartij van vanmiddag in Amsterdam. Het gebeurde in een kapperszaak. Twee mensen raakten daarbij gewond. Mensen die binnen waren zeggen dat er ruzie ontstond over een zitplek. De man liep boos de kapsalon uit en kwam daarna terug met een geladen pistool. Een man van 22 uit Lelystad is opgepakt. Meerdere scholen in ons land stappen over op een tropenrooster vanwege de hitte. Leerlingen krijgen dan vaker pauze of beginnen eerder en zijn dan ook eerder uit. Het is op sommige scholen zo warm dat het bijna niet te doen is, hoor je bij RTL Nieuws.
15: Ja, ik denk wel 30 graden of zo. Want het is echt wel warm hier. Ik zweet me ook helemaal kapot de hele tijd. Als het maar zo warm is, dan is het moeilijk om nog jezelf goed te concentreren.
20: Ja, dan voel ik me gewoon moe en dan is het ook gewoon heet in de klas.
6: Ook oudere organisaties trekken aan de bel en roepen op om ouderen nu extra goed in de gaten te houden. Want voor hen kan hitte gevaarlijk zijn. En in Frankrijk is morgenochtend crisisoverleg vanwege de hitte. Al dagenlang is er een zware hittegolf in het land. Code rood voor een groot deel van Frankrijk nu. Zo werd het in Bordeaux vandaag bijna 42 graden. Disneyland Parijs sluit uit voorzorg deze week attracties en shows gaan niet door, melden media daar. En dan het WK. De tweede wedstrijd van deze speeldag staat op het punt van beginnen. Frankrijk gaat op jacht naar een plek bij de laatste 32. Daarvoor moet er gewonnen worden van Irak. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
21: Gaat u er maar lekker voor zitten, want Frankrijk heeft de beste aanval van dit WK. Ze hebben gouden balwinnaar Ousmane Dembélé.

0: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
10: Mediamarkt. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
10: Belisol. Dit is jou.
11: Het nieuws van 12 uur.
12: Goeienacht. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.